0: afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11.

0: Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Punto me pone como robo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen.

0: Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 40.
1: 40. 40 jaar.
2: De Inspiratiebron. En het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Markt. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden, een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Mart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes. Dus koop je kaart veel voordeliger in de volgende.

verkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: flink een opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn

0: Boek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek, Archief van Mogelijk Verlies, gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Maart. Radio voor, door en met u.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation.
3: Welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt.
1: Ja, luisteraars, welkom bij deze uitzending Radio BTA. Radio Belastingtoeslagen Affaire. Ik zeg vaak belastingtoeslagen, misdaad. En we zijn er weer klaar voor op deze zondag. Ik ben in gezelschap van niemand anders dan Beryl Steenbach. En we gaan een aantal zaken belichten die te maken hebben met dat wat de processen betreft als het gaat om het leed die die ouders en natuurlijk ook kinderen heeft berokkend. En we gaan de diepte in als het gaat om zaken die nog steeds doorwerken als het gaat om deze misdaad. Een van de zaken die we op deze zaken gaan, dus een van de zaken die we gaan bespreken, heeft te maken bijvoorbeeld met de mensen die slachtoffer zijn geworden van deze toeslagenmisdaad. Die hebben dus naderhand, nadat duidelijk was dat de overheid in de fout is gegaan als het ging om de beschuldigingen die mensen hebben mogen ervaren, dan zie je in die hele doorwerking dat er ook het verhaal is van een datakluis. En als we datakluis zeggen, dan vragen mensen zich thuis af van, maar ja, maar wat zal men daarmee bedoelen? We zijn hier op deze zondag om als Ontdek Je Plek, Stichting Ontdek Je Plek, nadere toelichting te geven over zaken waarvan we het reeds besproken hadden, maar we nu toch enigszins de diepte ingaan. En dat doen we met Beryl.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom.
2: Een gezegende zondag, ook voor u beste luisteraars.
1: Dank je.
2: We zijn, zoals u gewend bent, intussen de afgelopen periode één keer in de twee weken op de zondag in de studio. En daarmee proberen we u, tijdens de uitzendingen proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de toeslagenaffaire. Daarnaast is het ook heel belangrijk voor u ook om de informatie tot u te nemen en in de juiste perspectief te plaatsen waarbij u uw eigen of huidige situatie daarmee kunt vergelijken of kijken waar dat u kan, verder kan ondersteunen om uit uw situatie te komen. Wat we vandaag gaan doen, we gaan vooral duik nemen terug in de tijd. Waar begon het allemaal mee? En wat waren eigenlijk de kernpunten waardoor we nu zelf, nadat we 3 jaren geleden begonnen zijn met de compensaties met betrekking tot de slachtoffers, kijken hoe ver en waar staan we nu? Ik heb wat stukken bij elkaar research gedaan over wat stukken en daar heb ik wat informatie voor u verzameld en dat zult u eigenlijk door de hele uitzending te horen krijgen. U mag bellen. Zelf denk ik dat het interessant is dat u misschien aan het einde van bijna aan het einde van het eerste uur kunt bellen en eventueel uw eigen ervaring met ons delen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bellen voor een big up. Glenn, we gaan beginnen met de de datakluis waar je het net over had. En over de zwarte lijsten van de belasting die nog steeds rondzwerven met blijvende gevolgen voor slachtoffers en, van de toeslagenaffaire en de miljoenen nieuwe bestanden die de zoveelste voorbeelden zijn van zogenaamde ontbrekende stukken tijdens deze hele toeslagenaffaire. Nou, mama, hoe zit het?
1: Ja, want ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Hoe voltrekt dat proces zich het moment? Men heeft jou dus als fraudeur aangemerkt. Je bent dus fraudeur bij de belastingen. En vervolgens worden van alles en nog wat informatie van jou vastgelegd in, zeg maar, de datakluis van deze overheid. Wat gebeurt er precies als het gaat om die informatie?
2: Nou, allereerst word je wel, de mensen zijn als fraudeur aangemerkt geworden. Mm-hmm. Maar zelf waren ze daar niet bewust van. En het jammerlijke van is dat tijdens in hun dagelijkse leven zij heel veel beperkingen ervaarden, maar dat gewoon naar zich toe trokken en dachten van, ja, ik ben buitenlander, ik heb hier geen recht op, ik heb daar geen recht op en zou het nou? En daarnaast moeten we ook toegeven dat sommige voorzieningen eigenlijk buiten ons bereik zijn. Dus in de eerste instantie waren de mensen niet bewust van hun status. Het is naar de klokkenluiders. Toen is het besef gaan gronden van, hey, er speelt veel meer dan alleen maar dat we de toeslagenaffaire. Het heeft die rode draad gaat veel verder. Want één iets wat we niet moeten vergeten, de belasting is de administrateur van Nederland. Je moet het vergelijken met een bedrijf. Als je administratie niet op orde is, dan moet je contacten, je overeenkomsten met afnemers of opkopers. Precies een bedrijf. En bij de belasting werkt het dan, als de belasting je geoormerkt heeft, dan kom je in de problemen door je BSN-nummer alleen al. Want het is niet lang geleden dat je zonder BSN-nummer nergens terecht kunt. Dus je BSN-nummer is dus een soort paspoort voor een digitaal paspoort.
1: En die is ook gekoppeld aan andere.
2: Je hebt het van de belasting gekregen. En als je naar het ziekenhuis gaat, vragen ze toch ook om je BSN-nummer.
1: Ja. Ja.
2: Als je welke voorziening ook aanvraagt, moet je je ID, waar dus jouw BSN-nummer op staat aangegeven, moet je overleggen. Dus alles gaat via je BSN-nummer. Dus die rode draad, als je dan een aantekening hebt achter je naam staan. Net als we vroeger, we leven altijd hier in Nederland in angst. Net als vroeger kreeg je van, hey, je komt dan in een BKR-register. Iedereen bang om wat dan ook te doen. Want als je in een BKR-register terechtkomt, wil niemand eigenlijk met je zaken doen. En dat, precies zo is dat ook met de belasting. En het erge van is dus dat jeugdzorg, kijk, ze zijn ook allemaal subinstanties van het Rijk. Dus jeugdzorg, die gaat er gewoon in mee. En met jeugdzorg heb je het hele medische gebied. Want ze hebben toch wel een bepaalde machtiging.
1: Gekoppeld, hè?
2: Ja. Ze hebben een bepaalde machtiging en bevoegdheid. Net als hoe je buurteams hebt. Als je bij mij komt, dan kan ik je helpen op een menselijke manier. Ik kan met je praten over je problematieken. Ik kan proberen om je bepaalde handreikingen te geven van, misschien zou je zo daarmee om kunnen gaan, Maar de werkelijke oplossingen zijn toegezegd en blijven nog steeds bij buurtteam, terwijl we al jaren weten dat buurtteams niet meer functioneren zoals het hoort. Tenminste, ze functioneren wel, maar ze zijn niet ingericht op de grote vraag. Want als je eenmaal daar komt, als je over 2 weken uit je huis gegooid wordt, dan kun je naar buurtteam. En dan kunnen ze gauw even bellen, even de deurwaarder bellen, even wap, en het is geregeld. Dus zij hebben dus wel de machtigingen om bepaalde zaken te doen. Maar ze kunnen de grote vraag niet aan. En daar Het is ook iets van Nederland wat we kennen.

0: Dat ze niet graag dingen toegeven. En helemaal niet die dingen die verkeerd gaan. En vaak gaan die dingen die verkeerd gaan, gaan meestal in het spectrum van de buitenlanders. Dus daardoor kan een deel van Nederland zich ook weer onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. Van, hé, het is een ver van mijn bedshow, dus laat het daar, ik laat het daar. Maar de mensen die dus slachtoffer van zijn geworden, die zijn wel beperkt worden en ze voelen zich nog steeds machteloos. En het vertrouwen is weg, want waar ze het vertrouwen hadden van, hey, ik ga naar een buurtteam, zij weten wat ze moeten doen en ik verwacht ook dat het goed gedaan wordt, blijkt dus dat ook daar steken zijn blijven zijn gevallen, omdat er zijn al die bevoegdheden, al die bevoegde instanties, die kunnen ook die terugkoppeling geven aan het buurtteam, voor instance van, ja, maar mevrouw dit, mevrouw dat. En uiteindelijk kom je tegen een koperen deur. Nu is het buurtteam op de hoogte en hebben ze ook speciale opdrachten gekregen van de gemeente om de zaken beter op te pakken en ook te kunnen signaleren wanneer het gaat om gedupeerden. Maar dat was eerst niet zo. Als je nou met je probleem kwam bij het buurtteam, ze hadden niet zoiets van, oh, je bent gedupeerd, daar zal het wel aan liggen. Ze behandelden het probleem zoals het geserveerd werd. Ja. En daardoor zijn mensen nog verder afgezakt.
1: En toch ben ik hier erg nieuwsgierig, Werjo. Mm-hmm. Want heel veel bestanden zijn aan elkaar gekoppeld, mm-hmm. waardoor andere instanties in staat zijn om informatie te krijgen over jou, die jou niet ten goede komt.
0: En die koppeling is via je BSN-nummer dus.
1: Oké. Maar na, zeg maar, nadat men heeft ontdekt dat heel veel zaken onterecht hebben plaatsgevonden, mm-hmm. is er een manier om die overheid enigszins te vragen om dat wat er is aan informatie over jou te wissen uit die bestanden die dus die datakluis.
0: Wel, ik ben daar gaan research over gaan doen. En dan hebben we het eventjes over die algoritmen en die ze dus toepassen op het systeem. En dan blijkt dus, want waar gaat het om wanneer we het hebben over algoritme? Een algoritme is simpel gezegd een reeks regels waarmee een computersysteem informatie verwerkt en bijvoorbeeld mensen of dossiers selecteert. Het probleem ontstaat wanneer zulke systemen werken met onjuiste of discriminerende criteria, of onvoldoende worden gecontroleerd, of wanneer voor burgers niet duidelijk is waarom zij worden geselecteerd. En de risicoprofilering is dus bij de belasting een belangrijke rol en werd onder meer op nationaliteit gebruikt. En zo werd dus de selectieprocedure ingezet. Daarnaast moet je dus bewust zijn dat de Belastingdienst dus veel en verschillende gegevens en complexe gegevens moet verwerken. Dus niet alleen maar rond de toeslagenaffaire. Want zoals ik aangaf, de Belastingdienst is de administrateur van Nederland. Dus het gaat dus niet alleen maar om toeslagen. Het gaat ook om loon. Het gaat ook om inkomen van ondernemers. Het gaat ook om wegen. Het gaat ook om huizen, want als je een huis koopt moet je ook belastingen betalen. Dus het is een groter systeem dan alleen de kinderopvangtoeslag. En daar is het verkeerd gegaan omdat er geen controlerende systeem is. Er zijn geen mensen die kijken van, hé, maar loopt het nog goed? Er zijn alleen maar mensen die vanuit het systeem opereren. Niet het systeem controleren op slachtoffers. En vandaar dus dat het nu zo is geworden, dus dat vooral de buitenlandse mensen gedupeerd zijn.
1: Maar daarom stel ik ook die vraag, want de tijd waarin we leven nu, mm-hmm. met het bewustzijn, mm-hmm. dat de overheid fout is geweest in zijn of haar benadering, als het gaat om onschuldige mensen, mm-hmm. zijn ze nu bereid of in staat om dit alles op te schonen of in elk geval te verwijderen uit elk systeem, zodat mensen niet meer in problemen komen het moment dat ze hun leven willen organiseren, economisch of

0: wat dan ook.
1: Nou, ik heb in het, tijdens het researchen ben ik dus achtergekomen dus dat in Nederland, eigenlijk wil ik het hele verhaal lezen zodat ik het niet uit zijn context haal en dat de mensen daar een beter zicht over hebben. En dan wil ik eventjes die informatie correct weergeven zodat niet mijn deel maar hun deel goed naar voren is.
0: Okay.
1: Of komt. De algoritme affaire der Nederlander. Want dat is dus eigenlijk de basis van de toeslagenaffaire. Wat is een algoritme eigenlijk? Voordat we het landschap in kaart brengen, moeten we een misverstand uit de weg ruimen. In het publieke debat klinkt algoritme als iets mysterieus, wiskundigs, ondoorgrondelijks. Maar een algoritme is in de basis simpel een instrument. Een recept. Een set instructies die een computer uitvoert om van input tot output te komen. Net als een blender een keukeninstrument is of een hamer een timmerinstrument, is een algoritme een beslisinstrument. Dat verandert het debat. We vragen niet welke ondoorgrondelijke AI heeft dit gedaan. We vragen welk instrument heeft de Belastingdienst ingezet. Wie heeft het ontworpen en op basis van welke criteria en met welke rechtsgrond. Een instrument is iets wat je kunt inspecteren, kunt stilleggen, kunt verbieden. Een algoritme dus ook. De autoriteit persoonsgegevens van KPMG gebruiken daarom consequent de term selectie-instrument. Dat is precies wat deze algoritmes doen. Ze selecteren burgers op basis van criteria. Soms zijn de criteria transparant en statisch onderbouwd. Vaak niet. Soms neemt een mens het eindbesluit. Vaak niet. Soms is er een wettelijke grondslag. Vaak niet. In de rest van dit onderzoek verschillende woorden. In de rest van dit onderzoek gebruiken we algoritme, selectie-instrument en risicomiddel door elkaar. Want het zijn verschillende woorden voor hetzelfde soort gereedschap. De vraag is steeds, wat doet het instrument? Wie zwaait er mee en tegen wie? Waarom de toeslagenaffaire geen toeslagenaffaire was? De toeslagenaffaire was geen incidentiële ambtelijke wreedheid, maar de zichtbare top van een algoritmische ijsberg. De Belastingdienst draait op COBOL, op IBM mainframes in Apeldoorn. En heeft meer dan 100 selectie-instrumenten, waarvan er meer dan 50 onrechtmatig zijn. En profileert nagenoeg elke Nederlander via een systeem dat de autoriteit persoonsgegevens stelselmatig wetsovertredingen noemt. Dit dossier onderzoekt de infrastructuur achter de affaire. In het publieke debat heet het de toeslagenaffaire. De regering Rutte 3 viel in januari 2021 over ouders die onterecht als fraudeur waren bestempeld en hun kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. De commissie Donner sprak over mensenrechten schendingen. Het collectieve geheugen herinnert zich 26.000 gedupeerde gezinnen, scheidingen, schulden en doden. Dat beeld is niet verkeerd, maar het is onvolledig. En de onvolledigheid maakt dat de affaire zich kan herhalen. Wat er eigenlijk gebeurde, was het zichtbare worden van een samenloop van drie ontwikkelingen die sinds de jaren 90 in de Nederlandse Belastingdienst zijn gaan doorlopen. Ten eerste, massadata verzameling op een IBM mainframe in Apeldoorn. Ten tweede, risicogedreven profilering via tientallen algoritmes die nationaliteit als selectiecriterium gebruiken. En ten derde, ketenspreiding naar politie, waar we het net over hadden, OM, UWV en SVB en gemeenten via minstens 10 samenwerkingsverbanden. De Belastingdienst draait op COBOL-programma's die soms meer dan 40 jaar oud zijn. En gehuisvest op IBM mainframes die in augustus 2025 nog werden vervangen door de nieuwste generatie. Het bedrijf heeft meer dan 100 selectie-instrumenten in gebruik, waarvan meer dan 50 zonder

0: gevalideerde onderbouwing en daarmee onrechtmatig. Aldus follow the money op basis van een WOW. WOW betekent wet openbaar overheid. Zij hebben toen een verzoek ingediend in oktober 2025. Het algoritmeregister publiceert minder dan 20% daarvan. De overige 80% draait in het donker. In die duisternis wonen 11 miljoen Nederlandse burgers en 1,9 miljoen MKB-ondernemingen die nagenoeg allen in de systemen van de Belastingdienst zijn opgenomen en meestal zonder het zelf te weten. Het is tijd om de affaire bij de juiste naam te noemen. Het is de algoritme-affaire der Nederlanden en ze is nog niet voorbij. De toeslagenaffaire is een verkeerd benoemde affaire. De parlementaire enquêtecommissie heet officieel parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening. De nadruk ligt in het collectieve geheugen op de menselijke slachtoffers. Dat is niet verkeerd, maar het leidt de aandacht af van het systeem dat de slachtoffers maakte. Wat er eigenlijk gebeurde, is dat de toeslagenaffaire is dus een zichtbare manifestatie van een structurele samenloop van drie ontwikkelingen is. Wat ik dus noemde, de massadataverzameling, en als onderbouwing, de Belastingdienst groeide vanaf 1998 uit tot een data warehouse operator met toegang tot minstens 69 bronsystemen en mogelijk 72 bronnen die fiscale en niet-fiscale gegevens combineerden over vrijwel elke Nederlander. Bronnen variëren van aangiften en toeslagen tot kadaster, bankgegevens, voertuigen, notariële akten en fraude-informatiesystemen. Het tweede, risicogedreven profilering ter onderbouwing. Sinds 1998 draaide het risicoanalysemodel RAM, R-A-M, een omgeving waarin medewerkers vrij selecties konden maken op fiscale en niet-fiscale criteria, met name nationaliteit. Amnesty International documenteerde in 2021 dat er sinds 2013 een zelflerend kinderopvangtoeslagalgoritme draaide bij diensttoeslagen dat systematisch niet-Nederlandse nationaliteiten als risicofactor meewoog. De autoriteit persoonsgegevens stelde in juli 2025 dat RAM stelselmatig de wet overtrad en dat er discriminerende verwerkingen zijn uitgevoerd. Het derde punt, de ketenspreiding ter onderbouwing. De resultaten van deze profilering stroomden niet alleen binnen de Belastingdienst. Via minstens 10 samenwerkingsverbanden kwamen de gegevens bij de politie, het Openbare Ministerie, UWV, SVB, gemeente en zorgverzekeraars terecht. De toeslagenaffaire is een algoritmeaffaire, of preciezer een algoritme- en infrastructuuraffaire. De vraag is niet hoe ambtenaren zo wreed konden zijn. De vraag is hoe een IT-landschap dat 70% van de financiële transacties van de Nederlandse staat verwerkt in een op COBOL gedreven mainframe omgeving in Apeldoorn kon uitgroeien tot een profileringssysteem dat 20 jaar lang structureel de grondrechten van burgers schond zonder dat enige toezichthouder ingreep. Dat is de vraag. De toeslagenaffaire toonde één specifiek algoritme aan. Eén enkel instrument uit een arsenaal van meer dan 100. Het zelflerende kinderopvangtoeslagalgoritme bij diensttoeslagen dat sinds 2013 nationaliteit als risicofactor meewoog. Dat is door Amnesty International in 2021 onderstreept onder xenophobic machines. Het ene instrument is inmiddels stopgezet. Maar het was geen uitzondering. Het was het instrument dat toevallig aan het licht kwam. Follow the Money meldde in oktober 2025 op basis van een WO-onderzoek wet op overheid verzoek. En dan gaan we dit stukje even afronden en dan gaan we even onderbreken voor de reclame en we komen zo weer bij u terug. Laat dit even bezinken en kijk wat u ermee kunt en we vervolgen zo na de reclameonderbreking het stuk. 2025 op basis van een WO-onderzoek, wet op overheid verzoek. En dan gaan we dit stukje even afronden en dan gaan we even reclame en we komen. En weer terug. We hebben het nog steeds over de algoritme, in elk geval de echte sporen van de, wat wij nu ervaren als toeslagenaffaire. Follow the Money meldde in oktober 2025 op basis van een WO-verzoek. De belasting heeft meer dan 100 selectie-instrumenten in gebruik, meer dan 50 daarvan hebben geen statistisch gevalideerde onderbouwing en zijn daarmee onrechtmatig en mogelijk discriminerend. 100 instrumenten, 50 zonder degelijke onderbouwing, dat is geen kwestie van een verkeerd ontworpen algoritme, maar van een volledig instrumentarium waarvan de helft niet voldoet aan de basisvereisten van rechtsstatelijkheid. Slechts een fractie van deze instrumenten is getest op bias of discriminatie. Enkele algoritmes werken zonder menselijke tussenkomst, wat in strijd is met artikel 22 van de AVG, geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Het algoritmeregister op algoritmes overheid.nl toonde in augustus 2026 in totaal 1533 algoritmes, waarvan er slechts 18 expliciet aan de Belastingdienst worden toegeschreven. Dan hebben we het net gehad over COBOL. Dat is dus het systeem wat door IBM opgezet is om dit alles te doen. Maar wat is COBOL? COBOL is de vergeten taal die de staat runt. COBOL staat voor Common Business Oriented Language. De taal werd ontworpen in 1959 door een commissie onder leiding van Grace Hopper, een Amerikaanse wiskundige en shout by night bij de United States Navy. Het doel, een programmeertaal voor zakelijke toepassingen die leesbaar was voor mensen en draaide op verschillende merken computers. Dat brak met de standaard van destijds. Voor COBOL was programmeren machinespecifiek. Code die op een IBM 704 draaide, werkte niet op een Unifac of COBOL. En COBOL bracht het idee dat code portable moest zijn. Een idee dat we nu vanzelfsprekend vinden. Maar waarom draait COBOL nog steeds? COBOL is van een zeldzaamheid een architecturaal feit geworden. Volgens algemeen directeur Koos Veefkind van de Belastingdienst heeft hij dat zo gesteld dat 18% van de 900 systemen van de Nederlandse Belastingdienst is in COBOL geschreven. 70% van alle financiële transacties van de staat loopt via COBOL-processen. COBOL zit in het hart van de ICT voor loonbelasting, bedrijfsbelastingen en dataverwerking. Dit is geen Nederlandse eigenaardigheid. Wereldwijd draait het merendeel van de bankverzekeringen en overheidsfinanciële systemen op COBOL. Kunnen we nog even naar een onderbreking, desnoods voor muziek of...
1: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire.

0: thee aan. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je.
1: De kracht van COBOL. COBOL heeft drie eigenschappen die het tot op de dag van vandaag moeilijk te vervangen maken. De decimale exactheid. COBOL rekent van nature in exacte decimalen. Niet in floating points binaire benaderingen. Voor financiële bedragen is dat onmisbaar. Eén verschil van 1 cent op miljoenen transacties levert al snel tonnen aan fouten op. En de tweede is de batchverwerking. COBOL is ontworpen voor de verwerking van grote hoeveelheden records in één batch. Dat is precies wat een belastingdienst nodig heeft. Elke nacht miljoenen aangifte, naheffingen, invorderingen en teruggaaf berekenen. En ten derde, de stabiliteit daarvan. Een COBOL-programma dat in 1985 geschreven is, draait nog steeds. Er zijn programma's actief die meer dan 40 jaar oud zijn. Dat is ondenkbaar voor JavaScript of Python. Waarom niemand meer COBOL leert? Hier ligt het werkelijke probleem. COBOL wordt sinds de jaren 90 nauwelijks nog onderwezen op universiteiten en hogescholen. Studenten kiezen massaal voor Python, JavaScript of Java. Het gevolg, er is wereldwijd een nijpend tekort aan COBOL-programmeurs en de gemiddelde COBOL-programmeur is tegen pensioenleeftijd. Voor de Belastingdienst betekent dit specifiek. Er komt in de komende jaren duizenden mensjaren aan COBOL-werkervaring. Dat zal moeten worden vervangen. Slechts drie grote leveranciers wereldwijd bieden nog COBOL-gerelateerde diensten aan. Dus die leveranciersafhankelijkheid is groot. De enige beheerder van het invorderingshulpprogramma gaat in 2026, dus dit jaar, met pensioen. En dus vindt er kennisverdamping plaats. En dat is geen futuristische scenario. Dit is het belastingdienstapparaat van vandaag. Maar COBOL is niet dood. Dat gezegd hebbende, wie denkt dat COBOL een dode taal is, die per se vervangen moet worden door iets moderners, heeft het mis. Niet dat IBM elk jaar een compleet nieuwe taal uitvindt, maar dat de compiler en taalomgeving continu worden doorontwikkeld. Het probleem van de Belastingdienst is dus niet dat COBOL op zichzelf slecht of achterhaald is. De taal presteert uitstekend waarvoor zij ontworpen is. Massale, exacte, batch gewijzigde gegevensverwerking. Het probleem is dat de kennis verdampt, dat de complexiteit van de codebasis te groot is geworden om nog veilig te wijzigen en dat de organisatie die de systemen moet beheren niet de capaciteit heeft om ze te moderniseren. Laat staan om nieuwe functionaliteit toe te voegen zonder bestaande logica te breken. Dat is een management- en personeelsprobleem, niet een technologieprobleem. De kennis zit in hoofden en niet in documentatie. Dit is misschien wel het meest fundamentele probleem van de Belastingdienst ICT. En het wordt zelden expliciet gemaakt omdat de ontwikkelaars die decennia geleden deze systemen bouwden, hun keuzes en logica niet of nauwelijks hebben opgeschreven. De reden daarvoor zijn herkenbaar voor iedereen die in een grote organisatie heeft gewerkt. Deadline druk, lokaal bedacht, mondelinge cultuur en geen investering in vastleggen. Het resultaat is dan, de kennis van hoe deze systemen werken zit dus in de hoofden van een klein aantal medewerkers. En die medewerkers gaan met pensioen. De enige beheerder van het invorderingshulpprogramma, hebben we net gehoord, die gaat dus in oktober met pensioen. Dus dat is wat dat betreft de inzichten die wij wilden geven. Want iedereen heeft het erover. Ja, het algo, het lijkt wel een soort stopwoord algoritme. Maar we zijn napraters. Ik vraag me af hoeveel van deze mensen die het woord in hun mond hebben genomen, de tijd hebben genomen om te gaan googlen, om te kijken. Maar wat betekent dat voor mij, in mijn situatie? Hoezo algo? Waarom willen we dingen gewoon oppervlakkig en shallow houden?
2: Maar kan het zo zijn? Kan het zo zijn dat men met het gebruiken van die term algoritme het menselijk falen daarmee wil verdoezelen?
1: Nou, we hebben het gehoord uit het stuk dat iedereen heeft er baat bij om niet de schuld op zich te nemen. Ja. En in principe gaat het dus niet om een schuldvraag van wie het heeft gedaan, maar waarom worden systemen niet gewoon goed gemonitord en bijgehouden op hun menselijkheid? Want per slot van rekening worden die systemen losgelaten op mensen. Ja. En dat is dus, dat hebben ze verzuimd te doen. Maar ook omdat ze dachten dat ze systemen risico's konden inbouwen om toch nog goed ontwikkeld systeem te hebben.
2: Maar als mensen het systeem inrichten en die mensen hebben een racistische inborst, dan neemt dat systeem dat toch ook gewoon over?
1: Jawel, dat zeker. Maar dat kun je toch soms zien. Als je een goed voorbeeld wat ik steeds krijg van de gedupeerden die zich bij ons melden. Ze gaan naar het buurtteam. Ze komen daar iemand tegen en die opereert vanuit haar of zijn zelf.
2: Ja.
1: En dat werkt
2: door
1: op de
2: persoon. In het systeem.
1: Yes. Een ander zou zo eentje naar een ander buurtteam gaan en een ander ontvangst, dan krijg je weer zoiets van: goh, buurtteam West is veel beter dan buurtteam Zuidoost. Ja. Puur door een male function van één persoon die het nodig vond om haar of zijn karakter te doen gelden.
2: Juist.
1: En dat is dus wat nog steeds gebeurt. Ga maar naar die loketten, die arrogantie van de mensen, alsof ze daar zitten voor zichzelf. En niet om een systeem te beheren. Want kijk, een stichting wonen voor instant. Iedereen heeft recht op een woning. Als je naar Stichting Wonen gaat en je legt je systeem voor, feit blijft dat jouw probleem is dat je geen woning hebt. Maar het systeem is zodanig ontwikkeld dat het zichzelf voedt. En aangezien het een systeem is, is het niet van toepassing op de mens.
2: Ja.
1: Want de mens, elk individu, haar of zijn systeem is anders. Of haar situatie is anders. Als ik naar je toe kom en ik zeg: ik heb geen huis, want mijn moeder is overleden en ik woonde bij mijn moeder. En binnen een maand moest ik het huis uit omdat ik mijn naam niet bij mijn moeder, samen met mijn moeder op het contract stond. Dus, en mijn moeder is nu dood en nu heb ik geen huis. Dus ik moet een huis hebben. Ze gaan helemaal voorbij aan het feit dat jij niet anders weet dan een normaal systeem had. Een huis met een dak boven je hoofd. En dat ze niet begrijpen dat als die, dat daar geen continuïteit in plaats zit, dat er nog meer leefgebieden van je
2: achteruit
1: gaan. Maar op dat moment hebben ze er geen boodschap aan.
2: Maar kan het niet gewoon, want kijk, tegenwoordig, ik denk dat bij verschillende instanties, dat mensen gebruik maken van ChatGPT.
1: Ja.
2: En dat mensen eigenlijk niet meer hoeven na te denken hoe een probleem op te lossen, maar dat ze die vraag stellen aan ChatGPT en vanuit die algoritme wordt er gewerkt. Dus ja, als
1: ChatGPT is menselijker dan heel veel mensen die rondlopen. En het is ook weer een schaamte iets, want mensen willen daar niet aan toegeven. Dat er ook andere mogelijkheden zijn. En daarbij, zou je de vraag droppen bij chat, dan heeft wet en regelgeving zich daar nog niet aangepast. En om wet en regelgeving te veranderen, daar gaat een hele lange procedure aan vooraf. En daar willen mensen zich ook niet aan koppelen. Dat zij dan, zij willen geen klokkenluiders zijn.
2: Nee.
1: Want als je als klokkenluider zijn zo'n interessante rol was, dan zouden er meer zaken onder de aandacht gebracht worden.
2: Gezien het volgende uur, want ik ga dan in gesprek met een jonge dame, waarvan haar ouders ook slachtoffer zijn geweest van deze toeslagenaffaire. En ze komt ons informeren hoe zij dat heeft beleefd en wat het met haar leven heeft gedaan. Mm-hmm.

0: Wil ik toch het met jou hebben over uithuisplaatsing. Want dat is een van de zaken die op dit moment een heet hangijzer is als het gaat om de werkwijze van met name jeugdzorg. En dat daarin heel veel verkeerde dingen zijn gebeurd. En,
1: kijk, jeugdzorg, ze zijn gewoon aan de slag gegaan als gestapo's. Ze zijn gewoon onmenselijk. Mm-hmm. En helemaal daar ze een instantie zijn die zich zouden moeten buigen over de noden van kinderen. Het is gewoon, Nederland moet zich schamen. En de mensen die zeggen dat ze bij jeugdzorg werken en daar trots op zijn, dat zullen wel een handjevol zijn, net als. Maar gros is erg, want de systemen zijn heel veel jaren langer doorgegaan. Dus niemand bij jeugdzorg hoeft mij te vertellen dat ze het erg vonden. Ze zijn net als ze zijn gewoon net als schapen zijn ze aan de slag gegaan. En na 5 uur hebben ze het daar gelaten en zijn doorgegaan met hun eigen leven. Mensen die ook zelf kinderen hebben. En ik heb mensen bij jeugdzorg meegemaakt die zieke kinderen hebben. Die anders als ze in het systeem waren van jeugdzorg, bij hun ouders zouden weggehaald worden. Maar zij werken bij jeugdzorg. Dus zij kennen de systemen om hun zieke kind thuis te houden. En alle aanbouwingen en voorzieningen te krijgen om zo lang mogelijk met hun ziek kind in huis te zijn. Wanneer wij zieke kinderen hebben, worden wij weggezet als niet in staat zijn voor onze kinderen te zorgen en de kinderen worden uit huis geplaatst. Ze hebben gelijk dat we niet in staat zijn om voor onze kinderen te zorgen, omdat ze de voorzieningen bij ons weghouden. En natuurlijk gaan we dan niet kunnen. Snap je? Maar dat wordt weggemoffeld. Ja. Het stukje.
0: Een van de zaken die ik heb gelezen over jeugdzorg, maar ik zou je ook vertellen, Berdel, dat we hier jaren geleden ook jeugdzorg hier bij Radio Maart hielden onder een vergrootglas. En dat er ook medewerkers van ook met een etnische afkomst als de onze, die hadden zoiets van, maar waarom blijven jullie jeugdzorg bestje alsof we een slechte organisatie zijn, maar
1: diens brood men eet, diens taal men spreekt, en dat is het gewoon.
0: Maar de verhalen die ik nu hoor, zijn precies de verhalen waarvan ik
1: Toen al,
0: ja.
1: Snap
0: dat je? Eigenlijk, jeugdzorg is een business.
1: Yes.
0: En jeugdzorg die verdient
1: een zelfdraaiende business.
0: Juist.
1: Want waar blijft jeugdzorg als ze geen problemen voor de kinderen creëren?
0: Ja, precies. En ze moeten dat probleem eigenlijk dusdanig creëren dat de jeugdzorg financiële middelen blijft
1: krijgen van want er is er een probleem.
0: Ja, er is een probleem.
1: Daarom zie je toch wat er met onze kinderen al op school gebeurt.
0: Ja, ik ga misschien kijken als ik even de tijd heb om na 11 uur een fragment te laten horen. Ik vind het een geweldig fragment waarin iemand heel goed uitlegt hoe dat ding werkt. Zodat ouders die nu thuis zitten en ook te maken krijgen met jeugdzorg enigszins begrijpen dat dit vaak niet aan jouw kind ligt en aan jou, maar het te maken heeft met een businessmodel van in deze instantie, ja, jeugdzorg.
1: Eentje die moet werken. En weet je, het is niet zomaar dat Stichting Ontdek Je Plek bij Radio Maart zit en de tijd neemt om 1 keer op de zondag, 2 weken op de zondag informatie te verschaffen en met de doelgroep in gesprek te gaan. Het is omdat de groep waar wij bij horen gewoon een hele lakse groep is. Ze laten dingen over hen heen komen. Niet gebeuren, want van alles kan een mens gebeuren. Maar als er een ton afval over je heen wordt gegooid en je komt niet in beweging, dan weten we allemaal waar we afval moeten droppen.
0: Oké. Okay. Ik vind het misschien, ik hoop dat je dat ook relevant vindt, Berry. Want we hebben tegenwoordig een wethouder van Surinaamse komaf, mevrouw Sumter,
1: Ayara
0: Sumter, die besloten heeft om een van de dingen die gepland stond, om de ondersteuning richting de mensen die hiermee te maken hebben, die middelen zouden stopgezet worden. En deze wethouder heeft zich ook beijverd, volgens mij, om ervoor te zorgen dat die middelen toch, zeg maar, vrijkomen om door te gaan met de ondersteuning als het gaat om slachtoffers van die toeslagen.
1: Maar mijn zorg ligt vooral bij de ontvangers. De mensen van ons. Het is gewoon dweilen met de kraan open. Ik weet niet waarom onze mensen denken dat ze de zon zijn en dat alles om hun heen draait. Waarom ze niet kijken dat er nog meer mensen in Nederland zijn. En dat er nog meer mensen zijn die dezelfde problematieken hebben, maar een andere aanpak, ervoor kiezen om er een andere aanpak op los te laten. Kijk hoe lang de Surinaamse community al in Nederland is. Kijk wat er met onze kinderen gebeurt. Wanneer en wat moet er gebeuren voordat ze ogen gaan openen of voordat ze in beweging komen? Ze vinden zich zulke goede Nederlanders dat zij denken dat andere Nederlanders gaan opkomen voor hun sores. Dat is toch belachelijk? Waarom vertellen we onze mensen dat niet? Waarom vertellen we onze mensen niet dat ze ons geen plezier doen wanneer ze voor ons naar de stembureaus gaan, maar dat het een upgrading is van ons allen individueel? Waarom vertellen we onze mensen niet dat hun gedrag dat ze tot nu toe al meer dan 50 jaar vertonen in Nederland, dat het niet werkt voor ons? Dat is wat we onze mensen moeten vertellen.
0: En dat is wat we hier doen op deze zondag.
1: Ik hoop dat het gaat zinken.
0: Ik denk het wel. We gaan naar onze techniek. En we gaan naar reclame.
1: En in de tweede uur hebben we dus een jonge dame die gedupeerd is geworden. Maar ze is dus in principe geen gedupeerde, maar een overleveraar. En daar gaat ze ons alles over vertellen. En wie weet kunnen andere jongeren zich daaraan optrekken.
0: Gaan we zeker doen.
1: Hartstikke bedankt.
0: Even eruit en we komen zo bij u terug.
2: Ja. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste

0: Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Goedemiddag beste luisteraars. We zitten intussen in het tweede uur van onze twee uur durende uitzending op de zondag. Vandaag 27 september 2026. U merkt het al. We zitten al in september, oktober, november, december. Nog een kwartaal en dan kunnen we straks het nieuwe jaar inluiden. Maar voor de gedupeerden is het nog steeds een onzekere zit voor veel gedupeerden die nog steeds in een onzekere situatie zitten, is het niet zo een prettig beeld om naar uit te kijken. We hebben in het eerste uur een beetje een terugblik gedaan op die belastingaffaire, maar dan van af de andere kant. Van hoe is het eigenlijk systematisch zover kunnen komen? En hoe hebben wij het niet zelf kunnen herkennen of zien aankomen als burgers van Nederland? Een computersysteem mag nooit een excuus zijn voor onrecht. Achter iedere selectie staat een menselijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een burger moet kunnen begrijpen waarom een besluit over hem of haar wordt genomen, het kunnen laten controleren en zich ertegen kunnen verweren. En we hebben bij de voorbereiding van deze uitzending zijn we gaan kijken van wat is en wat zijn de verschillende redenen waarom veel Nederlandse burgers niet goed op de hoogte zijn van de wet en regelgeving die hen raakt. De belangrijkste oorzaken zijn te verdelen in de volgende categorieën. 1. De complexiteit en kwantiteit van de regels. En dan hebben we het over overvloed aan regels. Er komen continu nieuwe regels en wetten bij op lokaal, dus gemeentelijk niveau, nationaal, dus vanuit Den Haag, en internationaal vanuit de Europese Unie, nou, waar wij mee te kampen krijgen. Voor een gemiddelde burger is dit simpelweg te veel om bij te houden. De juridische taalgebruik, wetsteksten en officiële brieven zijn vaak geschreven in ingewikkelde juridische jargon, vaktaal. En veel burgers haken dan hierdoor af. En de versnippering. Regelingen grijpen vaak op elkaar in. Wie bijvoorbeeld recht heeft op een toeslag, krijgt te maken met de Belastingdienst. Maar de voorwaarden kunnen weer afhangen van regels van de gemeente of het UWV. Verder, communicatie en vindbaarheid. Veranderde informatievoorziening. De overheid gaat ervan uit dat burgers zelf actief op zoek gaan naar informatie via websites zoals overheid.nl of Mijn Overheid. Dit vraagt om een hoge mate van digitale zelfredzaamheid. En maar ook gebrek aan proactieve communicatie. De overheid informeert burgers vaak pas als er iets verandert wat directe financiële of juridische gevolgen heeft, in plaats van preventief uit te leggen hoe regels werken. En het derde, burgerkenmerken en psychologische factoren. Geen directe noodzaak, maar mensen verdiepen zich meestal pas in de wet als ze er direct mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, bij ontslag, bij de koop van een woning of het aanvragen van een uitkering. Dus een just-in-time informatiebehoefte. En de beperkte doenvermogen. Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijkt dat weten wat de regels zijn, het denkvermogen, iets anders is dan er werkelijk naar kunnen handelen, hun doenvermogen. Stress, armoede of ziekte verminderen dit doenvermogen aanzienlijk. En laaggeletterdheid en digitale kloof. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking heeft moeite met lezen en schrijven of is niet handig met computers en DigiD. Het andere punt, het uitgangspunt van de wet. Ieder wordt geacht de wet te kennen. Dit is een juridische basisbeginsel in Nederland. Het betekent dat je je voor de rechter niet kunt verschuilen achter het feit dat je een regel niet kende. Hoewel dit juridisch noodzakelijk is om het land bestuurbaar te houden, sluit het niet aan bij de dagelijkse realiteit van de burger. Reden waarom allochtonen of nieuwkomers de dupe zijn van specifieke beleidsterreinen als toeslagen, woningmarkt en of arbeidsrecht. Het hoge inkomensschommelingen bij flexwerk is een reden. Veel allochtonen starten op de arbeidsmarkt met flexibele of tijdelijke contracten. De Nederlandse toeslagen worden achteraf berekend op basis van het jaarinkomen. Schommelingen in het inkomen leiden hierdoor vaak tot onverwachte en hoge terugvordering van de diensttoeslagen. En dan het doenvermogen onder druk. Allochtonen hebben in de bijstand vaak een zeer kwetsbare financiële positie. De combinatie van taalbarrière, stress en het moeten communiceren met verschillende instanties zoals gemeente, UWV, Belastingdienst, zorgt ervoor dat zij het overzicht snel kwijtraken. Het andere is de woningmarkt. De krapte en de discriminatie voor de buitenlanders. De Nederlandse woningmarkt kampt met een enorme crisis en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Allochtonen kennen de informele wegen vaak niet en hebben te maken met uitsluiting of directe discriminatie door malafide verhuurders of de particuliere markt. Waar allochtonen in het verleden via gemeenten sneller een sociale huurwoning kregen toegewezen, staat deze voorrangspositie politiek zwaar onder druk of wordt deze afgebouwd. Dit vergroot de afhankelijkheid van tijdelijke of onveilige flexwoningen. Het derde is de arbeidsmarkt en de arbeidsrecht. Uitbuiting door gebrek aan rechtskennis. Velen kennen hun rechten niet, zoals het wettelijke minimumloon, recht op vakantiedagen of regels rond ontslag. Malafide werkgevers of uitzendbureaus maken hier soms misbruik van door hen onder te betalen of gevaarlijk werk te laten verrichten. Of werken onder het eigen niveau. Veel nieuwkomers met een hoge buitenlandse opleiding worden in Nederland in laag betaalde sectoren, zoals logistiek of horeca, omdat de diploma-waardering traag verloopt. Maar wat doet de overheid om dit te verbeteren? Om deze hardnekkige problemen aan te pakken, heeft de overheid de afgelopen periode verschillende maatregelen en wetsvoorstellen geïntroduceerd. We gaan drie bespreken. 1 is sneller naar werk en minder regeldruk. Arbeid vanaf dag 1 centraliseren. De Sociale Economische Raad heeft geadviseerd om werk het hoofddoel te maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren 75.000 extra nieuwkomers sneller aan het werk te helpen. De wetsvoorstel verbetering toegang arbeidsmarkt. Er ligt ook een concept wetsvoorstel om de administratieve drempels voor werkgevers te verlagen, zodat zij kansrijke asielzoekers en nieuwkomers makkelijker en sneller legaal in dienst kunnen nemen. En dan heb je de aanpassing inburgering. Er wordt gewerkt aan plannen waarbij nieuwkomers direct overdag kunnen werken in plaats van dat zij verplicht eerst stil moeten zitten voor taallessen. De taalvaardigheid wordt dan direct op de werkvloer aangeleerd. Een ander iets is de hervorming van de arbeidsmarkt en de toeslagen. Meer zekerheid voor flexwerkers. Met de introductie van wetten zoals de wet Meer Zekerheid Flexwerkers probeert het kabinet de positie van mensen met tijdelijke contracten te verstevigen. Dit moet ook de inkomstenstabiliteit verbeteren, waardoor er minder fouten ontstaan bij toeslagen. En begrijpelijke taal zal gebruikt worden. De overheid zet zwaarder in op communicatie. Zo worden regeerakkoorden en officiële brieven steeds vaker actief vertaald of uitgelegd in omlaaggeletterde en nieuwkomers beter bereikbaar zijn. En de rol van de gemeente? Gemeenten krijgen onder de vernieuwde inburgeringswetgeving een actievere wettelijke taak om nieuwkomers vanaf de eerste dag intensief te begeleiden. Dit omvat niet alleen taalles, maar ook directe hulp bij het vinden van een stabiele woning, matching met werkgevers op basis van een talentscan en financiële begeleiding om toeslagen ellende te voorkomen. Wat ik dan wel hierin mis, is dat dat allemaal geldt voor de mensen die nu komen. Maar wat gebeurt met de allochtonen die er al jaren zijn en gebukt zijn gegaan, onder zijn gegaan op basis van de oude wet en regelgeving, die dus nu niet blijkt te werken voor hun? In hoeverre gaat er dus ook daar een terugkoppeling op vinden, zodat die mensen ook weer een inhaalrace kunnen maken om uiteindelijk ook gebruik te kunnen maken van de huidige wet en regelgeving. Dus er zijn al heel veel buitenlandse mensen die dus reeds gebukt gaan onder de problematieken die bekend zijn bij het Rijk. Maar de verbeteringen die ze toepassen zijn alleen van toepassing op de nieuwe mensen die zijn komen wonen.
2: Mooi.
1: En dat is dus wel een scheve verhouding.
2: Ja. En toch, ik wil het toch met je hebben over een rechtsbescherming. Wat betekent rechtsbescherming in gewone taal voor zeg maar ouders die al heel lang in de wacht zijn?
1: Nou, dat betekent dus dat zij recht hebben om een advocaat te nemen die ze juridisch kan vertegenwoordigen en daardoor ook in bescherming kunnen nemen. Want niet iedereen is juridisch onderbouwd, zoals we hebben gehoord net. Mm-hmm. We weten heel veel, vooral buitenlandse mensen, maar ook geboren en getogen Nederlanders weten vaak niet veel over wet en regelgeving. En ik moet toegeven, soms heel veel mensen, wanneer je naar de loketten gaat en je gaat met een bepaalde verwachtingspatroon, dat zij het wel zouden moeten weten. En blijkt dat zij dat ook niet weten.
2: Ja.
1: Dus dat is ook een heel groot probleem, dat heel veel wet en regelgeving dus niet onder de aandacht gebracht worden van mensen die daar belang bij hebben.
2: Maar hoe zijn dit soort dingen geregeld? Want ik kan me voorstellen dat als je verkeert in een situatie waar je al middelen tekort komt, mm-hmm, om te voorzien in je normale levensbehoeftes, en je denkt van ik wil, als het gaat om die rechtsbescherming, goed vertegenwoordigd worden, dat kan ook geld gaan kosten, want het is
1: Nou, we hebben toch gezien dus dat iedereen heeft recht op rechtsbijstand.
2: Ja.
1: Dus als je nou 100 miljoen verdient of 1 euro, je hebt recht op rechtsbijstand. En het einde van de rit betekent het alleen maar van hoeveel moet ik zelf bijdragen.
2: Mm-hmm.
1: En als je niet genoeg verdient, er is een berekening, dan krijg je dus bijstand, rechtsbijstand.
2: Okay.
1: En daardoor kun je dus altijd gebruik maken van het rechtssysteem. Maar kijk, één ding moet wel voorop gezegd worden. Als je een dubbele agenda hebt, heb je een dubbele agenda. En als je dan gebruik moet maken van het rechtssysteem, moet jij gaan kiezen welke van die agenda's je naar voren brengt.
2: En kijk uit beter inzichtelijker maken.
1: Nou, als ik dat zou moeten doen, dan zou ik met vingers moeten gaan wijzen uit situaties gebruiken die mij bekend zijn. En dat doe ik liever niet, want ik ben een onderdeel van het geheel, maar ik ben niet een beslissend onderdeel.
2: Ja.
1: Dan moet ik hou me bij mijn lees.
2: Ja.
1: Maar de mensen waar het om gaat, ze weten. Ik bedoel, je kan niet een uitkering hebben en je weet dat er, als je uitkering hebt, heeft de uitkeringsinstantie recht om, al was het maar één keer in de 3 maanden, een controle los te laten op je.
2: Mm-hmm.
1: En het is zo erg dat ik mensen ken die dat verschrikkelijk vinden. Nou, als je controle is, geen daad van vijandschap, maar als je geen controle wil, dan moet je daar niet onder vallen of terechtkomen. Ga dan werk zoeken. Maar zelf de mensen die werken, die worden ook gecontroleerd. Want als ze een keer ziek zijn, binnen 3 dagen moet je je aanmelden. En als je dat niet doet, val je ook buiten de boot. Dus onder waar je ook, met welk scenario je ook komt, het wordt altijd gekoppeld aan wat wet en regelgeving zegt en toelaat.
2: Ja.
1: En als je niet weet, dan ga je opereren op basis van jouw eigen wil en kennis. En dat is vaak niet wat er ook echt...
2: Maar toch zit er iets hieraan. Er kleeft iets hieraan. Want ook die mensen die in problemen kwamen, op basis van het feit dat die algoritme je in een positie stelde, op basis van misschien etnisch profileren. Mm-hmm. Die mensen konden, als het gaat om rechtsbescherming, niet verzekerd zijn van hulp als het daarom ging, want die beschuldigingen waren vals en werden gegrond verklaard.
1: Klopt, maar kijk, als je terugkijkt op die hele affaire, ja, en alle instanties die daar mee daaraan gekoppeld waren, dan is het niet eens gek dat de mensen die rechten niet konden claimen, omdat het leed hen dat hen is aangedaan, dat werd niet erkend.
2: Ja.
1: Nu is het erkend en dan nog zie je mondjesmaat dat ze tegen wil en dank die hulp bieden. Er zijn maar een handjevol advocaten, voor instance.
2: Maar sterker
1: die zich hard voor willen maken.
2: Maar sterker nog, wie is gestraft voor deze vorm van misdaad die er is gebleven?
1: Nou, sowieso, als we praten over straffen, in Nederland is dat niet een iets dat beleidsmakers gestraft worden.
2: Oké, maar wie wordt ter verantwoording?
1: Alleen in de derde wereld doen ze dat. Dan vraagt Europa altijd van een kop moet rollen. Maar in Europa's rollen nooit koppen. Is het je niet opgevallen? Kijk wat ze allemaal niet doen per land en in andere landen. Maar ze worden nooit... ik hoor nooit dat ze bij Den Haag tribunaal terechtkomen.
2: Ja.
1: Zij worden niet gestraft of ze worden niet weggezet van onder het rechtssysteem. Wet en regelgeving lijkt van hun niet op toepassing.
2: Okay. Ik ben toch benieuwd, hè, want het moment dat dit je overkomt, dan heb je dus een aanvullende schade. En wat kan een ouder vandaag de dag zelf controleren om niet opnieuw te geraken in zo'n situatie? Hoe kunnen mensen zichzelf hiertegen beschermen?
1: Allereerst moet je je eigen huishouden op orde hebben. Je eigen huishoudelijke administratie moet je op orde hebben. Je moet weten wat zijn mijn vaste lasten, wat zijn mijn variabele lasten en wat is mijn inkomen en haal ik het met mijn inkomen. Als het niet lukt met je inkomen, dan kun je altijd bijzondere bijstand aanvragen. En natuurlijk, voor alles wat je aanvraagt, moet je zaken overleggen. En dat is precies het probleem bij de meeste buitenlandse mensen die dus nu gedupeerd zijn. Ze hebben een slechte administratie bijgehouden. En zelf in de periode dat ze terug hebben betaald, die administratie hebben ze ook niet bijgehouden. Ze hebben gewoon betaald, ze hebben gewoon... Ze kregen een brief thuis en als je binnen zo'n tijd niet betaalt, dan krijg je dit, dan gebeurt er dat. Nou, ze gaan niet bedenken hoe of wat, ze gaan betalen als ze kunnen betalen. En wanneer ze niet kunnen betalen, laten ze gewoon die schulden doorlopen, incasso, deurwaarder en uiteindelijk buurtteam.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel kort door de bocht.
2: Ja, maar weet je, Beryl, het lijkt me heel dramatisch.
1: Mm-hmm.
2: Als je dus eigenlijk niet eens op de hoogte bent van het feit dat je beschuldigd wordt van een fraude waarvan je niet eens weet hoe je die begaan zou hebben, want het bestaat eigenlijk niet.
1: Nou, als je naar een nieuw land komt, in een nieuwe samenleving, dan kun je niet komen wonen omdat je een huis hebt of omdat je een baan hebt. Dat is niet genoeg. Je moet integreren binnen die samenleving. Dat betekent niet dat je je moet laten gelden, maar je moet gaan kijken wat geldt voor jou. En als je dat op een rij hebt, dan kun je praten van persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En dan kun je ook gaan kijken, wat is mijn missie? Oké, ik wil hier hard werken, want ik wil in Suriname nog een huis bouwen. Het is niet onmogelijk. Er zijn genoeg Nederlanders die in andere landen huizen hebben. Dus waarom zou jij het niet kunnen hebben? Maar hoe heb je je zaken geregeld? En als je nou een huis hebt in Suriname, maar je hebt het op naam van je zus, omdat je niet wil dat Nederland weet dat je huizen hebt, en niet weet dat Nederland mag weten dat je je positief ontwikkelt, dan heb je een probleem natuurlijk. Dan moet je altijd met twee agendas leven.
2: Of je moet een stichting...
1: Ja, maar
2: het leven roepen die jouw huis beheert.
1: Kijk, oneerlijke mensen zijn altijd bang dat andere mensen ook oneerlijk zijn.
2: Ja, wat doe je daar met die Nederlandse overheid?
1: Nou, of de mensen zelf. Zoals de waard is vertrouwd, die zijn gasten. Want als mij iets gebeurt, ik bel direct naar Belastingdienst. Of ik bel naar pensioenfonds. Of ik bel zolang ik voel dat ik op de een of andere manier geen terechte behandeling heb gehad, dan bel ik. En als ik bel en ik krijg zo'n brutale aan de andere kant, dan ga ik een mailtje sturen, want bij mij is dan direct het besef van, het kan me niet schelen hoe jullie het willen afhandelen, maar bij het dossier vormen moeten jullie wel een mailtje van me vinden waaruit blijkt dat ik daar niet mee eens ben.
2: Ja.
1: Want wanneer we bij de rechter komen, gaat de rechter mij vragen, maar mevrouw, wat heeft u gedaan om dat kenbaar te maken? Ja. En als je zegt van ja, maar ik wist niet wat ik moest doen, en dan in een soort slachtofferrol terecht jezelf manoeuvreert, dan heeft de rechter daar ook geen boodschap aan. En dan ga jij vinden dat de rechter discrimineert. Maar er staat heel duidelijk, ik heb het ook net ook heel duidelijk aangegeven, dat de staat ervan uitgaat dat wij als Nederlanders die in Nederland wonen op de hoogte zijn van wet en regelgeving. Dat is je individuele plicht.
2: Maar dat is een aanname.
1: Het is een aanname dat mensen het doen, ja. Maar het is een verplichting om het te doen. Je bent het verplicht aan jezelf.
2: Ja, en als ik niet in staat ben om zeg maar, als lezen me moeilijk.
1: Dan moet je taal lessen. Want Nederland heeft heel veel voorzieningen. Als taal een barrière is, ja, dan moet je taal lessen volgen. En dan moet je niet je ego laten spreken van wergens iemand die weet dat ik al 25 jaar in Nederland zit, gaat me in een Nederlandse klas zien. Ik bedoel, dat is toch valse schaamte?
2: Ja, maar...
1: Maar dat zijn wel zaken die mensen... Ja. Waardoor ze drempels opgooien voor zichzelf om een ontwikkeling tot stand te brengen bij zichzelf.
2: Ja.
1: En dat moet ook weer onderstreept worden.
2: Je moet ook enigszins toch goed onderwijs genoten hebben om begrijpend te kunnen lezen.
1: Precies.
2: Weet je, dus je kan wel de taal kennen, mm-hmm, maar ben je in staat om begrijpend te lezen?
1: En als je weet dat je het niet kunt, dan moet je gaan kijken wat je daaraan kunt doen. Want ik ben ook niet volmaakt. Ik heb hele ruwe kanten en ik weet al van mezelf, kijk mijn leeftijd, ik ga bepaalde dingen niet kunnen veranderen meer bij mij. Maar wanneer er bepaalde zaken van mij nodig wanneer er iets van mij verwacht wordt, ja, en ik weet ik kan daar niet aan voldoen, ga ik in mijn netwerk kijken wie dat wel in staat is te doen op een wijze dat ik het waar ik achter sta.
2: Ja.
1: Dus je hoeft niet hulpeloos te zijn. Het hoeft niet te eindigen bij je onmacht, ja, om iets te doen, want je kunt ook altijd hulp vragen. Maar als je ook weer een te grote ego hebt om hulp te vragen, want je gaat mij vandaag iets vragen en morgen ga je me een grote mond geven, dan weet je dat je in de eerste instantie ook niet moet komen vragen om hulp. En dat zijn dus ook weer zaken die ons tegenhouden om een goede ontwikkeling voor onszelf tot stand te brengen. Wij zijn vaak onze grootste vijanden.
2: Ja, maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen, hoor.
1: Ik ook wel, maar het is nog geen excuus.
2: Ja. Ik ben toch benieuwd, hè, Beryl. Mm-hmm. Wat betekent brede ondersteuning als je vervolgens maanden moet wachten op een aantal zaken.
1: Kijk, Nederland heeft voorzieningen voor elke Nederlander die daar voor in aanmerking komt. En in dit geval, als je kijkt naar brede ondersteuning, dat is precies is toegespitst op de gedupeerden. Dat wil zeggen dus dat ze samen met de overleveraars gaan ze kijken van, even als voorbeeld, je bent in de periode van 2005 tot 2015 ben je gedupeerd geworden.
2: Ja.
1: Wat, in welke fase van je leven zat je? Wat zijn de ontwikkelingen die vertraagd zijn geworden in die periode door je situatie? Nou, je ging naar school. En uiteindelijk kon je niet verder naar school. Niet omdat je misschien, want misschien werd wel je opleiding voor je betaald. Maar je hebt toch je hoofd erbij nodig. Maar je hoofd is te vol. Je hebt niet genoeg geld om boodschappen te doen. Je komt er net niet aan toe om je vaste lasten te betalen. De kinderen moeten naar school. Ze moeten ook met een broodtrommel naar school. Ze moeten met het openbaar vervoer naar school. En dan heb je al 10 extra problemen.
2: Ja.
1: Begrijp je? Dus het is heel complex. Dus dan ga je dus nu zeggen van, wauw, ik wil gewoon die opleiding afronden. Ja. Nou, in de brede ondersteuning kun je dat, als je dat goed kan onderbouwen, kun je dat ook gewoon krijgen.
2: Ja.
1: Maar als je het niet kan onderbouwen, ja, maar als ik het goed had, dan had ik nu mijn diploma, dit. Dat is alleen maar wat wij zeggen, mofotaki. Want bluf dens mapuru. Want in die periode, ina bedenk niet eens voor guascoro.
2: Ja, ja.
1: Ina bedenk if gosuko wa roko srefi. Dat if de mano bedrukki voor go, ina boit gwing, en dat die den drukki voor go roko, dat wan, iko in wan trasysteem no, sang, en maken dat iedereen nu gedupeerd. Maar, you srefi lek libisma, ina bedenk in beweging.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan je ziet dat die, dat de semsma dat die, zijn nog bij de beweging, maar zijn die worden gedupeerd nu, tangen nog in de beweging. Dan verwacht hij dat, once more klopt naar de doro, tjawan sakalanga money gideng, dan, en dat bij die tjara sakalanga money, in de macht tijd dat ze moest doen aan money. Ik bedoel, laten we goed zijn. Als jij goed doet, dan zeg ik, je doet goed. Als je niet goed doet, moet ik je ook kunnen zeggen dat je niet goed doet. En dat is out of the question bij ons. If you man tak boon zani, tapi mo fo goe, go do wan zani, no bo mo yang ami. Dat is het. Une takatori nek fatori mo staki. En dat de probleem kon, une man kon na ons revi toevoel als a probleem. Na pa probleem mo po na sem probleem, prezi drape we go sku oplossing.
2: Ja.
1: Dan hoe dom kan je zijn?
2: Maar ik ben toch benieuwd, Barry, want Nederland heeft nu erkend dat ze de fout zijn ingegaan, met name de Belastingdienst. Maar is er voldoende verandering nu als het gaat om diezelfde overheid? Want ja.
1: Ik lees dat Sawedu is vechten tegen de bierkaai. Want de man op dit systeem bij om een jaar, 40, 50 jaar. Snap je? En in een werkende, uitvoerende van systeem, dan is je reden voor vast dingen aan.
2: Ja, ja.
1: Want hoe neem je de reden toe? Want het aan uit Uno akong dat onde gedupeerd. Nou, een heel trasma kong tegen Uno dat onde gedupeerd. Dat is toch, daar zit het echte schandaal. Dat wantrasma moest kon tegen jou dat je de gedupeerd.
2: Ja, maar het is toch inherent aan het feit dat een systeem, het systeem in Nederland, dat wij vaak niet goed zijn geïnformeerd. Want mensen kunnen zeggen van ja, maar je moet lezen. Maar net wat ik eerder zei, je kan wel lezen, maar ben je in staat om dat wat je leest te vertalen?
1: Maar daarom, omdat we dat ook weten, Luko, Olanga Maart die bezig op een laagdrempelige niveau. Toch die niet verstaan, dat zou moest doen morgen. Want jij zoekt een reden, een excuus voor de mens

0: om hun status quo zo te houden. Nee, ze moeten in beweging komen. En niet voor jou, niet voor mij, maar voor zichzelf.
1: Barry, weet je, sommige zaken, hè, voor mij zijn ze bijna simpel. Mm-hmm. Kijk, er zijn heel veel ouders, ik geef maar een voorbeeld, die niet naar ouderavonden gaan. Mm-hmm. Omdat ze het systeem, het onderwijssysteem in Nederland is zo onbekend. Mm-hmm. Onbekend maakt onbemind. Mm-hmm. En niemand vanuit het onderwijswereld soms maakt mensen ook niet bekend met hoe dat ding precies in elkaar zit. Dus het moment dat ik wil lukken op China scoren, zou je moeten weten van ik eis dat ik inzage heb in het dossier. Want ik wil weten hoe mijn kind zich ontwikkelt hier op deze school. En middels het dossier ben je in staat om de stappen van je kind te...
0: Maar er zijn ook andere mogelijkheden, laagdrempelige mogelijkheden om te kijken hoe je kind ontwikkelt.
1: Ja.
0: Door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren op de school zelf. Je kan een moeder worden, een zorgmoeder op school.
1: Mm-hmm.
0: Je hoeft niet alleen bij de hekken te staan om je kinderen af te wachten. Je kan ook gesprekken aangaan met de docenten. Je kan ook gewoon niet alleen op de ouderavonden ga je naar school met je kind. Maar je kan ook gewoon wanneer er activiteiten zijn op school. Waar ze ook ouders en, of moeders of vrijwilligers nodig hebben om zo'n activiteit draaiende te houden.
1: Ja.
0: Je kunt gewoon jouw eigen bijdrage upgraden op school. En als je vaker op school bent, kunnen bepaalde dingen je ook niet ontnomen worden of voor je achtergehouden worden. Want je gaat vanzelf dingen zien. Maar als je als ouder denkt van, ik zorg dat het kind op school komt en ik zorg dat het kind weer thuis komt, dan moet je niet erg vinden dat het kind dan door de school opgevoed wordt en jij niet eens weet hoe. Want opvoeden door de school, dat betekent niet dat alleen de leraren richting geven. Er zijn ook kinderen. Er zijn andere kinderen. Ze nemen handelingen over van andere kinderen. Ze communiceren zoals andere kinderen communiceren. Want jij denkt dat het een opgave is van de school. Maar het is een onderdeel van jouw opvoeding. En die verantwoordelijkheden nemen we. We nemen onze verantwoordelijkheden niet serieus.
1: Ja.
0: En pas wanneer er een probleem is, dan gaan we kijken van, wauw, wie is schuldig? Nee, er is een probleem, we moeten het oplossen. Maar wat gaan we doen om het niet meer te laten gebeuren? Dus het heeft ook te maken met hoe je erin staat, hoe je er tegenaan kijkt. En hoe jij bereid bent daar naar te kijken om een oplossing voor te vinden.
1: Hoe kijk je naar deze opmerking? Excuses zonder betrouwbaar gedrag herstellen geen vertrouwen.
0: Nou, dat heeft vooral te maken met de instanties waar de mensen terechtkomen. Het is niet dat die mensen willen dat je ze moet gaan slijmen en bewerken en whatever. Je moet gewoon een standvastige houding hebben en een standvastige aanpak waardoor mensen daarop kunnen vertrouwen en weten wat ze kunnen verwachten.
1: Ja.
0: En dat is dus nu, dat, zoals ik je aangaf, dat ze komen bij buurtteam West, die handelt de zaak zo af. Je gaat naar buurtteam Oost, ze hebben hun eigen aanpak. Want het heeft te maken met de persoon die jouw zaken afhandelt. Nou, dat moet stoppen, want wat als die personen hebben ook slechte relaties thuis. Zij krijgen ook pakslaag van hun partner. Ze komen ook ontstemd op het werk.
1: Ja.
0: En zo'n persoon moet dan plotseling met mij praten. En mijn probleem is misschien een conflict met een andere instantie. En waarbij ik een houding heb die niet goed valt bij jou.
1: Okay.
0: Dan ben jij dus niet in staat om te schakelen. Om mij dus die hulp te geven die ik verdien. Want je gaat dat doen met vooroordelen. Allereerst ga je vinden dat ik een houding heb. Je hebt geen begrip voor mijn probleem. Omdat jij zelf al vastzit in jouw eigen probleem. In je eigen privéprobleem. Wat je niet laat blijken omdat jij denkt je bent ambtenaar. Maar we weten dat ambtenaren ook gewoon mensen zijn. Na 5 uur hebben ze nog meer.

0: problema da Jannik.
1: Oké. In deze wereld van problematiek met betrekking tot de gedupeerden, je praat met heel veel mensen die zeg maar slachtoffers zijn hiervan. Hebben de mensen wel het gevoel dat ze serieus genomen worden door die overheid die ze heeft benadeeld? En ervaren ze ook dat respect die er daarbij hoort?
0: Nou, de meeste mensen nemen zichzelf niet serieus. En waarom? Omdat ze niet eens ze weten niet waar ze recht op hebben. Ze weten niet eens waar ze mogen staan. Dus het is heel onduidelijk voor ze. Kijk, ik ben ook gedupeerd geworden door de belasting. Maar toen die behandelaar kwam op zijn hoge poten alsof hij meneer Belasting zelf was, heb ik hem gezegd dat ik weiger zo'n behandeling. En als dat betekent dat ik niet in het systeem opgenomen word, nou dan maar niet. Maar als ik dan zo'n houding neem, dan moet ik wel zo standvastig zijn om ook buiten dat systeem te overleven.
1: Okay.
0: Zo simpel is dat. Maar als ik niet overleef buiten het systeem, dan zou ik moeten werken met het systeem. Dan kan ik niet meer vinden van dit of dat. Ik moet me dan gewoon koppelen aan het bestaande systeem en daarin werken, zodat er enige verbetering voor mijzelf komt.
1: Ja, maar toch blijft die vraag enigszins onbeantwoord. Want als je kijkt naar die meerderheid van de mensen die daadwerkelijk hiermee te maken hebben, ervaren ze dat nodige respect?
0: Nee, natuurlijk niet. Omdat ze voelen zich ook niet geholpen.
1: Oké.
0: Dan ervaren ze toch geen respect.
1: Maar is die overheid echt zo nonchalant?
0: Het is niet de overheid. Het zijn de uitvoerders van de
1: van
0: wet en regelgeving. Want je kan ook menselijk blijven.
1: Heb je het idee dat ze zich superieur voelen?
0: Nou, niet superieur. Ze verschuilen zich aan de gedachte dat ze volgens een systeem moeten werken. Mm-hmm. En dat zij het systeem niet hebben opgezet. En dat ze het alleen maar uitvoeren. Dus ze gaan niet het systeem beoordelen. Maar gewoon uitvoeren. Omdat ze zelf ook weten dat wil je zo'n systeem veranderen, dat er heel veel vooraf gaat. En heel veel commissies bij komen kijken. Je kan niet gewoon even een wet of een regel veranderen omdat je vindt dat ik bij je zit en ik zielig ben en ik geholpen moet worden. Zo werkt dat niet.
1: Dus eigenlijk is men niet echt bezig om het systeem te verschonen?
0: Nee. Ze zijn bezig om de mensen zelfredzaam te maken tegen het systeem. Dus dat je zodanig jezelf hebt ingericht en jezelf hebt geregeld dat je geen last hebt van die mazen van de wet en regelgeving. Je moet zelfredzaam zijn, je moet in staat zijn om jezelf te behouden. Dat wat je nodig hebt, moet je in staat zijn jezelf ook te kunnen geven. Of in ieder geval te creëren dat die situatie er is, dat je het hebt.
1: Oké. En eigenlijk als ik zo naar je luister, naar de argumenten die te maken hebben met de verhoudingen tussen die overheid en gedupeerden. Mm-hmm. Eigenlijk hoor ik je bijna zeggen dat je op basis van eigen regie ervoor moet zorgen dat je dus invloed krijgt op het systeem.
0: Precies,
1: klopt het?
0: Helemaal. Zeker
1: weten. Maar is het systeem niet enigszins ondringbaar?
0: Natuurlijk, nee, want het is een democratisch systeem, toch? Dus er zijn regels waarbij je medezeggenschap hebt.
1: Ik wil zeggen ondoordringbaar, hoor.
0: Je kan door te participeren binnen het systeem kan je al voor zorgen dat je meer weet over en dat het systeem ook weet dat jij er bent.
1: Mm-hmm.
0: En dat is vooral belangrijk. Ik hoorde laatst iemand klagen van ja, geloof jij zelf van dat die bijna discriminerende politieke partijen, die racistische partijen, en hoe ze zich gewoon kunnen uiten en dat niemand daar wat tegen zegt. Nou, zij hebben draagvlak. Ze hebben gewoon draagvlak, want wanneer ze zich uiten en een ander systeem binnen Nederland zou hen aanvallen, dan moet je hun achterban horen. Dat betekent dus dat ze een draagvlak hebben. En naarmate hoe groter je achterban, des te breder je mond ook kunt trekken.
1: Mm-hmm.
0: Want als je iets zegt dat de andere tegen de schenen trapt, heb je nog een achterban die je kan dragen. Mm-hmm. Maar als wij individueel gaan schreeuwen, wanneer de andere kant jou uitschakelt, heb je niemand die jou verdedigt. Of niemand die achter jou staat van nee, Glenn is al 40 jaar bezig op de radio. Hij komt voor ons op alle soorten manieren. Hij zegt wel dingen, maar het zijn dingen om de situatie te stimuleren of te prikkelen tot beter. En dus jullie kunnen hem niet zo kastijden. Niemand komt voor je op. Dus mensen kunnen, systemen of andere instanties, kunnen jou gewoon wegdoen. Je kan gewoon delete worden als eenling. En niemand die je zoekt of naar je omkijkt. En dat is één iets wat ik vanaf dag 1 heb geleerd in Nederland. De kracht van de aantallen, van de getallen. Het is niet zomaar dat men dat zegt.
1: Macht van het getal.
0: Ja, omdat het moment dat we stellen, we hebben pas verkiezingen gehad in Amsterdam. Saskia Weiland. Hij is met voorkeurstemmen. En ik vind het fantastisch voor haar, maar wij moeten ons schamen. Dat we in 2026, anno 2000, waar Sylvana Simon met bijna 5000 binnenkwam. Dan zijn we al blij met 3000. Is toch erg? We hebben niet eens door dat we achteruit zijn gegaan. Want 3000 is al veel in onze ogen. Omdat we niet geïnformeerd zijn en niet eens geïnteresseerd zijn daarna.
1: Maar vind je ons, tenminste als we het hebben over die Surinaamse gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Want wat we begrepen hebben intussen is dat 75% mm-hmm. van de gedupeerden is van Surinaamse komaf. Dat ja. is wat we gehoord hebben. Mm-hmm. Vind je ons passief?
0: Nou, niet alleen maar passief. Ik vind ons ook nog log. Dat is toch erg? Want als je iets weet en je doet er niets tegen, wat voor mens ben je? Waarom denk jij dat ik voor jou moet werken? Eerlijk. Zelfs als er een wet is, is het oneerlijk van jou om van mij te verwachten dat ik jouw bagage
1: maar
0: draag.
1: Maar wil je niet te hard, Beryl? Weet je waarom ik dat vraag? Kijk, wij hebben een verleden.
0: Gaan we weer.
1: Nee, nou even. Ik wil
0: want we hebben het nu over de gedupeerden. We hebben het niet over slavernij.
1: Nee, maar even die verzet. Alles heeft een doorwerking. We hebben het te maken met een verleden.
0: Mm-hmm.
1: Die heel veel angst. Er is heel veel angst in ons ingeslagen.
0: Mm-hmm.
1: Want dat was het systeem. Het systeem mm-hmm. was een systeem die angst moest inboezemen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben nog nooit te maken gehad, we hebben nog nooit te maken gehad met herstel als het gaat om dat wat er is gebeurd in het verleden. Dus een gedeelte van die generationele angst die zit nog in onze DNA.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk komen we hier, we wonen hier en vervolgens moeten we die angst van ons afschudden en zeggen van oké, we are ready. Bij sommige mensen lukt het wel. Sommige mensen zijn sterk.
0: Maar ik snap die angstgevoelens niet. Dus we hebben
1: angst
0: doorwerken, maar dan komen we hier. Waar de bron van onze angst zit. Dat snap ik dus niet.
1: Beryl.
0: Dan kom je nu op de bron zitten van je angst. Okay?
1: Je zit in een maatschappij.
0: Mm-hmm.
1: We weten. Ik zie zelf, ik ga je wat vertellen, Beryl. Dat is een realiteit. Mm-hmm. Hè? Jonge zwarte jongens.
0: Mm-hmm.
1: Die spelen bij Ajax.
0: Mm-hmm.
1: En er is grote mate van racistische gedrag en uitingen mm-hmm. vanuit zo'n club.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je hoe jongens het achterste van hun tong niet laten zien, zodat ze kunnen slagen daar. Of zodat ze niet.
0: Dat is de doorwerking. Doorwerking is niet wat er verder met ons gebeurd is. Wat wij niets hebben gedaan om daartegen in te gaan. En wat dan het gevolg daarvan is.
1: Ja, maar die angst die is latent.
0: Maar kijk, we gaan dingen, fragmenten pakken. Toen bij afschaffing van slavernij. Wat hebben wij de eerste 50 jaren gedaan? om doorwerken of om de situatie te veranderen.
1: We hebben niet eens de kans gehad om te werken.
0: Maar waarom moet je kans krijgen? Je moet de kans nemen, je moet kansen creëren. Je kan niet wachten tot jou een kans gegeven wordt. En wie moet je dan die kans geven?
1: Die bewustwording.
0: De actor?
1: De bewustwording rondom dit soort thema's. Die waren er nog niet uit.
0: Dan moeten we go with the flow. Als nu de bewustwording.
1: Nu zijn bewustwording.
0: Precies, maar dan kan je niet van je bewustwording verwachten dat alles dat daarvoor is gebeurd komt doordat er niet genoeg bewustwording was. Nee, je ging door het leven als in een vlog, een soort rookgordijnsysteem. Oké, wel, we zien nu door het rook veel meer. En wat doen we dan nu? Komen we nog bij elkaar één keer in de week? Wij als zwarte mensen hebben achterstand wanneer het gaat om dingen opzetten, om dingen te regelen. Komen we nog in onze achterkamer bij elkaar om over onze sores te praten? Nee, omdat we te groot voor zijn. Wij kijken naar die anderen die hoe ze het oplossen. Maar wij hebben een andere aanpak nodig omdat wij een ander vertrekpunt hebben.
1: Maar Beryl, wij zitten hier een gesprek. Te voeren over, zeg maar, dat verleden. We praten ook over dat wat ons is aangedaan. Mm-hmm. Een groot deel van ons is onterecht beschadigd. En het feit dat we hier over schuld praten van een overheid. En kenbaar maken wat er niet goed gaat in deze maatschappij. Heeft te maken met het feit dat we dus nog steeds zitten in een emancipatorisch proces.
0: Ja, maar dat is onze ontwikkeling. Ja. Niet de wereldontwikkeling. Dus dat is wat ik wil zeggen van...
1: We zijn onderdeel van die wereld.
0: Ja, maar we moeten eerst onszelf ontwikkelen.
1: Ja,
0: willen we een waardig onderdeel zijn van het grote geheel. Je kan niet een onderdeel van het grote geheel zijn en dan weet je niet wat je bent en waar je staat.
1: Dat klopt.
0: Maar dat is dus de positie waar we nu in zitten.
1: Maar we zijn in een ontwikkeling.
0: Ja, maar de ontwikkeling gaat niet... Het werkt niet zoals wij dat vinden. Wij zijn niet de zon. Wij hebben een ontwikkelingsachterstand. En we moeten dat toegeven. En we moeten gaan analyseren. Hoe en wat maar, hebben we nodig als groep.
1: Maar dat doen we nu.
0: Nee, dat doen we niet. We praten alleen maar.
1: Jij en ik doen dat nu.
0: Nee, we praten alleen daarover.
1: Oké. Okay.
0: Ik had liever dat er nog 20 andere mensen zaten. En dan doen we er wat aan. Niet wanneer jij en ik er alleen maar over praten. Dat zijn signalen uitgeven. En dan hopen we dat die mensen het oppakken wat ze dus ook niet doen. Omdat ze zijn te moe. Het is zondag. Ze willen slapen. Ze hebben zaterdag gehad. Zij gaan nachtbraken. Hebben dansie gehad. Dit, dat dus. Ze willen nu uitslapen. En straks om 4 uur, wanneer ze wakker zijn, dan willen ze naar ons luisteren. Maar wat, hebben wij zelf geen leven?
1: Mijn lieve schat, Beryl Steinbach.
0: Yes.
1: Geloof me, de ervaring leert mij. Want ik maak radio. Al jaren. En ik merk dat er mensen zijn die de draad oppakken en zelfs met hele goede suggesties, wijze suggesties komen van Glenn. Misschien kan je dit op die manier aanvliegen. Dan is het beter voor onze gemeente. Mensen helpen nadenken over concepten.
0: Precies, precies.
1: Die kunnen werken dus.
0: Omdat ze al begrijpen dat wij een achterban nodig hebben. We hebben meer draagvlak nodig om onze problematieken te veranderen, verbeteren of op te lossen. We hebben niet één persoon nodig, maar die hele community moet daarin geloven en eraan werken. En dat is waarom jij die signalen krijgt.
1: Okay.
0: Want die persoon weet zelf, die het aan jou doorgeeft, die probeert het ook. Ik doe het ook in mijn eigen netwerk. En ik zie ook hoe gebrekkig het gaat. Dus wij hebben een probleem, niet zij, wij.
1: Oké, dan moeten we dus gaan werken aan die community building.
0: Precies.
1: En ik...
0: We moeten eerst aan onszelf gaan werken, zodat we een paraplu kunnen creëren, dat al het vuil dat zij loslaten op ons, ons niet meteen raken. En als het ons raakt, mag het ons niet schaden.
1: En
0: daar zijn wij persoonlijk verantwoordelijk voor.
1: Ja. Kijk, die toeslagenaffaire heeft echt laten zien hoe men naar ons kijkt.
0: Ja, maar ook wat onze positie echt is.
1: Ja,
0: Niet hoe mensen naar ons kijken, want dat je naar me kijkt is prima, maar waar sta ik precies?
1: Ja.
0: Snap je? Je kan naar me kijken, maar daar heb ik nog niets aan. Maar waar sta ik precies echt in het leven?
1: Ja, als ik dat zeg, hoe mensen naar ons kijken, bedoel ik te zeggen van, je verzint iets met algoritme en met misschien ook menselijke capaciteit om mij te stigmatiseren. Alsof ik dus de staat der Nederlanden benadeeld. En vervolgens ga je me achtervolgen en je maakt me kapot. Yes. Dat is wat er is gebeurd.
0: Maar we weten al wie de pestkoppen zijn, toch? En waarom willen we het nog een keer voelen? Waarom willen we in een situatie blijven om het te ervaren?
1: We hebben een beller.
0: Nou, op de valreep, want het is 2 minuten voor.
1: Weet je de uitzending? Hallo? We horen diegene niet.
2: Het bloed.
1: Mevrouw Loes, welkom.
2: Ja, maar Loes. 1 seconde.
1: Eén seconde.
2: Greg, bedankt. Beryl, wat jij daar zegt is het belangrijkste. Waren er 20 mensen hier? Je maakt ons wakker, luisteraars. We worden wakker gemaakt, geven door aan uw familieleden. We hebben inderdaad een achterstand. We zijn inderdaad, wat ze zegt, te lui en te labiel. Word actief. Het is een programma voor u en voor ik. Maar ik denk aan zuster Fink. Ik ben een jonge tienermoeder. En ze zei, Anomiseni Gokis Demching. En toen kwam een andere woordluisteraar. Ik moet voldoen aan de kengetallen. Want ik kreeg geld en boeken uit Holland. Ik moet voldoen aan de hoeveelheden van de mensen, de leerlingen, de studenten. Luisteraars, Beryl, tangi, tangi, tangi, Tante Loes.
1: Abu Miku, doe grand tangi, ook toe voor je bijdrage. En onze tijd zit er ook op.
0: Yes.
1: Als ik het goed heb.
0: Ja, lekker is maar 1 vinger lang, hè.
1: We bedanken ieder die op luister heeft gezeten. En we bedanken ook aan ieder die...
0: En ik wil de mensen dus nog eens hartstikke bedanken. En het is niet, ik ben niet negatief over de toekomst van onze Surinaamse mensen hier in Nederland. Maar ik ben wel... Ik vind dus dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.
1: Oké.
0: Tot over 2 weken. Dankjewel. Doei.
3: Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en

100 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Cotfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
0: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire.

Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je plek en Stadsdeel Zuidoost.

0: Ja, luisteraars, met Barry, we moeten uit de studio van Matradio, Jerry Wondel, naar Mineng, en Udoro in Pokuma Yuru, Pewetak Pokuma Tori, en we nodig de Pokuman uit, en Tide in Pokuma Yuru, we hebben een bijzonder uitzending over Seketi. En een dansgroep, een singinggroep ook toe uit Suriname. En we hebben zeg maar de mensen die achter de organisatie zitten uitgenodigd om in de studio te komen. En dan moet ik met kennis Nangadesma en een groep. Ik kon. Een groep Ekong Tamara na in Nederland en te a groep Kong dan Yukang si sa a groep DC Madu Michikba. Ik was in Suriname na pas me Kong en me bede in a congreshal Fus Ranang pe a groep betri op. En het was overweldigend. Sami Shidape, de Eiko Oma Aseketi. En de mensen in de studio gaan we kennis laten maken. Nanga Dinsma Ini. We gaan beginnen hier van links naar rechts.
1: Ja, me bar alles maar wang odi mina minerva yuko.
2: Me bar alles maar wang odi mina apa pasian.
3: Bumba kanna de artimang nanga uma minena Sheila.
0: Dus en jullie kunnen ook live op YouTube kijken wie de mensen zijn. Als je naar YouTube Radio Maart live gaat, dan zie je precies wie Minerva is, wie Sheila is en wie Appa is. Kan ik Appa zeggen? Want ik denk dat Appa is. En Guyaba Folo komt naar Nederland. Seketi. En wat ik heel bijzonder vind, Samme vindt bijzonder, dat ik heel deel over Afrobeat, Afrikaans, terwijl de conservatie voor Afrikaan denki, Afrikaan tori, de in Sranang, de in Buskondre. En daarmee vind ik ook moest looken, want ik was met mevrouw Sheila bij Afiti Matawai. Heb ik jongeren daar zien dansen en host bij de Minerva bij de host. Heb ik daar banja dansen gezien. Overweldigend. Dus we Afrobeat, jazzo. Terwijl we Egisani af en toe. En de vraag aan meer Appa en die hele tafel. Wat is Seketi? Sana Seketi.
4: Nou, Seketi, nou aan dansen, zijn we gepaard naar handen geklapt, naar voeten. Naar Seketi, als ik niet, draag boodschappen over. Abi te maken, ik kan gewoon boodschappen over verdriet, of liefdesleven, of gewoon, zeg maar van alles. Je hebt dus ook de secretie, je hebt dus de secretie die je nakt naar Anno, je zingt, je dansi, maar je hebt ook de secretie, pelis maar de mannen repre drong, dat wahere boots, wa bepaalde, was volgens mij dier.
0: Zisa Sheila.
3: Ja, klopt, Sataki. En wat ik daarbij wil toevoegen is. Nou, een actiepikje, hè, te Seketi Epri. Dus met andere woorden, even de groep, dan awang je singi, bijvoorbeeld over de liefde, dan a piki e piki. En zo ontstaat er een soort samenwerking. Ja, en belangrijk is, anu sade naki. Want if je naka anu bon, as masa moest dansen, normaal dansen.
4: Ja.
0: Minerva?
1: Nou, Seketi Gimi, nou aan PCPU, sorry, Sumanayu, En van je kan uit, je schrijft, je praxerie, wat er in je zeg maar omgaat. En pay you, put you, you tori. Alles maar kan ondersteunen in alle daily be. Waarmee zit ik en zang mi praxeri e Jimmy dat mi epot kon in a kulturu fasi pe mi e dansi pe mi e prisiri of pe mi e uit mi srefi morobo.
3: En een belangrijk onderdeel daarbij is sa uno mag verdienen akrosi toe, hè? Dat is mij weer, want daar kom je op zijn best. Drape ik kan zie een haardracht. De pangi die des mij weer, een viskotje. Alles wordt daarin meegenomen.
0: Daar kom ik zo op terug, want ik ben misschien op iets kleder draagt dat hè. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Want ik heb dat ik boem voor activiteit voor moest komen. Ja, maar misschien wat kledingstijl, vooral allemaal voor Guyaba voor samen weer. Allemaal weer een schuin tas. Ja, dat de schuin tas is een moderne iets van versjaas of zo. Dus misschien heb je, als je de mij kopieer de Sani dappe, concertje Uno als te zijn nafding. Ik heb een stukje klederdrag gezien qua kleurschakering en. Maar ik dacht, ja, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar daar komen we zo meteen op terug. Maar inhoud voor Seketi, hè? Is het alledaagse leven dat wordt bezongen? Want we hebben morgen voor over liefde, Sani, liefdessituatie. Ja, maar vinden we een moeie voor een tramang en. Zijn het dagelijkse beslommeringen? Want vrouwen zingen ook die Seketi.
3: Maar brada Jerry, nog binnen Aladeza niet. Dus na Aladeza niet van liefde, van je ga groen, je roko groen, van je apuan brada, je apuan sa. Alles wordt erin besongen. Alles. Mm-hmm. Nou, Isaba, a principe lobby zingen.
0: Ja.
3: Je knapt, je zingen, je wans maar als mijn pikibakken. Alles wat in je opkomt over het leven, en dat je besing. Is dat het juiste woord? Ja, dat wordt besongen. Ja.
0: Dus als ik het in appa?
4: Ja, als ik het in kota, ik na alle momenten van de kassing als ik het. En meestal van je zingen, als ik het zingen, tegen de beesten kan je daar groeien roko. Je was aan het denken, ik weet niet. Terwijl je de beesten kan roko, daar zingen, ik weet niet. Dat je begint zingen, of je boor was, je zani. Als je niet kunt, dan kan je niet meer zingen tegen de tegenstanders, maar je kunt tegen Shella, dat kan Shella. Ik hoef niet meer te zingen, maar je kunt niet meer. Nou, zo is het zingen ontstaan. Of is je wakker straat, is je een man of een vrouw, maar in het dorp, tak na asma of een man. Dan als je niet kunt, bijvoorbeeld dat je zingen, maar zingen over liefde, dat tegen dat we maken. Ik ben de paio, moet aan mijn humaniteit, wakker, maar sabita, mijn lobby. Dus na zo desik alle moment van de casino als ik het zing.
0: Oké. Dus maar leg van ons don ja zo at tafara hè. Uno se refe me kusa ket sing to de ste u de dua sani.
4: Ja, mi lobby do fak. Me sta te mi de beza. Da efo wa singe ko mi e de da me singe want alla de staff me singe se keti alla de pre of de wa groep se refe na ta in Suriname da te mi de besa ko singe ko mi e de da me singe da me singe ga sa tak hey lu ko fi ka se tengi mi ta pota pa yo esta fas mi ka pre na ngi da na so ai on sta want de meeste singe sa ko las kore singe na mi me kden.
0: Okay, dus sa se hela.
3: Een mooie vraag. Toen zei je het vraag. Minusap mixing. Dus ik ga me daar niet op glad ijs geven. Maar Sisa Appa is een van de voorzangeressen van Kulaskoro. En Kulaskoro bestaat uit mijn hoofd vanaf 2012.
4: 16, ja. Mm-hmm.
3: Bestaat er vanaf 2 of eerder. En in een afding, Umasma Sa Echara, Seketi. Live en direct. Want Sawesi is alles maar sap dans banaba. Overal waar je komt, banaba. Iedereen.
4: Of Awasa.
3: Awasa. Maar Seketi, je moet van goede huizen komen hoor, Fimang.
0: Ik heb het
3: Pour
0: gezien.
3: Foto.
0: Ik heb het gezien in congreszaal. Maar eenmaal apadeja. Aba, kan je even iets in seketi gewoon, want dat kula scoro, dus dan. Kan je even iets doen, warm dus maar op, even dat is aan seketi.
4: Oh, ja, oké, okay. Mika Singewa.
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld, want ik go over liefde, overdrag en zo. Ja. Dan ik kan zingen, want ik nog vijf acht minuten voor denk ik. Lobia ganya o, lobia ganya o, lobia ganya e. Basai manu.

0: Nou, af vertalen, als je ik kan zeggen dat van de biggest maar van zijn eten, kor en de kisloos.
1: Sweet yeah. Voor Libina Kori, Kori.
0: Ja, yeah. Dat is dat.
2: Ja. Oké. Guyaba Folo. Hoe lang bestaat Guyaba Folo al?
0: Nou, al lang hoor. Maar ja, ik had dat gewoon. Ik had 10 jaar ongeveer. Of
1: eigenlijk meer, trad hij altijd op dorpsniveau, hè?
0: Ja.
1: Zo beginnen, zo ontstaan dit soort legends op dorpsniveau.
2: Ja.
1: En dus als je aan. Even bij Aximas, maar voor Asamaka gebied. Hoe lang bestaat Guyaba Folo? Dat heet ik 40 jaar al.
2: Ja.
1: Maar hoe ondisi eigenlijk mee kon in contact naar een nummer van meneer die zie waarmee hij viraal is gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mij is het sinds begin van het jaar.
0: Maar,
1: ja. Maar hij is natuurlijk op dorpsniveau abendwing optreden.
2: Maar Guyaba Folo betekent dat het van het dorp Guyaba naar van dorp Guyaba of naar heer Samaka of heer Agabi? Comitade Matawai.
0: Hij is van Guyaba.
2: Maar die groep zelf, is dat specifiek van Guyaba?
0: Nee, nou ja, verschillende dorpen bij elkaar.
1: Ja. En Guyaba Folo is meer een naam, hè?
2: Ja.
1: Eigenlijk kan je het zo vertalen: bloem van Guyaba. Ja. Folo. Folo is vrucht, bloem. Ja, ja. Dus juist, artiestennaam.
2: Maar ik maak die radioprogramma al tientallen jaren hier. Maar ik heb nooit een Sekketi-groep in Nederland gehoord of in de studio gehad. Is dit de eerste keer dat een Sekketi-groep die puur vanuit de roots naar Nederland komt?
0: Nee.
1: Nee, het is niet de eerste keer. Toevallig trouwens dat ik ben erover. Alleen mijn man kon op een groep die ik kon.
0: Een groep, denk ik. Ja.
1: En ik denk zeker 40 jaar geleden, want ik woonde nog niet in Nederland. En ik woonde nu 39,5. Dus. En Oom Doru, de welbekende Oom Doru, was een van de organisatoren die toen die groep gehaald had naar Nederland. Ja.
2: Die Sekketi-groep.
1: Die Sekketi-groep.
2: Maar waarom vond de organisatie Colascoro en al die anderen die bezig zijn, waarom vonden jullie het nodig om nu Guyaba Folo naar Nederland te halen?
1: Je moet het ijzer smeden
0: wanneer het heet is.
1: En
2: ja. Oh, dus waarom? Was het moment aangebroken of hoe zit het?
1: Het moment is aangebroken en je ziet dat Colascoro er 3 op en de dans. Manaba Awassa en Sekketi. Maar een boost aan Sekketi geven is hiermee de bedoeling. Want je ziet dat alles mij dans Awassa. De dansenboom of de dansenboom de Nangwaganda. Mm-hmm. Ze treden op. En terwijl bij Sekketi zie je, als je het niet onder controle hebt, heb je een kiesref belachelijk. En er is geen betere groep op het moment die is Vicenteki dan de man hemzelf. En dat is Guyaba Folo. En wat we hopen is dat er een nieuwe trend gezet wordt in de dansmuziek scene van Suriname. Want met trots kunnen we zeggen dat dat gebeurt. Hè. We zien dat Boomvoer Band, niet Maron Bands, die zingen en ze zingen allemaal Saramakans of Okaans. Maar als je vraagt wat betekent het, want mit tut sing bat te meer in is mijn zin, dan denk ik, maar waarover zing je? Of ik vraag simpel, welke taal zing je? Dan zeggen ze naar Samaka. Dan denk ik, oh, ja, mina Samaka, maar mina versta je. Ja. Dus daarmee hopen we dat er een nieuwe trend wordt gezet. Ga kijken, ga luisteren, maar vooral ga voelen, want het is echt een dans. Het is een beheerste dans. Je straalt liefde uit, harmonie. Kortom, het moment is gekomen. Guyaba Folo is in zijn prime.
2: Dus Guyaba Folo is in Nederland. Wie is. Want ik heb die man gezien, maar hij heeft zijn naam met zich voorgesteld hoor. Ik ben zijn naam vergeten. Wie is de man? Je had ook een Sekketi groep, Mr. Lee. Dus die heb ik onthouden, want dat was Neesning. Dus ik heb het onder Mr. Lee.
0: Ja.
2: Die zijn ook Sekketi. Maar de man van Guyaba Folo, wat is zijn naam?
0: Hij heet eigenlijk Stephen Banai.
2: Ja.
0: Dat is zijn echte naam.
2: Ja.
0: Guyaba Folo is zijn artiestennaam.
2: Ja.
1: En Sekketi is...

0: is niet zijn middel van bestaan. Hè. Deze meneer, hij rokken gewoon. Ja. En secretary is gewoon zijn hobby. Mm-hmm. Ja.
1: Maar hij heeft het echt serieus genomen.
0: Op de
1: die,
0: kaart gezet ook. Ja. Die, buiten de samenke gemeenschap. Want de samenke gemeenschap die kent secretary. Hè? Maar buiten die gemeenschap gaan we nu zien. Dit is een andere trend.
1: Ja. Want ik heb met ook wat andere muzikanten gesproken. En wat ze me vertellen van dat... Terug in die Samaka-bands, een Cosmo Stars, een Mixmo Stars, een Young Kosje, dat die Serketti, een stukje Serketti ook erin zit, zeg maar, wat ze doen.
0: Ja, klopt.
1: Dus wat ze doen, je hoort, zeg maar, je moet goed luisteren, de manier hoe we spelen, dat Serketti ook erin zit.
0: Die elementen zitten
1: die
0: erin.
1: Zitten erin.
0: Mm-hmm. En morgen val ik bakken, een nummer waarmee Guyaba Folo nu viraal gaat en het meest bekend is, is het Young Kosje Priento.
1: Wat voor nummer is dat?
2: Fauta libia garuba soake. Itaketa libi unomoe. Fauta libia garuba soake. Itaketa lobi unomo. Disemberi lobi neta lobi. Matei fenia bei lobi nande atio sindu. Ifi lobi de apaiti. Natei lobi sonu mi buta kusumi. Eu fijn
0: dan bij lobby, oké. Nu dan lobby,
2: nou mooi.
0: Nou, heer Serenada, lobby. Ja, ja,
3: ja. Maar kijk, als ik het ook even zo mag uiten. We zitten in een tijdperk waarbij de Maron-gemeenschap de erkenning heeft gekregen. Dus meer dan ooit tevoren. Bij Omensma Eshi, als zichtbaarheid, tap om een soort fasie. En Asseketti, zoals mijn collega's hier hebben aangegeven, je ziet dat apis dat abif kon ook toe tap akarta wan hertra fasi fusma kashi sang of sanading kan de bepaalde cultuur verschillen, want ik heb Sixiliba in Abus Kondre gemeenschap en een mooi voor sang na de kenmerken, sana de elementen voor wie Lekbus Kondresma. Dus als Seketi ook een mooie kans krijgt, zoals het nu ook populairder wordt in Suriname, in Nederland, waarbij mensen vaker erover praten, dan zie ik het niet anders gebeuren dan dat wij gewoon onze schouders... gewoon bij elkaar moeten zetten, schouder aan schouder, voetje voor voetje, dat mensen ook kunnen zien van, hey, wacht even, het gaat niet alleen maar om die andere elementen die wij kennen. Er is nog heel veel in de Saramakaanse cultuur, dingen die nog geuit moeten worden, sans maiere, sans mano sabi, ook apisif, akweki, alle soort fasie, want we hebben het misschien niet genoemd, maar ook toe akweki de in aseketi, hoe je om moet gaan, want Appa heeft het net gezongen. Fa imkor kor yumang. Kan horen naar UC en zo. En zo heb je nog een aantal dingen. Maatschappelijke elementen die naar voren komen. Dus even in een notendopje. Ik denk dat het ook de beurt is om dit stukje te accentueren.
1: Oké. Okay. Want zometeen heeft Appa tegen mij gezegd. Gaan we iemand van Guyaba Folo. Die zijn nu denk ik in Suriname. Ze zijn nog in Suriname. Mm-hmm. En die wordt gebeld, dus dat wil je een of de smafu Guyaba Folo. Maar, Appa, wat is de bedoeling? Kan je ons meenemen wanneer Guyaba Folo op Schiphol geland is? Hoe gaat het verder?
2: Nou, vandaag hebben we afspraken om bij elkaar te komen om te overleggen over hoe en wat.
0: Nou, eigenlijk puntjes op de i, hè?
2: Want puntjes op de i.
0: Het programma is er al, ja. Ja. Dus, sorry.
2: Nee, ga maar verder.
0: We hebben zo meteen inderdaad een overleg over het puntjes op de i. Maar het is de bedoeling dat de heren een groep Osaka dinsdag.
1: Dus mensen mogen zelf nu naar Schiphol komen om die groep te komen verwelkomen.
0: Die bij jongen, die bij heren, want ze zijn naar radio altijd. Trobi mau nekari, maar presiri mau nekari. Dat is het principe. Dus zou wan doen. Oewango ontvang a groepo is groots. In traditionele kleding, ze zingend ontvangen. Daarna gaan ze naar hun logeeradres. Om hun rust te pakken natuurlijk, want te ifri zo je weer. En de eerste activiteit is op vrijdag 2 oktober. En daar hebben we een heel programma voor in elkaar gezet. Maar bovenal zouden we doen verteerd over geschiedenis voor Sekati. We willen daarbij ook stilstaan naar legends die bingo voor, die ons voor zijn gegaan. Dus, want vaak zijn de mensen dorpsgebonden, bekend. Lio gebonden. Hoe zeg je Lio? Wat is Lio weer? Liba gebonden, ja. Bekend. Maar nu zien we ineens dat we het naar een groter podium brengen. Dus we willen stilstaan bij ook legends die voor zijn gegaan. Dat is onder andere het programma van 2 oktober. En lik van de Arjima Fumart Radio Sabida wa Maron Maand dichtgeroepen in het leven. Dus binnen Amaron Maand gaat ook deze groep terugkomen. Dus zo meteen we Karwang nomru tuan jenje nomru pede Archimakang Karkong voor informatie pede mani zo pe a groepu disi ode fushi, dus 3 op. Maar bovenal, welkom, en dat is belangrijk, 2 oktober Imperial van nu.
1: Imperial van nu.
0: In Noord.
1: Zoals jij laat het ook over de Maron Maand, Sami Veno, een heel bon initiatief. En zoals jij laat mangen, een beetje in voilà, trouwens de omgeving. Voor die Maron Maand, misschien heb ik mijn eigen organisatie, SDO, hoe organiseer ik Contunetti, na 10 oktober, Nyang Apalesi. En security groep. Zoals jij hebt georganiseerd.
0: Jerry Horipen, Mika Giwam Ching. Mika Sorgo Takwam Ching no Sabi contra Wan Sabi.
1: Ja, ja, ja.
0: Is Seketi.
1: Seketi.
0: Ja. Is echt het samenka.
1: Ja.
0: Dus die Seketi.
1: Ja.
0: Seketi.
1: Ja. Okay.
0: Yes?
1: Maar zoals jij schreef, je organisatie samenka Sony. We organiseren ook in Amaron Maand. Klopt. Mato, Pilasu, alles wat organisatie. We hebben Amaron Kompas schreef. Abo activiteit, Afitima Tawai. Eigenlijk kort, waarom is die Maron Maand nodig? Even in het kort.
0: Dus de jaren samen staat de Ushitaki. Hap snap wel eens mee organiseren. Want de activiteiten naar de Kare Marondag. En toen hebben onder andere het traditioneel gezag. Want de organisaties, uw bundel en uw taki. Het is belangrijk dat deze je orga moet voldoen aan een aantal zaken. Sa'uwani sowieso nog een plengoffer. En de aanwezigheid en steun van het traditioneel gezag. Dus Basiana en Kabiteni. En de rol die Basiana en Kabiteni ook hebben is om voor luku voor bewaak a traditie en cultuur. Dus voor no dusani sa het druis tegen een inbos of tegen een principe voor een Maron cultuur. En verder nog, het traditioneel gezag wordt dan verwacht. Maar heeft 10 staan dit op 10 oktober, dan gaan we praten over Revi. Dus dat was de gedachte. Laten we kijken. Toesanika hoort op een dag, maar bijvoorbeeld Awange hoor in Manteng, Atrawai hoor Bakana, Atrawai hoor Niti, waardoor het traditioneel gezag deel kan nemen. Want die zijn immers de bewakers van onze cultuur en traditie. En waarom het zo nodig is, dat is het. Onszelf ook op de kaart zetten, Miss Revi. Ik ben secretaris van Samaka Sony. En ik denk dat ik ook redelijk bekend ben bij de luisteraars voor Maart Radio. Maar nooit mijn orgawang Marondi activiteit tot afgelopen zaterdag. Dus ook voor mij is het een stukje bewustwording.
1: Oké. Okay. Ooit als we Samaka Sey, toch?
0: Samaka Isey.
1: Samaka Isey.
0: En daarop, bij dat event heeft Kula Score ook een hele mooie stap gezet, want Apanaa, want ik denk hoofd voor zangers, zangeressen voor acht groepen, maar ik denk dat het taki no, want Samaka Isey taki, we willen de jeugd centraal stellen bij dit event. En dat Saasisa doe aganga baka, daar heb ik 3 jeugdigen, allemaal onder de 8, onder de 20, 3 op. Het was magnifiek.
1: Oké, maar ja. Om terug te komen naar Guya Buffalo, want ik heb dat in mijn fantasie. Die groep van Kula Score, die ook die Seketi doen. Gaan ze, ik zou willen zien.

0: die groep staat om te kijken van wat die vibe daar is. Want wat ik op het congres al heb gezien, staat niet op mijn Netflix, no. Ik wil zien of iemand het kan overtreffen, wat ik daar gezien heb. Maar om terug te komen naar... ik heb ook een andere vraag van Minerva. Want Minerva benoemt ons aan niemand. Ik kom zo erop terug voor die Maron gemeenschappen dat ze allemaal een kenmerk hebben die bij hun horen. De Quinti of de Matawai of... Maar appa, kan jij ons de dag zelf vertellen van 2 oktober? Nou, en een telefoonnummer of wat gaat er gebeuren? Hoe kunnen die mensen in contact komen? Waar moeten ze zijn als ze daar willen zijn?
1: Nou, Sheila Takemba, 2 oktober Odewang, wat drugs day, zeg maar. Want a opening, we beginnen aan wat apinti. Bakadati, dat won, doen mato dance, fuka. Go na mato, want dit dat schreef we doen in een groep. We belt dat binnenland uit, zeg maar. Fadisma begi aan een sitori vroeger in het binnenland. Bakadati dat yo abi shela taken ba ook toe, dat we horen 1 minuut stil, die de legend voor Sano de Moro, dat we denken de even, dat we zingen, want we zingen voor de, bakadati dat.
2: Sorry. Eigenlijk, denk je dat je te horen 1 minuut stilte. Dat is massa de in het publiek. Sang sabi taki minawang true secretary zangeres of zanger. De kies aan podium.
0: Dus een open microfoon.
2: Maar open, de mag doen. Ja. Doe wat je denkt. Ja, na minawang. Dan je jump ook al je zingen. Smaud de saunak anu, dus dan.
1: Of is dat ook een besap zo amalik. Anu taki, look away tak over Seramakans. Maar anet is in nego unwa over Seramakans. I go over a geheel Maron, bus congresma. Dus Matawai, Samaka, Okans, zeg maar.
0: Quinti,
1: alla de bus congresma. Zolang hij zat dat je nog een bus congresma. Maar unes roto den trabla kama uit.
2: Nee, absoluut.
1: Absoluut, iedereen is welkom.
2: En if dinsdag denk je dat de man singe secret is, ze zijn welkom.
1: Ja. Op de dag, oké, mi besabi un mama, un populair zanger. Of een zangeres die bij zingen, maar aan de moren, ik kan ook tegen een microfoon. Ik kan ook iets aan de overheid, of je zingt, als je verder tegen mijn leggen, ik kan ook oké. Zoals maar bedel ik van, dus maar herdenk, zeg maar, Marciano Leijman, Paul Nijon. Yeah. Dus dat we doen aan de bus congres, maar voor aan de moren toe, Gida Grani even.
0: Appa, als je intussen het nummer van die man, want hij moet hier opkomen, dan ik kan bellen, man.
1: Oh, kijk je.
0: Am konta pas no disi. Si sa Sheila look if you mateka kabel disi. Go dape. And what for telephone is it?
1: Samsung.
0: It's a Samsung telephone.
1: And what do we then?
0: As the Samsung telephone is.
1: Okay. Nee, dit pas niet.
0: Kijk die.
1: Oh.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Okay. En intussen dan moet actie Minerva afvraag. Want Minerva zegt dat alle den stam of den groep Abu Han. Abu. Zit hij al erop?
2: Ja.
0: Oké. Ik ga kijken of ik hem op de microfoon. Dus de headphones moeten op.
2: Oké.
0: Hallo. Hallo. Ik hoor hem niet.
2: Ik hoor hem heel ver.
0: Ik hoor hem even. Is staat die volume daar hoog?
2: Voor die volume.
1: Even kijken hoor, dan moet ik het even laag zetten.
2: Hoger, ja. Maar misschien moet je hem van de speaker afhalen.
1: Ja. Oh ja.
0: Hallo?
1: Oortje, toch?
0: Ja, op die oortje, ja.
1: Hallo?
0: Hallo? We horen hem niet.
3: Nee.
0: Anders, we horen hem niet. Maar intussen ga ik...
1: Laat hem opnieuw bellen.
0: Ga ik Minerva de vraag stellen. Mm-hmm. Van dat al die groepen zeg maar iets hebben wat herkenbaar is. En want er zijn 6 van die stammen. Wat is herkenbaar bij de Aluku of de Pamaka of wat de Okanisi of...
3: Ja, ik ben nog een beetje dat stukje aan het bestuderen.
0: Ja.
3: Maar mi sap bijvoorbeeld dat ik te eigen om Awasa.
0: Ja.
3: Over het algemeen.
0: Ja.

0: Dat is ook kan ik zien, ik kom op afzien. Ook kan ik zien, qua dansen, hè, ga ik me tak nono. Qua dansstijl, dan is het ook awasa, awang, pisifu, ook kan ik zien, songe. Je hebt bepaalde zijn ook die overlap, want dan bijvoorbeeld Susa, ik kom voor naar Alaliba. Maar Susa, ik heb allemaal herkenning gelijk. Ik heb vader, ik praat ook kans nu. Ik ben een beetje
1: Susa,
0: anders.
1: Susana, is dat tijdens mijn dansen?
2: Of kan je een nummer sturen, ga ik hem bellen.
1: Is dat tijdens mijn dansen?
3: Hij heeft nu opgenomen. Ik heb twee van de leden aan de telefoon.
2: Hallo? We horen het niet.
0: Oké, dat is geen het nummer doorsturen.
2: Ja.
1: Ik denk dat de familie uit het kustgebied stap Susa toe. Meestal je dan zijn, het principe is one in one door. One in one door. Ik moet dan meteen denken aan deze goede Apinti drummer die vorig jaar overleden is. Brother Jerry, je hebt me even. Hoe heet ook alweer? Percy Holland.
2: Percy Holland.
1: In Bedans Susa. Dus ik denk dat van Percy Bedans dat na Susa.
0: Ja, dus zo zijn er verschillende dingen bij je lukotaki. Bijvoorbeeld, we hebben het over Samaka. Dus dat is Banamba Equafesi, de Sapkochanga Mindi, de Sabduala Sani, Saketi, alles. Maar ook to Awasa, dus dat is de dans. Awasa ook to, dus er zijn een overlap. Maar ik heb een paar mensen die Pamaka Edo.
1: Maar Matawai bijvoorbeeld.
0: Matawai Banja. Banja dat Ushi samen toch, afijn september. Dus te eigen over een bepaalde liba bijvoorbeeld. Banja de Saptaki, hey, die zijn amatawai, volukumika actie, amo, bonfassif kong ado. Te eigen over Seketi, Samaka, te eigen over Awasa, Okanisi, maar Aluku, Angapamaka. We denken de Abi Tata Sandi, overlap ook toe. Pickings of this, pickings of that, and so the shah. Ook to Apisif Quinty, me fetite, the begin, give one to dance if then. They want apart fasifa de singi, apart fasifa de dansi, ma ook to apishape omfanga for so is a de kai overdracht and so.
2: Yeah,
0: dus. Alamaan abi en uku.
2: En sani sa ei sa ei doen. Mi probeer is refi fu bel abrala disi. Maar intussen guyaba follow. Zijn het alleen maar dames of na zijn het alleen maar mannen? Hoe moet ik dat zien, Appa?
4: De groep bestaat uit 4 dames en 4 heren. Dus ze komen totaal met z'n achten.
2: Dus ze komen totaal met z'n achten.
4: Ja.
2: Ik probeer het hier zelf te doen. Om te kijken of ik ze aan de lijn kunnen krijgen, zodat jullie allemaal kunnen.
1: Ja.
2: Hallo?
5: Yo.
0: Ja, ik hoor hem.
2: Horen jullie hem?
5: Hello.
0: Ja.
2: Oké. Harder praten graag, want dan kunnen de mensen in de studio horen. Hallo. Appa, dan kan je hem introduceren.
4: Hallo, Itayewo. Hoe is de studio? Hallo.
5: Hallo.
4: Itayewo.
2: Wij horen hem wel.
4: We horen hem wel, ja. Ja, Itayewo.
5: Hallo.
4: Hallo.
2: Hij hoort ons niet.
0: Nee, hij hoort ons niet.
2: Of misschien zit hij op de speaker. Wat wij horen hem wel. Hij heeft opgehangen.
4: Wacht. Misschien gaat hij zelf bellen.
0: Maar hij moet niet Joe bellen.
2: Hij moet mij bellen.
4: Mm-hmm.
2: Ik ga hem nogmaals bellen.
0: Wat spannend
2: hoor. Ja, wij horen hem wel.
1: Maar Jerry heeft...
2: Hallo?
5: Hallo.
2: Hallo.
4: Hallo. Itayewo?
2: Hij hoort ons niet, ik weet niet wat...
5: Hallo.
4: Hallo?
2: Of misschien zit hij op de speaker bij. Zitten we bij ons op de speaker bij hem?
4: Laat me hem even bellen.
1: Nee, bellen naar je poer.
4: Oh.
1: Ja. Mm-hmm. Epe tabia poer die gesprek als speaker.
4: Poer je gesprek via speaker. Je moet een speaker, want hoe dat je hier?
2: Wij horen hem wel. Ik kan hem wel horen.
4: Hallo?
2: Anders moeten we hier verder gaan.
4: Ja, anders kan je proberen dat andere nummer.

0: Even dat na lijster van groep. Ja.
1: Want we hebben nog 10 minuten.
2: Zo snel.
1: Ja.
2: Het gaat hard.
3: Het gaat hard.
0: Bel in om je belly last ja, bellen ze lukken hoe zij wat je aki.
2: Ja, misschien handig om te vertellen dat ik vrijdag 2 oktober.
3: Ja.
2: Dan lig voorbeeld dat ik dan open microfoon dek die dus maar kan zingen. Ja. In het teken voor de smasang go voor.
3: Ja.
2: En uiteraard hebben we ook want to trabentje sau preto. Kulas koro otre op to. Guyaba volle otre op to. En uiteindelijk guyaba volle ode gast bij Jonkosje ook toe. Dus Jonkosje, de band van Berto.
0: Ja, Lobby, hoe heet die band? Lobby
2: Paciencia. Nee, niet de band van Berto.
0: We lobby. En AGPC is even de ene.
4: Oh ja.
2: Ja. En dan,
3: ik ga kijken, hij probeert zelf te bellen nu. Ik ga kijken. Hallo?
5: Hallo?
3: Ja, hoor je ons?
0: Hallo, Taye.
3: Wij horen hem wel, hij hoort ons niet.
0: Ja, dat is uno. Hallo? Ja, hallo?
3: Wij horen hem wel.
2: Nou, dan denk ik dat we verder moeten gaan.
4: Ja, okay. Jammer.
0: Misschien kan je doorheen bellen, dat laatste nummer wat ik heb opgestuurd.
3: Ja, maar dan moet ik hem. Omdat het in Suriname zit, dan moet ik het dan eerst opslaan. En
2: oh
3: dan,
2: ja, natuurlijk, WhatsApp.
3: Want dat is WhatsApp.
2: Ja.
3: Maar dan gaan we ophangen, want ja, ik had ook iets anders hier. Laat maar kijken of we dit kunnen horen.
5: Oké, big up voor last forum.
2: Ja.
5: Hier zie je, Uyabakulo, lobby de artistieke groep, Tako a Holland. Deze mijn Holland, dat beg je nu gaan, dat je meke voor Fika Oso. Ida kake na buskonden deti, posle is mwa sekedi groep, o kumutu asana, ta atako a Holland. Die kaart, die wij aan Noord, Amsterdam,
2: Guyaba follow en promote kijk maar Holland en meteen aan mij kwam zingen in festie toch?
3: Afjong.
2: Ja, afjong. En zo gaat het ook in alle delen. Dus de pokoman, de singeman, zo werkt het. Bij elke gebeurtenis popt er een nummer op, zou je zingen.
3: Dus vrijdag 2 oktober, even nu.
2: Imperial Avenue in Noord-Floraweg 198. We beginnen al om de inloop was om
0: 5 uur.
2: Is om 5 uur. En ik ben een beetje alledens maar zo kon. Uno wacht die voor kon op het eind. Kom met je maak mee aan het opbouw van het programma. Kom met je contessa cultuur, de gebruiken, de gwinti. Mato dans, mato is een ander woord voor kontu en een story. En kom een onderdeel ervan zijn. Want anotak omdat na on drisma, onder andere ehari, dan na on sabi precies wat ore wakama. Samen willen we dit doen om het tot een volmaakte dag te maken. We willen geschiedenis schrijven.
3: Maar wat zit er nog in? Hoe zit het met het eten dan? Van Anjan, denk. Zijn het traditioneel eten of naar Bamanga Chow Men?
0: Nee, toch?
4: Sperrips.
2: Nou, je moet denken in het Samaka zeggen we figi, visi. En in het Okanisi denk ik bakafisi. Kokonotualisi, de
0: soto. Ook traditioneel gerechten.
2: En vooral die appetit zal niet ontbreken. Dus zeker.
0: Naar
2: catering. Ja.
3: En wat is het? Wat nummer DP als mensen meer informatie willen? Of wat is het? Suma nummer de kabel?
0: Desma kabela nummer voor Kulaskorus Reva de Tapa Flyer.
2: Weet je het uit je hoofd?
0: Want nee. Ik weet. Kom zoeken even.
2: En ondertussen, als zij zoeken nummer, dan moet je toe dat kaarten die verkrijgbaar onder andere naar de bekende adressen, like Gabian Treffel. Je kunt binnenlopen om daar uw kaartje te halen, maar ook bij Ula. een meekeskatering. Dus ja, we kunnen alles maar even voor komen met een presidie.
0: En leden van Kulaskoro.
2: En leden van Kulaskoro. Of je nou uit het binnenland van Suriname komt of niet. Je bent Surinaams of niet, je bent welkom. Alles maar de welkom. En als je denkt dat oké, okay, ik wil gaan, maar ik weet niet wat ik wil drapen, dan ben ik eenzaam of alleen twee dagen actief schelen, dan moet je hier komen. Het nummer Pedesma Kankari voor informatie is 06-84-34-4064. Notitie, ITFO, DRIFO. Voor noti sixi voor. Herhalen?
3: Ja.
2: 06-84-34-4064. Ja. Voor informatie en ja, wat mensen nog meer, waar mensen nog meer behoefte hebben.
0: En de kaarten zijn ook online verkrijgbaar, hè?
2: Ook online. Mm-hmm. En hoe mag nog kaarten?
3: Online, maar per online, adé.
2: Nou, er is een link.
3: Ja.
2: Dus als je een kaart kon aan nummer die ook aan die ons nou, dat ook een link aan behoeftige personen als je dat van nodig.
3: Dus het is dus zeg maar Sekheti staat centraal. Is vrijdag aanstaande.
2: Is vrijdag aanstaande. Ja, is vrijdag aanstaande.
0: En is maar om te nou zo want daar is pauw hot.
2: Ja. Even tak iemand kon omdat want wat we vaak horen is mij tak ja. Unom tak disi of dat want ook kan gaan zijn boto zo kupondo jou dis na een moment is hij kan sorry tak inderdaad ook kan gaan zijn boto kom pura futu of kon leer pura futu of zo niet even ik mi wanya wan bus kondring na yekong of ik wil een leuke foto maken bij een typische omgeving gangasa hut
4: ja.
2: Die mogelijkheid is er ook mooie pangister versierings hangisa kortom alles om de dag tot een mooie ja marron feeling dag te maken en suma no sabi kom leren if je sabik ba kom nog meer leren.
3: En zijn ook pangis ter plaatse te koop? Want soms wanneer abpangi, tako da peda wanbai, zijn ze verkrijgbaar daar? Is
2: er,
3: dat...
2: er zijn pangis verkrijgbaar. Ja.
3: Okay.
2: Er zijn pangis verkrijgbaar, er zijn hangisas verkrijgbaar.
3: Ja.
2: Oh, ik ben meervoud aan het opnoemen. Samaka kent geen nee. Die woorden kennen geen meer. Dus hangisa de, pangi de.
3: Oké.
2: Okay. Ja.
4: Maar ook voor het evenement, hè. Dus we zijn one day in a pangi model, actie, machela nanga zus apa.
2: Klopt.
4: Tak abra apis dat die waar ze die pangis kunnen halen, die pangi kunnen halen.
2: In het wij van het binnenland toe apangwinti, hè. Elke gelegenheid weer potom een pangi.
4: Ja.
2: En zo ook bij deze trip is er een pangi en die is te koop bij. In Amsterdamse poort bij Susie's modestoffen.
4: Ja.
2: Dus als je go drape, je tegi aan meneer of aan mevrouw dat je een baju pangi voor go naar Guyaba follow, dan een pangi de.
4: Ja.
0: Ja, want daar is er veel te pannen voor Guyaba follow.
3: Oké. Appa, je hebt nu de gelegenheid, want we hebben 4 minuten, voor kardesma, voor motiveerdesma. Als jullie 1 minuut pakken, voor motiveerdesma, voor confreda 2 oktober.
0: Oké. Dus dat is mijn zout dat ik ben. En dat is ook een dag die een bijzonder dag komt. Ik heb een bijzonder dag in mijn kans. Maar wat is dat?
2: Een paaitidaka.
0: Dat hier moet ik kunnen, hier maken. Dus een kon join als ik een lasse en voor smaten als ik een lasse kon. Want om een sani de ma ik kon een wangan piggy. Mino mataki. Ma onotana oso. De barek de bufor alla soto alla de piki piki dansi sadena Benelland desma barek de fafuchakoso desma fu Nederland. Dus onotana oso we no dat alla sma etako un compresire nanga desma au leuk au hot.
3: Sheila.
2: Ik sluit me daarbij aan. DSME. Sisa Appa heeft het alleen in het Surinaams gezegd, dus dan moet ik proberen voor dat in samen te krijgen. Deze mensen zijn wat aan ons. Die stond hier op een imperial venue aan veel, dat ik hoorde. We zeggen, secreti op je, een poekoepé op je.
0: Secreti koudon.
2: Secreti koudon, dus...

0: markte thuis. If you take no, mina loba sekete, maar ik hou meer van het wintergedeelte Apuku. Kom en kom genieten. Une lek van de smabe gwentaki, prisiri mawe kari, matrobi maune kari. Blijf niet thuis. En na dit event, no one's man om skotemi, ja, maar mina saba verschil tussen, ja, want ik ben ook van Saramaka. Kom ik kon leren, futem minanga yumiki da ook al level.
1: En dit is na eerste. Dan de laatste, want dan moet je eerst nog maar doorbrengen.
2: Oké. Minerva, je hebt een minuut, want dan...
3: Ja, oké, dat wil ik. Nou, als je dat tja, vroom! Als je alle voetje kiezen, als je kiezen, vroom, de wang. Je kan alle den samen, want je hebt samen zo lang toe, die Biden teken taki de VKong, je hebt samen Frankrijk, je hebt samen België, je hebt samen Duitsland, je hebt samen Sanang, kan je want toe opkoloko ook toe even samen, ko anga goyaba follow a Nederland. Dus, jam wani ye, jamu wani sama ko tegi taki miye, mani, milobi di na eerste rei. Dus, samisi, adat na sami sabi. Dus, meke moeite snel, de organisatie e doe en best, so you say fi, meke moeite. Dus, een kleine inspanning, en ook toe, ala de organisatie, in Nederland, klaar.
2: Ja. Ja, luisteraars, is bij de Pokuma Yurugu, ja, wa follow ik in Nederland, 2 oktober, de sabi, naar Imperial Avenue in Amsterdam, Noord, Floraweg, Dapade. Odi, motak apa, Minerva, na Sisa Sheila Grantangi, okay. Is bij de Pokuma Yuru, en op zijn best, Yokisi Seketi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glionelinger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dennis Malt. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur en welkom bij het tweede deel van de Heren van Stand. En zoals beloofd gaan we straks in gesprek met niemand minder dan John Goedschalk, rechtstreeks vanuit Berlijn. We gaan praten over de natuur of de natuurschade. We gaan praten over Mennonieten. We horen het uit eerste hand. Toch? Zeg ik dat goed, Vito?
1: Ja, dat klopt. En is op de hoogte.
0: Ja, wij jagen het nieuws altijd achterna. En we, in plaats van het te horen van anderen, praten we met mensen die het echt weten, die daar zijn geweest, die het hebben gezien, die dingen hebben meegemaakt en die ook bereid zijn om met u als luisteraars dit, dit nieuws te delen, toch?
1: Precies, hij is dicht bij het vuur.
0: Dicht bij het vuur. En anders kunnen we het niet zeggen. Maak jij je zorgen over het milieu in Suriname?
1: Jawel. Ja, dat wel. Ja,
0: maar is dat nu recent of is het al iets wat je veel langer bezighoudt?
1: Ja, het is wat langer bezig gehad. Ik heb wel eens reportages gezien van wat betreft de goudwinning. En dat zag er niet...
0: niet goed uit.
1: Het is best wel ook... weet je, soms, ik heb een keer zo'n helikopter, maar ik heb het ook wel eens bij andere landen gezien, hoor. Ja. De helikoptervlucht en dan zie je bijvoorbeeld jungle en dan is het ineens een hele grote kale vlakte en dan denk je echt van...
0: Maar ja, mensen zeggen eigenlijk, ja, maar wacht eventjes, meneer Kruder. Ja, 93% van Suriname is eigenlijk bos. Dus we kunnen wel wat missen.
1: Dat klopt. Ja, dat zou je op dit moment kunnen zeggen. Maar kijk, als er dingen echt vervuiling, bodemvervuiling, wat doe je met de kwik, weet je, dat soort regels moeten er dan komen. Maar en als je dat gewoon zegt van nou, ik strooi het waar, wat mij uitkomt, ja, dan wordt het moeilijk.
0: Maar is er een andere manier? Alle landen die geïndustrialiseerd zijn, die hebben heel te maken gehad met heel veel vervuiling, ook tot hier in Nederland.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel manieren, alleen het is vaak kostbaar.
0: Is dat de prijs die je niet moet betalen voor vooruitgang of zeg ik dan iets geks?
1: Nee, het wordt heel vaak aan commerciële partijen overgelaten en die gaan voor maximale winst.
0: Nou, wacht,
1: dat is het eigenlijk. Als jij voor maximale winst gaat als commercieel partij, dan heb jij niet zo... Kijk, de overheid is degene die, denk ik dan, erop moet toezien van er is wat meer dan alleen maximale winst, maar het heeft ook wat meer met het lange termijn met het milieu te maken.
0: Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat nergens het eigenlijk heeft geholpen in de geïndustrialiseerde wereld dat de overheid toezicht heeft kunnen houden. Pas als men een bepaald niveau heeft bereikt, gaat men denken van oh, de lucht moet schoon en dit moet... China is daar een goed voorbeeld van.
1: Maar dan zou je nog wel kunnen leren van landen. Want het is, kijk, weet je, het is als het pas is.
0: Is er een land dat het goed heeft gedaan? Eigenlijk geen één, tot zover ik weet.
1: Ja, dat zou ik niet kunnen zeggen.
0: Als China heeft is geïndustrialiseerd, zware rook en dit en dat, slechte luchtkwaliteit. En nu ze een bepaald welvaartsniveau hebben gehad, zijn ze nu overgestapt op elektriciteit.
1: Dat klopt,
0: de lucht wordt schoner in Beijing.
1: Maar daar kan je van leren, toch? Dan kan je toch niet hetzelfde gaan doen?
0: Nou, het punt
1: is... Je bent nu wat verder.
0: Ja, maar het lijkt dus nu dat er bijna geen andere manier is om in eerste instantie te komen.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Ik denk, als jij in die fase zegt, stel dat het begin jaren 60 zo is begonnen, dan kan ik me voorstellen, maar je bent nu verder. Je weet nu te handelen. Je weet nu hoe het wel zou kunnen moeten. Je kan niet hetzelfde gaan doen wat 20 jaar ook. Oh, dan gaan wij ook beginnen. Dan gaan we precies hetzelfde fouten maken.
0: Maar dat zou je dus denken. Maar overal ter wereld wordt er nog altijd heel veel kwik gebruikt om... Om goud te winnen bijvoorbeeld. Omdat het feit dat er ook kwikvrije methodes lijken te bestaan. Maar die zijn blijkbaar te duur op de een of andere manier.
1: Maar ook al zou je het met kwik, waar strooi je het? Waar gooi je het afval weg? Weet je eens dat?
0: Ja.
1: Dan kan je zeggen van, nou ja, je zou het misschien... Ik weet het niet precies de oplossing. Hè? Je zou het misschien in tonnen bewaren. Maar je kan niet zeggen van, nou, ik gooi het in de rivier en dan ben ik er vanaf. Dat denk ik niet.
0: Nee, dat zou je bijna niet zeggen. Maar ja, ik bedoel, nergens in Nederland kan jij een kopje uit het... toch?
1: Ja.
0: Je durft niet een kopje water uit de Maas te nemen, toch jij?
1: Nee, oké, dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat het vol met kwik zit.
0: Nee, nou, maar er zit ook een hoop spullen in waarvan je zegt dat het niet goed is. Want zo puur is het allemaal niet.
1: Nee, oké, dat wel. Maar het is niet dat je denkt van een hoge...
0: Misschien een interessante vraag om het eens te stellen aan John. Want ik vraag me dat wel eens af. Hè. Kijk, natuurlijk, je hebt gelijk, de mens ontwikkelt zich en we zijn, als het goed is, zijn we verder dan dat we waren. Maar aan de andere kant zie je overal...
1: Alleen, het is vaak duurder.
0: Ja.
1: En dat is het, maar het heeft meestal met prijs te maken.
0: Ja.
1: Wil je dat wel, maar dan gaat je winst minder worden.
0: En de prijs bepaalt, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dan, hoeveel winst wil je halen?
0: Als hier aan deze kant van de wereld bepaalt de prijs.
1: Ja, maar hoeveel winst wil je halen? Als jij denkt van, nou, ik kan bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100k halen. Maar dan, als ik aan de regels zou moeten volgen, dan gaat er misschien 40k af. Ja, en dan wordt het een beetje moeilijk. Want dan ga je zeggen, heb ik dat voorover?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar je zou je dan ook de vraag mogen stellen, een veel fundamentelere vraag, is het maken van winst nou eigenlijk het uitgangspunt van dit ondernemen? Want we gaan ervan uit dat dat logisch is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Chinese auto-industrie, daarmee is het bereiken van een bepaald punt van dominantie belangrijker dan, toch?
1: Ja, maar dat is op dit moment, hè. Als jij je dat is ook een strategie.
0: Is ook een strategie.
1: Als jij je concurrenten wegconcurreert,
0: ja,
1: dan blijf jij over.
0: Over, ja.
1: En dan is alles voor jou.
0: Nou ja, klopt. Maar ook onderling zullen er weer koppen gaan. Maar ik bedoel, je weet dat ze zoveel investeren om die positie te behalen, waarbij dus die winstmaximalisatie niet het primaire doel is.
1: Niet in het begin.
0: Nee.
1: Maar als de concurrentie weg is, dan ben je alleen over.
0: Ja.
1: Nou, en dan heb jij maximale winst.
0: Ja, als het goed is, heb je dan maximale winst. Maar ja, dat is na 5 jaar, 10 jaar, hoe lang doet dat? Ja.
1: Dat klopt. Maar goed, in die tussentijd moet je wel, ik weet niet hoeveel, kunnen investeren.
0: Nee, dat klopt.
1: En zij hebben dan ook maximale...
0: Maar dat betekent dat je dus kan investeren zonder dat je dan per se dat de aandeelhouders staan te wachten. Want hier werken we met het systeem. Ja, die aandeelhouders, die willen geld zien. Dus alle projecten die minder opleveren, maar die misschien wel goed zouden zijn voor de mensen, laten we daardoor liggen.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar dat is een heel ander systeem natuurlijk.
0: Een ander systeem,
1: dat is een staatssysteem. Dat is gewoon heel anders.
0: Ja, nou ja, beter, slechter. Een beetje lastig om daar iets over te zeggen, toch?
1: Ja, is anders. Dan is het gewoon één leider, één partij en het is gewoon wij bepalen. Dus dat is gewoon een heel ander systeem. Of je daar mee tevreden bent. Ja, dat is twijfelachtig.
0: Ibrahim Traoré zegt van, ja, kijk, als we kijken naar democratie en dergelijke. Als ik om me heen kijk, bij al die landen die allemaal een democratisch stelsel hebben zogenaamd, dat heeft ze niks anders dan ellende, armoede gebracht. En dat laatste moet ik eerlijk zeggen, als ik vanuit zijn context en hij kijkt om zich heen naar alle zogenaamde democratische landen om hem heen, is het kommer en kwel.
1: Om hem heen?
0: Ja. Kijk naar landen die het zogenaamde parlement hadden. Niger had het, Mali had het. De Ivoorkust heeft het, Togo heeft het. Maar die landen hebben zich niet allemaal geweldig ontwikkeld, ondanks het feit dat ze zogenaamd een democratisch systeem hebben.
1: Maar dat had meer te maken omdat zij, een beetje, hoe noemen ze het, neocolonialisme, omdat zij werden eigenlijk gestuurd door westerse landen. Het was niet dat zij...
0: Maar ze hebben een democratisch systeem op papier.
1: Ja, nou ja, op papier. Maar dat is niet hoe een demonstraties systeem zou moeten werken.
0: Maar in welk land kan je me dan laten zien is dan een democratisch systeem zoals het hoort te werken?
1: Nou, het is niet van het hoort te werken, maar Nederland is toch aardig democratisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: En weet je wat ook? Weet je wat het is? Als het niet democratisch... Kijk, mensen denken van, ja, er moeten geen democratisch, dat soort dingen. Als hij precies doet... degene die naar de leiding is, gewoon wat jij wilt, dan denk je, hey, dat is het. Maar als het niet zo is, ja, jammer dan. Laten we zeggen, je bent niet in de democratie en jouw sector zegt hij gewoon, nou, dat moet gewoon gestopt worden, of dat moet minimaal... Je kan niet eens de straat op, je kan niet eens... je hebt gewoon, nou ja, bijna geen rechten. Het is gewoon, je kan hem niet weg, je kan niet kiezen voor een ander systeem.
0: Maar je wilt te eten en te drinken.
1: Nou ja, misschien niet eens, want het is niet dat iedereen...
0: Hou die gedachte vast, we gaan eventjes inbellen, we gaan even muziekje opzetten en dan gaan we onze gast gaan verwelkomen in deze uitzending.

0: En zoals we al zeiden, hebben we vandaag te gast in onze uitzending. Niemand minder dan John Goedschalk. Niet rechtstreeks uit Suriname, maar rechtstreeks uit Berlijn, volgens mij, John, als ik me niet vergis.
1: Dat was, maar ondertussen ben ik weer in Amsterdam.
0: Zie je, kijk, we worden niet voorzien van de laatste informatie. Maar we zijn in ieder geval blij dat je de tijd hebt genomen om ons te woord te staan. En maar misschien even voor de luisteraars, John. Wie is John Goedschalk?
1: Op dit moment veel bekend staan als milieuactivist.
0: Ja.
1: Suriname. En ja, ik denk dat best wel wat mensen misschien ook kennen van mijn rol als adviseur aan de president op het gebied van klimaat. Dat kan ik me voorstellen, dat is een manier om het uit te leggen. Maar in principe ben ik gewoon een bezorgde vader.
0: Ja.
1: Die bang is dat Suriname straks onleefbaar wordt.
0: Okay. Je legt direct de vinger op de zere plek, hè? En welke gevaren zie jij op dit ogenblik in Suriname opduiken?
1: Ja, want ik zei, ons water komt alleen maar van de regenval.
0: Ja.
1: Ben je bekend daarmee?
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Wij zijn niet aangesloten op andere riviernetwerken. We zijn een volledig geïsoleerde bassin.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat al ons water komt van de regen. En hoe komt die regen? Door de bossen.
0: Ja.
1: Dus als je daarmee gaat sarren, je gaat dat even nonsens uithalen. Is het al moeilijker om te overleven op dit moment?
0: John, we hebben soms een wat onstabiele verbinding, dus we kunnen daar niet altijd. Je valt af en toe weg, dat is een beetje jammer via deze verbinding, zie je. Maar we doen ons best. Is er ook toevallig een vast nummer in jouw omgeving waar je zou kunnen bellen?
1: Ik kan op een 06 nummer bellen.
0: Oké, dan gaan we die omschakeling even maken, want dan is het even wat stabieler. We gaan even snel naar de muziek, want je hebt een goede cliffhanger gegeven in ieder geval, ja? Oké. Okay.

0: En zoals ik al zei, we hadden John Goedschalk aan de lijn. We zijn even overgeschakeld naar een ander nummer, want de verbinding was helaas niet stabiel genoeg. En John, dankjewel dat je er toch weer even bent aangeschoven bij ons. Je begon met een heel interessant verhaal te vertellen over dat Suriname eigenlijk voor haar drinkwater afhankelijk is van regenwater. We zijn een afgesloten bassin, hoorde ik je nog eventjes zeggen. Ik was daar niet van op de hoogte. Ik zit hier met mijn collega Vito. Jij wel, Vito? Wist jij dat ervan?
1: Nee,
0: Vito is er ook niet van op de hoogte. Maar wat zijn de gevaren die je eigenlijk ziet tegen het licht van alle ontwikkelingen die nu in Suriname gaande zijn?
2: Vooral vergiftiging.
0: Ja.
2: Kijk, wij drinken veel water. Ons bronwater komt van het savannagebied.
0: Ja.
2: Toch? Hoe krijg je die recharge? Hoe zorg je ervoor dat het hernieuwbaar is? Hè? Want dat moet hernieuwbaar zijn, toch? Anders gaat je aquifer gaat leeg. Dus het moet steeds weer worden bijgevuld. Ja, zo?
0: Ja.
2: En het is ontzettend belangrijk dat het op de juiste manier gebeurt. Weet je?
0: En waar loopt Suriname in achter op dit ogenblik?
2: Vooral toezicht, weet je.
0: Ja.
2: Handhaving. Weet je, want er zijn al genoeg wetten die een heleboel dingen onmogelijk zouden moeten maken.
0: Ja.
2: Maar er is geen handhaving en er zijn geen consequenties. Weet je, keer op keer zie je allerlei gekke deals voorbij komen en er zijn geen consequenties. Dus mensen gaan maar door blijven gaan. Steeds corrupter. Weet je niet wat men nog moet doen allemaal. Maar toch wordt iedereen gewoon, weet je, aan boven het hoofd gehouden.
0: Maar je praat een beetje in de breedte eigenlijk, hè? Want we hebben het niet over een specifieke periode, we hebben het ook niet over een specifieke partijsignatuur. Is dat een beleid wat al tijden aan de gang is in Suriname?
2: Nou, kijk, wat je eigenlijk hebt in Suriname is dat je institutionele verval hebt.
0: Ja.
2: Dus de instituten die functioneren niet. Ja? Omdat de instituten niet functioneren, dan krijg je een bepaalde sfeer in het land. En het trekt bepaalde zakenlieden aan.
0: Ja.
2: Mensen die toen ze aanscheren.

0: mensen vaak uit het Westen die met wat geld komen en dan heel snel corrupte deeltjes maken met politici, omdat het een zwakke instituut zijn. Een zwakke handhaving. Men is niet bang. En dat, ja, dat zie je.
1: Laten we de koe bij de horens vatten. We horen heel veel over de Mennonieten. En daar hebben we jou ook over gehoord, over de Mennonieten. Maar misschien kan je de luisteraars een beetje meenemen, en ons ook, van deze kant, wat nou het probleem is en waar de kern van het probleem zit.
0: Oef, boy, het verhaal. Okay.
1: We hebben de tijd.
0: Ik heb meerdere podcasts hierover gegeven, toch? Ze ja. zijn allemaal al lang. Dus om te proberen, moet ik het kan condenseren nu. Ook zonder dat ik beeld kan gebruiken. Kijk, in 2023 heeft Chan Santokhi samen met, proberen nu Chan Santokhi samen met Prahlad Seodin, minister van LVV, en Albert Ramdin, hebben ze een deal gemaakt met de Mennonieten. De Mennonieten zouden 300.000 hectare grond krijgen, zouden eerst 30.000 en dan zou het doorgaan naar 100 en dan naar 300.000. Dat zou echt het begin van het einde van ons bos zijn geweest. Echt, ik zag het gewoon gebeuren. En ik heb toen een petitie gedaan. Ik heb meer dan 10.000 handtekeningen gehaald.
1: Ja.
0: De president heeft dat nooit willen aanvaarden, die petitie.
1: Ja.
0: Oké, prima, weet je. Maar ik heb ook meegevochten met de rechtszaak, waar we een kort geding hebben ingediend. Tegen de staat, en we hebben gewonnen.
1: Okay.
0: En dat was dus omdat die claim van die Mennonieten onrechtmatig was, omdat er geen free prior informed consent was gedaan.
1: Ja.
0: En dat is een wet, dat is verplicht. Volgens de milieuraamwet is dat verplicht. Dus daarop hebben we Wisa toen kunnen stopzetten. Omdat de Mennonieten, die hebben een heel erg destructieve manier van landbouw doen. Weet je, het is erg traditioneel, erg ouderwets, het is monocultuur, het is veel gif, het is veel mest. En dat vergiftigt dus je wateren. Dus we hebben het over dat watersysteem, toch?
1: Ja, en de monocultuur...
0: Ik weet het,
1: precies. Maar even nog een vraag, hè. Die monocultuur put ook de grond uit, hè? Begrijp ik dan, toch? Of heb ik dat verkeerd?
0: Dat,
1: ja, oké.
0: Okay. En het lastige ervan, Gordon, is... Ja. Je moet helemaal geen landbouw in het binnenland doen. Dat moet je aan de kustvlakte doen. Daar is vruchtbare grond. Ik weet het nog even, jonge kustvlakte en de oude kustvlakte.
1: Ja.
0: Nou, de jonge kustvlakte is allemaal aangewassen, toch?
1: Ja.
0: Allemaal zilt.
1: Ja.
0: Een heleboel leven daar binnen. Heel erg vruchtbaar. Daarom kun je heel goed planten aan de kust. Binnen is het een grote rots.
1: Ja.
0: Dus je moet niet in het bos gaan. Het bos moet je laten.
1: Maar wat is die voornaamste motivatie geweest? Geld?
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: De ding stinkt toch aan alle kanten, deze deal. Absurd. En ik heb dit volgens mij, ik heb dit 3-4 keer uitgelegd hoe precies hoe ze het hebben gedaan.
1: Ja.
0: Weet je, in 2023 heeft Chan Santokhi opdracht gegeven aan die nota Vorswijk. Hey, geef 500.000 hectare aan Prahlad Seodin, minister LVV. Minister LVV die krijgt dat dan in zijn boezem en heeft het idee dat hij daarmee maar kan doen en laten wat hij wil qua deeltjes maken en concessies uitgeven en ga zo maar door.
1: Ja.
0: Dat was het plan. En dat is toen gestrand, omdat die Mennonietenzaak was gestopt, hè?
1: Ja.
0: Want het was rechterlijk bevel. En wat je nu ziet is dat ze dus alsnog andere deeltjes proberen te maken in datzelfde gebied. Dus er was 500.000 hectare omgezet naar landbouwgrond.
1: Ja.
0: Ja. En daar zie je dus nu steeds deeltjes meekomen.
1: Okay.
0: En niet hier, of een Braganza daar, of weer een nieuw bedrijf. Weet je, alleen nieuwe bedrijfjes worden uit de grond gestampt. Om geaccommodeerd te kunnen worden op die percelen.
1: Maar wat kan de huidige regering daar nog aan doen? Kunnen ze het stoppen?
0: Nou, de president heeft daar opdracht gegeven voor. En dat even vanuit misschien mijn adviseurs of positie kan ik dat zeggen. Ik heb het die opdracht voor gegeven.
1: Oké. Okay.
0: Weet je, dus. Ja, het is heel duidelijk.
2: Maar ik kan vaststellen, wij hebben ook gelezen dus dat er een deurwaardersexploot is gegaan richting de Mennonieten en Braganza, maar die ontkennen gewoon dat zij iets hebben ontvangen.
0: Ja, niet omdat ze iets ontkennen betekent dat het niet waar is.
2: Dus die is wel echt overhandigd aan ze.
0: Ja, ik was er niet persoonlijk bij, maar ik ben in heel nauw contact met de taskforce die het heeft gedaan. En ik heb verslag daarvan gekregen, visueel verslag, schriftelijk verslag, alles. Weet je, dus ja, dat is wel echt overhandigd aan zo, hè? Dat leek me wel.

0: een soort vreselijk veel fascite geschriften met zich meebrengen om dat voor elkaar te krijgen op zo'n kort termijn.
1: Maar waar schort het dan aan de handhaving aan? Waar zit nu het probleem? Want de Mennonieten zitten nog waar ze zitten, als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we gewoon een heel erg humane president. En ze heeft het geduldig.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik denk dat op een gegeven moment gaan ze gewoon verwijderd worden als ze niet zelf zichzelf met de stad komen. En ze zijn opgeroepen met de stad te komen. En als ze dus dat niet doen, op een gegeven moment zullen ze misschien gehaald worden, ik weet het niet.
2: Maar nog even een vraag.
0: Er is een bevel gegeven.
1: Ja.
0: Die mensen moeten daar weg. Dus als ze nog daar zijn, dan moeten ze verwijderd worden.
1: Helder vooraf, Vito, je had een vraag?
2: Maar Braganza die schermt met een. Die hebben afspraken gemaakt. Maar voor het, laten we zeggen, internationaal kijken natuurlijk investeerders ook van. Je maakt. Je hebt een overeenkomst met een regering. Dan komt er nu een nieuwe regering en het wordt teruggedraaid. Andere investeerders kunnen nu ook denken van. Ja, dat kan ook mij overkomen als ik nu met deze regering een overeenkomst sluit. En dan over. Wanneer er nieuwe verkiezingen komen, dan. Is het niets meer waard, want ze bedreigen ook met een schadeclaim van miljoenen, Braganza.
0: Nee, ik ben helemaal niet bang voor die schadeclaim. Die schadeclaim, dat staat absoluut nergens op. Ik ken alle stukken, ik ken alle overeenkomsten. Het is lucht. Ze verkopen jullie lucht. Mensen gaan erin mee. Maar ze hebben geen poot om op te staan. Ze hebben gewoon de wet gebroken. Ze hebben gewoon de wet geschonden. Klaar. De milieuramwet is geschonden.
2: Maar heeft Braganza dat geschonden of de regering? De vorige regering?
0: Nee. Dus op dit moment is het meneer Soeverein bijvoorbeeld, toch? Die deze hele deal orchestreert.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus hij weet bliksems goed wat hij aan het doen is.
1: Maar feitelijk presenteer je de feiten hè, nu aan ons. En je zegt eigenlijk iedereen weet waaraan het ligt. Maar je zegt eigenlijk de handhaving en de uitvoering die zit vooral in de zwakte van de instituties.
0: Ja, onze instituten zijn ontzettend zwak. Door de jarenlange politieke plaatselingen en nepotisme en zo hebben we dus een ongelofelijke uitdaging in het apparaat. Heel veel vervuiling, heel veel dubbele functies. Heel veel functioneert niet. Want we hebben, wat is het, 30 of 40.000 ambtenaren of zo?
1: Ja.
0: Het is ontzettend veel op onze workforce. Het is ontzettend veel.
1: Maar John, wat gaat dat betekenen voor de olieboom? Die bijna op de stoep staat.
0: Ik wil even ingaan op dat van die investeerders.
1: Ja, ga je gang.
0: Ik wil wel even aangeven, kijk, wat mij betreft, bonafide investeerders doen hun due diligence. En gaan niet mee met onwettige tekst. Een minister kan wel iets tekenen, maar als dat tegen de wet is, dan is het nog steeds evenmin geldig. Een minister kan geen wet buiten werking zetten, alleen het parlement kan dat doen. En dat heeft de heer Pellatsoudin geprobeerd te doen, met een overeenkomst waarin hij had geschreven, er hoeft geen milieueffectenanalyse te worden uitgevoerd.
1: Yeah.
0: Maar daarmee heeft hij het contract nietig gemaakt.
1: Okay.
0: Want je kan dat niet doen. Je kan niet vanuit een contract naar een wet schrijven.
1: Yeah.
0: Begrijp je? Dus je hebt de rechtsproducten van rangorde, toch?
1: Ja.
0: Contract, en dan heb je daarboven heb je misschien een stukje regelgeving, en dan uiteindelijk kom je bij wetten, en dan de grondwet. Dus als er een wet is die zegt, je moet een milieueffectenanalyse doen,
1: ja.
0: Dan kan een willekeurige minister niet gewoon zeggen, het hoeft niet. Zo werkt de wet niet.
1: Nee.
0: De wet is duidelijk, ik heb het medegeschreven.
1: Ja.
0: Weet je, en ik heb er jaren aan gewerkt om die wet aangenomen te krijgen, de milieuramwet. Dus ik ken hem heel erg goed.
2: Oké, maar wat kan Braganza dan hier wat aan doen als een minister zijn werk niet doet? Want je sluit een deal met die minister van LVV, dus je denkt, het klopt. Neem ik aan.
0: Wat bedoel je?
2: Wat kan Braganza hier aan doen als jij een overeenkomst sluit met de minister van toen van LVV, of je sluit een overeenkomst en die had niet gesloten moeten worden, maar daar is de regering voor verantwoordelijk, toch?
0: Nee, je moet je due diligence doen als investeerder. Als jij een land ingaat, moet jij jouw political, economic, legal, technical analysis maken. Je moet weten hoe het werkt. Als jij een bonafide investeerder bent, van een grote landbouwconcern, dan heb je een team van advocaten die dat ding voor je gaat checken.
1: Yeah.
0: Ja? Yeah. Als je een bonafide bedrijf bent, dan doe je je due diligence. En dan zou je zien dat, hier schrijft die minister dat wel in die clausule, maar hoe verenigen we dat met de wetstekst die we weten hier in het parlement is? Want het is allemaal digitaal beschikbaar. Okay. Dus de kwestie, mensen moeten de tijd nemen om zich erin te verdiepen.
1: Dus het is een verantwoordelijkheid waarop dat Braganza in dit geval is aan te spreken, dat ze dat dus niet hebben gedaan.
0: Ja, dat hebben hun due diligence niet goed gedaan.
1: Okay.
0: Nee, toch? Ja. Je moet je due diligence doen. Als jij afspraken gaat maken, maar ik wil wel even voor de duidelijkheid, Braganza is iets anders. Hè? We hebben het over dit geval waar ik het over had,
1: ja.
0: Ging over Roy Kong Yong Fook.
1: Ah, oké.
0: Okay. Er zijn een heleboel locaties waar allerlei grondschandalen spelen. Dus dat is eventjes een andere situatie.
1: Het is een andere situatie. Oké, goed dat je dat nog even aangeeft. Ja.
0: Roy Kong Yong Fook die heeft een deal gemaakt met Seudin. En daarin staat die clausule. Weet je, dus ja, die okay. heeft geen poot om op te staan. Klaar, dat hoort op. Braganza is een ander verhaal.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb die overeenkomst met de AVV nooit onder ogen gekregen. Maar ik kan het zo geen enkele manier kunnen indenken dat ze schadeclaims zouden kunnen invoeren. Ik zou echt niet weten waarvoor. Die mensen hebben de wet gewoon geschonden.
1: Ja.
0: En dan ben je klaar.
1: Dus nu
0: is vreemdeling in een land en je schept ja. de wet. Je eruit.
1: Dus nu wordt er eigenlijk een beetje geschermd met van alles en halve waarheden, als ik het zo van je mag begrijpen.
0: Ja, ze roepen maar wat. Echt waar. Die stukken zijn online. Eerst vonden ze, ja, ze hebben geen geld gekregen. Ja. Ik heb die MOU al maanden geleden gepubliceerd en ik heb het een paar dagen geleden weer doorgestuurd naar Star News. Waarin duidelijk staat dat er betaald is aan het soeverein. 250.000 zou betaald en er zou nog 1,4 miljoen komen. Het staat zwart op wit. Ik weet niet wat mensen het over hebben. Maar luisteren ze naar deze mensen.
1: Maar John, je zegt...
0: Het glas gaat liggen.
1: Ja, maar John, je zegt dat de president is geduldig. Anderen zeggen van, ze is bang om te acteren.
0: Nou, ik ken het niet als een bange vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ik zit niet op haar plek, dus ik kan niet inschatten hoe bepaalde risico's op een goede manier te mitigeren. Met betrekking tot de coalitie in stand houden en dat soort dingen. Dus ik heb niet alle informatie.
1: Ja.
0: Om te weten waarom ze nog niet verder heeft opgetreden. Maar ik heb er de opdracht voor gegeven. Dus nu moet de minister het uitvoeren. En waarom de minister het nog niet heeft uitgevoerd, daar kan ik weinig over zeggen. Maar die moet het gaan uitvoeren. En als het niet blijft gebeuren, zal ik het natuurlijk ook weer blijven aantameren bij de president.
1: En de minister is van welke partij?
0: Sorry?
1: De minister is van welke partij?
0: Sorry, voor welke minister heb je het nu specifiek?
1: De minister onder wie dit hele gebeuren valt. Onder welke minister valt het? En aan welke partij is die minister verbonden?
0: Heb je het over grond?
1: Grond, ja.
0: Grond, dat zit bij de Pachayaluhur.
1: Pachayaluhur, oké. Okay.
0: Ja, GBB.
1: Ja.
0: Ja, grondbeleid en bosbeheer. Dus maar het is een combinatie tussen hun en LVV, toch?
1: Ja, ja, ja. En LVV is bij van wie?
0: NDP.
1: NDP, oké. Okay.
0: Ja.
1: En dat is ook een duidelijke... Die partijpolitieke verhoudingen, hè, die spelen ja. er ook een hele belangrijke rol in.
0: Ja, ze zijn scherp.
1: Luister ik een beetje, hoor ik een beetje door je woorden heen.
0: Ja, ze zijn zeker scherp. Kijk, er is veel op het spel, toch?
1: Ja.
0: De regering die nu aan zit, gaat straks miljarden krijgen. De stakes are high. Weet je? De stakes are high. Dus, ja... Waarom bepaalde dingen niet in een bepaalde tempo gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik heb wel vertrouwen in dat het gaat gebeuren.
1: Oké. Okay.
0: Is... Ik ga er bovenop blijven zitten. Toch? Zolang dat het gebeurd is, ga ik bezig blijven. Dus, en daarbinnen zal ik dan ook al mijn mogelijkheden inzetten. En ik zal natuurlijk ook de president daarover spreken.
2: Maar, okay. En wat we hier nu veel in het nieuws hebben, is wat betreft de vissterfte. Ik dacht in de Saramacca-rivier.
0: Ja.
2: Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Daarover?
0: Ja, dat is ook echt een heel, heel vreselijke gebeurtenis. Het is een van onze grootste milieurampen ooit, denk ik. Althans, die we geregistreerd hebben. Sommigen zeggen dat er onder Suralco en zo ook een heleboel dingen zijn gebeurd.
1: Ja.
0: Maar in dit tijdsperk, om het zo te zeggen, is volgens mij de grootste, of een van de grootste milieurampen. We hebben het over tientallen dorpen, hè, die gewoon geen toegang meer hebben tot schoon water. Dat is gewoon vreselijk.
1: Ja.
0: En dat zodat een paar mensen goed kunnen doen.
1: Is daar ook de berichten die ons bereiken, dat er natuurlijk mensen die in de DNA zitten en betrokken zijn bij partijen, ook grote belangen daar hebben. En dan verdwijnt er ook nog een grote hoeveelheid kwik vanuit een politiebureau, heb ik me laten vertellen. Dat is not a good look, om het zomaar even te zeggen.
0: Nee, lijkt me zeker niet. Absoluut is dat geen good look. Nee, toch? Maar welke parlementariërs dan zouden gelinkt zijn met die concessie?
1: Nou ja, we horen hier, maar nogmaals, het zijn geruchten, hè? Dus ik probeer ze een beetje te verifiëren bij jou. We horen aan de zijde van de ABO, Brunswijk heeft natuurlijk meerdere goudconcessies, gaat het verhaal op. En de reden waarom er eigenlijk niet nooit echt koppen rollen, om het zo maar even te zeggen, heeft voornamelijk te maken met het feit dat er zoveel politieke connecties zijn. Althans, dat zegt de Moffo Coranti, maar de Moffo Coranti is groot in Suriname. En nu we jou hier aan de lijn hebben, een man die dicht bij het vuur zit, dan kan ik het niet nalaten om die vraag te stellen.
0: Ja, en wat is het
1: vraag? Maar is het nu dat het, want het heeft een tijd geduurd voordat er een verbod zou komen, er werd een onderzoek ingesteld, maar tot op heden is, tot zover mijn kennis reikt, is er niet heel veel nog uitgekomen.
0: Kijk, ik ben van mening en ik ben van een andere gedachtenstroming dan de huidige regering op het gebied van milieubeheer. Ik geloof niet dat milieubeheer in een ministerie kan thuishoren wanneer je te maken hebt met dusdanig scherpe partijpolitieke scheidslijnen tussen ministeries.
1: Ja.
0: Ja, als je een één team bent, dan zou het misschien kunnen. Maar dat is het niet. Dus dat betekent, je moet niet een milieuministerie hebben. Milieu moet op het niveau van de executive zijn. De president wijst de directeur aan, hij ontslaat. Punt. Niemand anders. Alleen de hoogste. Dan krijg je je onpartijdigheid.
1: Ja.
0: Maar nu is de Nationale Milieuautoriteit valt onder een minister.
1: Hmm.
0: Ja.
1: En de minister behoort tot een partij.
0: Het is politiek, toch?
1: Ja, ik hoor je.
0: Dus heb je dus nu een gepolitiseerd milieuvraagstuk. Ik weet nog, op een gegeven moment kwam er een speech gegeven. Ik vond het best wel moeilijk om aan te horen.
1: Ja, oké.
2: Maar het is natuurlijk ook moeilijk. Ik weet niet waarom ze het zo hebben gedaan. Want als je zegt, het is net als wat Gordon net vertelde over bijvoorbeeld de ABO. Als je die de ministerie van hulpbronnen geeft, ja, dat wordt natuurlijk lastig.
0: Ja,
2: om dan onafhankelijk te zijn.
0: Heel erg in de verte. Sorry, ik kan herhalen.
1: Oh, nou, Vito haalde even aan dat hij zei van dat het dat ministeries behoren tot partijen zoals bijvoorbeeld de ABOP, ja. En men ziet het dan als zijn ministerie. Alleen heersers. Dus dat bemoeilijkt de zaak natuurlijk heel erg. En je gaf al een beetje aan van de coalitie kan op scherp komen te staan, want ze zitten natuurlijk met z'n allen in die coalitie om die meerderheid te hebben. Dus je bent eigenlijk vast.
0: Het is om een coalitie met 7 partijen te hebben is niet makkelijk.
1: Ja, dat is niet makkelijk. Nee, okay.
0: Dat is echt niet makkelijk. En weet je, er is zoveel urgentie dat om zaken nu in het gareel te houden. Want als we straks, laten we zeggen, we gaan beginnen met die oliepompen.
1: Ja.
0: En we hebben geen goed distributiemechanisme voor die welvaart.
1: Ja. Dan
0: krijg je natuurlijk allerlei geneus om.
1: Wat zijn jouw verwachtingen, John, voor de toekomst, na de olieboom?
0: Oh, het gaat. Luister, een heleboel mensen gaan een heleboel geld verdienen.
1: Ja.
0: Maar de vraag is, gaat de gemiddelde tsunami nog een boterham kunnen betalen?
1: En wat denk jij?
0: Ik heb nog niks gezien. Ik heb mijn eigen idee over hoe dat opgelost zou moeten worden.
1: Ja.
0: Maar er is een groep daarvoor ingesteld. Dus daar ben ik bij mee in gesprek om mijn bijdrage te leveren daarin. Maar ik geloof dat het sowieso gaat veranderen.
1: Ja.
0: Ik denk dat nogmaals, bij heel veel mensen gaan een heleboel geld verdienen.
1: Ja.
0: Het belangrijkste gaat zijn dat we de rest van de bevolking niet kwijtraken. Toch? Niet alleen de mensen die kunnen meedoen met oil en gas moeten straks nog een boterham kunnen hebben.
1: Dat is een duidelijk punt.
0: En die prijzen die gaan gewoon sky high. Weet je, die prijzen zijn sky high nu al.
1: Ja.
0: Weet je? Dus het gaat alleen maar erger worden. Dus kom mijn hart een beetje vast. Want we zitten zo lang te dralen. Weet je, mijn vriend Rudolf Elias heeft al jaren geleden gezegd, we moeten een roadmap maken. Zodat we weten wat we willen met dat geld. En nu is het geld al bijna hier, hebben we nog steeds geen roadmap. We hebben nog steeds geen duidelijk beeld. Nog steeds niet eens goed opgestart, dat proces.
2: En behalve wat betreft het geld en de opbrengsten, wat denk jij dat er qua milieu schade of zou kunnen gebeuren of de gevaren die zou kunnen gebeuren. Want we zien wel eens in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Nigeria, wat het allemaal zou kunnen gebeuren natuurlijk.
0: Ja, kijk, dus daarom is het zo belangrijk dat we onze verzekeringsstructuur goed hebben, hè? Dat totaal zelfverzekerd is voor oil spills en dat wij de rekening betalen.
1: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk punt van onderhandeling geweest, volgens mij. Om ervoor te zorgen dat je dat op die manier neerzet.
1: Maar is het ook onderhandeld en is daar dus ook een solide overeenkomst? Ligt daaraan ten grondslag?
0: Ja. Zoals ik dat kan inschatten en het is aan mij uitgelegd. Ik ben zelf geen jurist. Ik ga niet het contract zelf proberen te analyseren. Maar zoals het aan mij is uitgelegd, hoe de clausules in elkaar steken, is het een heel, heel goed contract.
1: Ben je optimistisch?
0: Oh, jawel. Jawel, ik ben optimistisch.
1: Ja. Negatief nog. Nee. We stellen. Kijk, weet je, wij zitten hier in Nederland en we lezen de krant. We horen van familie. De Moffelkrant, ik zei het al, die draait altijd op volle toeren. En we deinzen er niet voor terug om wat je toe te voegen. En dus voor de mensen die ver af zitten hier in Nederland, zoals Vito en ik, is het soms heel erg moeilijk in te schatten.
0: Oké, no problem.
1: En nu hebben we iemand uit Suriname die hier is. Iemand die er ook nog verstand van zaken heeft. Dus dan zijn we erg benieuwd. En natuurlijk hopen we dat je zegt, ik ben uitermate optimistisch, want ik zie een mooie toekomst voor Suriname. Maar ik maak me toch een beetje zorgen naar je verhaal.
0: Ik baan elke dag zorgen. Het is keihard. Om dingen te proberen voor elkaar te krijgen daar, echt. Het is zo lage productiviteit, je moet echt zoveel. Ik heb hier ook ondernemingen gehad.
1: Ja. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag meneer. Ik ben een medewerker van Radio Markt. Kun je aan het logo zien? Ik heb begrepen dat u hier aanwezig bent in verband met de Burendag in Zuid van Amsterdam Zuidoost. Ik zie u in een bepaalde kleding. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Oké, hartelijk dank tot dusver. Tot straks.
1: Nee, nou, toch niet hoor. Welkom. We zijn in gesprek met... En Daryl is hier met...
0: Trouwe luisteraars van Radio Maarten, daar ben ik weer. We bevinden ons in de arena. We bevinden ons op niveau 4. En daar op niveau 4 vinden er allerlei, allerlei evenementen plaats. En,
1: dames, wees welkom. Mogen we jullie kort wat vragen? Mijn collega staat hier.
0: Ja, mijn collega
1: hartstikke leuk.
0: Probeert een paar mensen te interviewen.
1: Je hoeft niet verlegen te zijn, wij zijn van Radio Mart. En is mijn collega, die wil je graag vragen over deze dag. Wat brengt je hier?
2: Een zoontje van 8 jaar, die brengt hier. Ja,
1: wat doet
2: van een dichter van mij die hier woont. En dan ga je. Dat is hartstikke leuk om te komen kijken wat ik te beleven val.
1: Zeker. En wat is je impressie tot nu toe?
2: Hartstikke leuk. We zijn zo aan het genieten, heen en weer aan het rennen, alle activiteiten aan het doen. Heel veel foto's gemaakt, genoten van de optreden. Dus ja, heel mooi.
1: Is het alleen maar voor kinderen of kom jij ook aan je trek?
2: Heel erg. Ik heb net een lekkere black soap voor mezelf gekocht. En mooie... Hartstikke mooi, ja toch? Dat zijn, hoe noem je dat ook alweer? Stripverhalen, maar dan zie je diversiteit weer in terug. Dus ja.
0: U heeft net kunnen luisteren naar een interview van collega Maureen met een van de bezoekers van dit evenement dat hier plaatsvindt. Zoals ik u eerder zei, bevinden wij ons op niveau 4. En op dat niveau in de arena, stadion. En we zijn niet in het stadion, we zijn nu in het gebouw van de arena. En op niveau 4 heb je verschillende activiteiten die zich hier voltrekken. En zoals pijlen, voetballen. Er is ook sprake, je kunt ook een drankje halen, ook een hapje nuttigen. En natuurlijk is dat niet gratis. En we zijn hier met de crew van Radio Maar. De CEO van Radio Maar, Norman van Gom, is aanwezig. Etienne die is drukdoende met de techniek. En de bedoeling is dat wij een paar mensen gaan interviewen. Tenminste, als zij daartoe bereid zijn. Ik zie een meneer hier langs gaan. Hij is heel stoer. Ik weet niet of hij aan de microfoon wil komen. Hij zegt van nee.
1: Collega Dalfour, dan ga ik even bij de kinderen aan de tafel, ja, als je dat goed vindt.
0: Collega Held die gaat zich nu begeven bij een tafel waar
1: allemaal
0: kinderen heel actief bezig zijn.
1: En mogen we jullie wat vragen? Wat zijn jullie aan het doen allemaal?
3: Wij zijn eigenlijk scheikunde aan het doen. Wij zijn van de Urban Scientist. Dit is een festival gericht op wetenschap en techniek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En we zijn nu bezig met scheikunde door lipgloss te maken.
1: Lipgloss, nou dat is wel iets voor mij zelfs. Maar goed, ik ga even aan een kindje vragen. Wat heb je daarvoor nodig om lipgloss te maken?
4: Kleurstof.
1: Kleurstof en wat nog meer?
4: Vaseline.
1: Castor oil.
3: Mica poeder.
1: Het zijn allemaal goede ingrediënten volgens mij. Kokosolie en vaseline.
3: Kijk wat er gebeurt. Als je het eet, dan gaat die smelten. Dus je moet in de vloeistof houden. En dan langzaam pipetteren in je tube. Zie je? Heel goed.
1: Zie je? Jullie horen het. Nou, ik noem je even maar de begeleidster.

0: Want de juf klinkt misschien wel weer heel erg schools. En het gaat op een hele mooie speelse manier. En doe je dit in het dagelijks leven?
1: Ja, ik ben docent op de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben lerarenopleider voor de lerarenopleiding Exact. Als onderwijskundige leer ik onze studenten hoe je kinderen leert leren.
0: Wauw, nou dat klinkt heel erg mooi en ik zie ook dat het ook goed overkomt. Dus met de methodiek en de didactiek zit het wel goed volgens mij.
1: Zeker.
0: Nou, dank je wel voor dit mooie vraaggesprek. Ja. Want mijn collega wil ook nog wat vragen. Dus Raymond Alvoer, mag deze juf geeft in exacte vakken les en leert dus andere mensen om docent te worden. Dus ik zou zeggen, vraag maar iets.
2: Daar ben ik weer, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik sta hier aan tafel met waar een paar kinderen bezig zijn. Ze zijn allemaal in het wit gekleed. En ik zie ze met het een of andere spullen actief omgaan. En ze worden ook begeleid door een juffrouw. En ik ga even het een en ander vragen aan de juffrouw die met de kinderen bezig is. Een goedemiddag, zegt u het maar.
1: Goedemiddag, ik ben Charissa Doelwijd en ik ben lerarenopleider. En wij zijn vandaag bezig met de Urban Scientist. Dat is een festival gericht op wetenschap en techniek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En wij begeleiden de kinderen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met wetenschap en techniek.
2: En welk onderdeel van de wetenschap bent u nu op dit moment bezig?
1: We zijn nu bezig met scheikunde. Het klinkt misschien een beetje ver bedacht, of misschien eigenlijk helemaal niet. Maar als je bezig gaat met lipgloss maken, ben je eigenlijk bezig met scheikunde.
2: En u hebt net aangegeven, u bent bezig met het maken van lipgloss samen met de kinderen. Ja. En wat is er allemaal voor nodig om tot het product lipgloss te komen?
1: Nou, het is een collega
0: had nooit te veel
1: gevraagd, maar het maakt niet. Het is nooit te veel. Wat belangrijk is dat we altijd werken met producten die de kinderen zelf thuis ook kunnen gebruiken of thuis ook hebben. Dus huis, tuin, keukenproducten, zodat ze thuis ook het experimenteren voort kunnen zetten. We gebruiken kokosolie, mica-poeder, castoroil, vaseline en etherische oliën, allemaal op natuurbasis.
2: En is het ook de bedoeling dat u in de toekomst ook andere, dat u zich bezig gaat houden met andere experimenten?
1: Zeker. We hebben een festival jaarlijks waar er ongeveer 400 bezoekers komen. We werken nu samen met NEMO, de UvA, de VU en het ROC van Amsterdam. Ik ben zelf van de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Dat doen we altijd in Zuidoost. En we zijn ook elders in Amsterdam bezig met dit soort festivals.
2: En staat u ook wel een keer open als wij zeg maar, u zullen benaderen met het verzoek om een keertje langs te lopen naar de studio om nog meer hierover te vertellen?
1: Dat zou ik zeker willen. Ja, ik hou me aanbevolen.
2: Hartelijk dank.
0: Dan hebben we nu een date.
2: Collega Morin en ik die gaan ons zo dadelijk begeven naar andere ruimtes om te kijken wat er allemaal zich hier voltrekt. We kunnen dat niet in beeld brengen, maar
0: maar ik zie wel een meneer staan die heel geïnteresseerd kijkt naar wat er allemaal gebeurt hier aan tafel. Goedemiddag, ik ben van Radio Maart en u bent?
3: Ik ben Arsenio Moidin.
0: Arsenio, nou mooie naam.
3: Dankjewel.
0: En ziet er ook mooi uit. Dus helemaal uitgedost voor deze dag.
3: Nee, ik moet eigenlijk gewoon hier werken, maar nu mijn beurt is er nog niet. Okay. Dus ik wacht even daarop om met die kids die experimentjes te doen.
0: Hartstikke leuk dat jullie dat doen. En hebben jullie hiervoor gekozen?
3: Ik vind ze gewoon leuk om met de kids bezig te zijn. En al hoe zij helemaal geïnteresseerd en enthousiast zijn om iets nieuws uit te proberen. Dat is gewoon voor mij wat mij ook blij maakt. En wanneer het succesvol is, dan gaan ze naar hun ouders. Hey mama, hey papa, dit is gelukt en dit heb ik gemaakt. Dus ze zijn helemaal blij.
0: Ja, zeker. Want ik zie het is Electric Masters. Wat voor dingen kunnen ze daarmee doen?
3: Ik weet over de slijmbal, dat vinden ze het spannendst. En ook om die lipbalm te maken vinden ze ook echt spannend. Want die heette vroeger de lipgloss. Dan kwamen alleen die dames op af. Toen dachten we, die jongens vinden het vast wel leuk als we hem lipbalm noemen. Dus dan krijgen we die jongens daar. Maar die Electric Master is een windmolentje. Als je hem in elkaar hebt gezet, dan kan je hem laten draaien zeg maar, door een dynamootje.
0: Super top en ook interessant. Dus de kinderen leren ook echt hier iets van.
3: Zeker weten. Ja. Nou, hebben ze ook altijd een heleboel vragen. Hoe werkt dit? Wat is dat? Dus ze leren heel veel. Ze leren heel veel. Ja.
0: En hebben jullie ook kinderen die meerdere keren aan tafel willen schuiven?
3: Zeker weten. ik wil bijna zeggen, het is altijd een gevecht. Maar gelukkig is het nog niet zo ver gekomen. Maar vaak willen ze het nog een keer doen. Of ze willen dat hun broertje of zusje dat ook gaat doen. Dus ja, ze willen het echt doen. Meerdere keren zelfs.
0: Nou, dankjewel Arsenio voor je mooie uitleg. En we gaan kijken wanneer jij straks aan de gang bent met het maken van slijm. Klinkt wel een beetje vies hoor, maar dat is het vast niet.
3: Ja, want, maar daarom houden die kinderen dingen die plakkerig zijn, die ze mee kunnen nemen naar huis. Dus ja, het komt helemaal goed.
0: Dan gaat mijn collega je straks vragen wat je dus daarvoor nodig hebt. En eigenlijk gaat hij dat waarschijnlijk nu vragen wat je ervoor nodig hebt om slijm te maken. Een van de activiteiten die de kinderen ook graag doen.
4: Hij komt straks beter.
0: Collega Dalvoer komt straks daarop terug. We lopen even door, want we zien ook een parcours met van alles en nog wat gebeuren. Dus ik denk dat Raymond bijna wil meedoen. Of is dat niet zo, Raymond?
2: De bedoeling is dat...
0: Oké, ja, we mogen niet te ver weg, maar dat maakt niet uit, want we kunnen het allemaal van ver af zien wat er gebeurt. En we kunnen u daarin meenemen wat er gebeurt. Want er is ook een zaal waar van alles en nog wat plaatsvindt en waar er dus ook dingen gekocht kunnen worden. Zoals kinderboeken, tasjes, schilderijen en heel veel doe-activiteiten, nietwaar Raymond?
2: Ja, zoals collega Morin dat allemaal heeft toegelicht. Behalve dat hetgene wat ze naar voren heeft gebracht, is er ook een bar. Daar kun je ook wat allerlei drankjes daar bestellen. Het hoeft niet speciaal te gaan om alcoholische dranken, maar ook we denken aan lekkere puntjes. Er is ook muziek. Er wordt ook muziek tegen horen gebracht in die ruimte. En dat siert de hele sfeer hier. En we zien ook dat de bezetting van de beveiliging is ook heel goed verzorgd. We hebben ook iemand van de EHBO, die is ook hier aanwezig. En al en al heeft men daar goed de tijd voor genomen. Je hebt ook host.
0: En ik zie hier ook een meneer, maar hij loopt net weer weg. Dus die kan ik eventjes niet vragen. Oh, meneer, mag je wat vragen? Een hele goede middag.
5: English?
0: English, a little bit. What brings you here today?
5: Oh, well, I'm a vendor.
0: Okay.
5: I'm a vendor. That's what brought me here today.
0: Okay. And this is your son?
5: Yeah, that's my son.
0: Oh. And what does he have with football?
5: Well, I mean, look at what he's wearing.
0: Wow.
5: He's a football passionate. Unfortunately, he decided to just be a fan of Barcelona, but I'm a fan of PSG.
0: Well, maybe he will be a fan of Ajax.
5: Well, but because he's asking me right now to buy him a jersey of Ajax. So we are going to get the jersey of Ajax right now.
0: I think that's a good plan.
5: Well, definitely, since that Ajax just acquired an Ivorian player, Adengra, it's normal that I have an Ajax shirt at home.
0: Yes, and with the name of that player. And
5: definitely.
0: Okay. And
5: Nederlands.
0: Oh, hoe gaat het met jou?
6: Goed.
0: Hoe vind je het hier?
6: Goed.
0: Vind je het leuk?
6: Ja.
0: En gaat papa een mooie trainingspak voor je
6: kopen? Ja.
0: Nou, je bent wel een geluksvogel, hè? Ga je ook meedoen straks bij de tafels? Want dan heb je hele leuke activiteiten.
6: Spelen voetbal.
0: Oh, je wil spelen voetbal. Daddy, you have a little footballer here. Yes?
5: I know. As long as he's passionate about
0: it. A lot of exercise. Keep the passionating and it will come.
5: All right, thank
0: okay,
5: you.
0: Okay, bye. Tja, mijn collega die geeft mij de beurt. Maar ik denk dat hij gewoon een leuke, aardige mevrouw daar even wat moet vragen. Ja, want ik ga hem gewoon duwen in zijn rug, hoor.
2: Kijk, ik word gewoon de diepte ingegooid door collega Maureen. En de bedoeling van haar is dat ik ook vrouwen, zeg maar, niet in beeld kan brengen, maar ook moet gaan bevragen wat ze allemaal vinden van wat zich allemaal hier voortrekt in de Bijlmer Arena. Je weet nooit wie daarvoor ontvankelijk is, maar ik ga toch even lopen naar iemand en vragen of die ons te woord wil staan. En ik zie hier een mevrouw met haar zoon. Mag ik u een vraag stellen? Wij zijn vertegenwoordigers, radiomakers bij Radio Mart. En wij zijn net als u ook hier aanwezig in de Bijlmer Arena in verband met de Bijlmer Burendag. Mijn naam is Raymond en mijn collega is Maureen. En mijn vraag aan u is, wat brengt u hier?
1: Ik had het doorgestuurd gekregen van mijn zus. Dus we dachten, we komen kijken. We zijn wel vaker in de arena geweest, maar we hebben nog nooit zo'n kijkje gehad.
2: En wat heeft u allemaal hier gezien? Kunt u dat even kort aan ons vertellen?
1: We zijn er net, dus we zijn alleen nog daar bij het veld geweest. En daar heeft hij een spelletje gedaan. Dus we moeten nog even rondkijken.
2: U moet nog rondkijken. Is het de eerste keer dat u hier de arena bezoekt?
1: Nee, niet de eerste keer. We zijn laatst naar een voetbalwedstrijd geweest. Dus het is niet mijn eerste keer, maar wel zijn tweede keer. Zeg maar dat hij zo'n kijkje heeft.
2: En bent u zelf woonachtig hier in Amsterdam Zuidoost?
1: Ja, ja.
2: Ik hoef niet te vragen waar, want dat is privé natuurlijk.
1: Ja.
2: En wat zijn uw voornemens? Gaat u nog kijken naar wat er allemaal hier te doen is?
1: Ja, wat ik zei, we zijn er net, dus we gaan nog even kijken nemen wat er allemaal te doen is. Het ziet er gezellig uit.
2: Hartelijk dank voor deze gelegenheid.
0: Nou, en we komen heel veel mensen tegen en natuurlijk ook een hele bekende. Die zijn we nog lang niet vergeten, want hij ziet er nog erg jong uit. En volgens mij ben je dus ook heel jong begonnen. Met wie hebben we het genoegen?
4: Ik ben Urbi Emanuelsson.
0: Nou, u hoort het, Urbi Emanuelsson, the man himself. En wat is uw taak tegenwoordig?
4: Ik ben nu assistent trainer bij Jong Ajax. En ik ben ambassadeur van de Ajax Foundation. En daarom dat ik vandaag hier aanwezig ben.
0: Super. En wat houdt dat in, ambassadeur zijn van de Ajax Foundation?
4: Nou ja, ik ben eigenlijk het gezicht op dit moment van de foundation. Samen met nog een andere vrouw Kelly zijn wij nu het gezicht van de foundation. En ik kom natuurlijk uit de buurt, uit Zuidoost. En vandaar probeer je in ieder geval iets terug te geven aan de stad waar ik, of stad aan de buurt waar ik ben opgegroeid. En vandaar dat ik vandaag hier aanwezig ben.
0: Tof. En hoe vinden de kinderen het om getraind te worden door een ex-voetbalspeler?
4: soms... ze zijn enthousiast. Enthousiast als ze me zien. Voor sommigen... Ze zijn natuurlijk heel erg jong. Op het moment dat ik zelf speelde, de meesten waren nog niet eens geboren, dus dat is leuk. Maar er wordt enthousiast gereageerd. Ik vind het leuk om met de kinderen te zijn, om ze in ieder geval te helpen. Om bepaalde informatie mee te geven die ik heb meegemaakt. En een aantal dingen waar zij mee zitten, kijken natuurlijk altijd of we ze daarbij kunnen helpen. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van de foundation, dat ik hier ben. Dus leuk. Ook vandaag weer leuk om hier aanwezig te zijn. Amsterdam Zuidoost, dat represent je toch een beetje. Dus vandaar de connectie en leuk om hier aanwezig te zijn.
0: Ja, want woon je zelf helemaal niet meer in Amsterdam Zuidoost?
4: Ik woon nu zelf in Hoofddorp, maar mijn moeder woont nog steeds in de Bijlmer. Mijn familie ook nog steeds die hier wonen. Dus vandaar de connectie zal er altijd zijn. Ik ben trots op de buurt waar ik vandaan kom. Wat ik zeg, je represent altijd de buurt een beetje. Het was eerst natuurlijk door mijn voetbalcarrière, maar wat je zegt, je buurt vergeet je nooit. Dus vandaar dat ik vandaag ook hier aanwezig ben.
0: Ja, super. Nou, naast me staat mijn collega Raymond Dalfour. En hij wil ook graag wat vragen. Want we krijgen niet elke dag de gelegenheid. Hè? En naar Hoofddorp komen we ook al niet. Dus we zijn heel blij. Erg leuk om je te zien trouwens. Want soms hoor je de naam niet. Maar de persoon is gewoon aanwezig. Nou hebben we het wel goed meegekregen hoor. Dat je heel erg actief bent. En nog zeer betrokken. Want de jeugd heeft de toekomst. Dat is natuurlijk niet zo, is niet onbelangrijk. Want doe je ook iets met de talenten die je ziet, speciaal?
4: Ja, zeker. Wij proberen gewoon het talent wat hier rondloopt te stimuleren. En als wij die bij kunnen helpen, dan wordt dat gedaan. Ik bedoel, Ajax is een heel groot merk. De connectie met Ajax en Amsterdam Zuidoost, dat zal er altijd zijn zolang we hier zitten. Want ja, de Bijlmer is eigenlijk in onze achtertuin.
0: Vind je dat er veel talent rondloopt hier in de Bijlmer?
4: Er loopt heel veel talent rond in de Bijlmer. En ja, sommige jongens en meiden natuurlijk, die hebben gewoon soms een kleine push nodig. Of een stukkeltje geluk, een bepaalde ingang die ze eigenlijk misschien niet tegen kunnen komen. En daar staat de foundation ook een beetje voor, om in ieder geval de kinderen met talent kijken of we daarmee kunnen doen, of we ze daarbij kunnen helpen. En daar hebben we verschillende projecten voor, verschillende lessen die ze daarbij kunnen volgen. En het is altijd leuk om iemand verder te helpen.
0: Nou, ik geef even het woord aan Raymond, want hij luistert aandachtig. Maar ik weet dat hij met prangende vragen zit.
2: Nou, mijn naam is Raymond en voor mij heb ik hier staan de heer Urbi Emanuelsson. Groot talent bij Ajax. En zoals hij zelf aangeeft, is hij nu trainer. Klopt dat?
4: Ja, ik ben trainer nu van Jong Ajax.
2: Van Jong Ajax. En hoe bevalt dat tot nu toe?
4: Ja, dat valt goed. Dat bevalt prima. Voor mij natuurlijk een nieuw traject wat ik ben ingegaan na mijn voetbalcarrière. Maar ik vind het leuk om met de talenten van Ajax te werken. Ook natuurlijk omdat ik ook zelf in hun schoenen heb gestaan. Ik heb veel bereikt door de club. En dit is voor mij nu weer gewoon een punt waarmee ik iets kan teruggeven aan de toekomst, zeg maar.
2: Fijn te horen. En ik denk dat met mij ook het publiek dat nu aan het luisteren is. En wat zijn de toekomstplannen die u heeft met de jeugd? En hoe zit het met de ondersteuning van de leiding van Ajax wat dat betreft?
4: De plannen vanuit de jeugd op voetbaltak natuurlijk is proberen om vanuit mijn kant en ook zeker vanuit de clubkant om talent te ontwikkelen. Om te kijken welke jongens wij zo snel mogelijk in Ajax 1 kunnen krijgen. Dat is natuurlijk altijd de taak geweest van de club. Voor mij ook als ambassadeur van de foundation, wat ik belangrijk vind is natuurlijk de connectie met waar ik vandaan kom. En dat is Amsterdam Zuidoost. Ik probeer in dit geval natuurlijk als ambassadeur die connectie te behouden. En ook te kijken of er dingen zijn waarbij ik kan helpen. Wat ik net al aangaf, ik kom uit de buurt. Ik vind dat ik die connectie met de buurt en Ajax, dat die er altijd zou moeten zijn. Dus ik probeer bij te springen waar ik kan.
2: Nou, ik had het graag willen voorzetten, dit interview. Maar wij worden nu een beetje over het geluid van muziek, die gaat ons overheersen. En daardoor komt ons interview niet tot zijn eind. Maar ik wil u hartelijk dank zeggen.
4: Zeker, zeker. We kunnen misschien straks even verder gaan.
0: Van mijn kant ook hartelijk bedankt. En we hopen je nog veel vaker te mogen ontmoeten hier in de arena.
4: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Oké.
2: Luisteraars van Radio Maart, op dit moment hebben we te maken met een brassband, waardoor ons interview niet echt tot zijn recht komt. Tot straks. We zijn straks weer in de ether.
0: Nou, wat wel tot zijn recht komt, is dat Raymond helemaal losgaat nu op dit moment. Hij gaat helemaal Pietje Alesi doen. Maar goed, Raymond. Sta op, Raymond. Raymond maakt het even een beetje bond, want hij hoort Minabi Trobi Nanga Takibang. Nou, en zo is het.
2: Nou, ik laat het allemaal over me heen komen. Je weet hoe dat gaat. Zodra er sprake is van muziek, dan krijg je ook beweging. Daar kun je dat gelijk aan vastkoppelen. En op dit moment is er sprake van een groep, een brassband, en die loopt onze kant op. En ik hoop dat we dan goed te verstaan zijn. Tot straks.

Het is geweldig om te zien. Jonge jongens, Surinaamse jongens, Antilliaanse jongens, Afrikaanse jongens, van alles en nog wat loopt hier. En iedereen gaat als een, in een mooie lijn achter de stoet aan. Geweldig. Zoals Urbi Emmanuel ze net ook zei, is heel veel talent hier in Zuidoost. En soms hebben ze een extra push nodig. Maar ik denk wel dat het goed komt.

0: wat we hier zien, zijn er heel veel ouders. Gewoon in tweetallen, man, vrouw, kind. Man met dochters of met hun zonen. Het beeld wat we graag zien natuurlijk, niet waar, Raymond?
1: Ja, je zegt het allemaal, Maureen. Het is allemaal een hele fijne vertoning. Helaas dat we dat niet mee kunnen geven aan de luisteraars thuis. Maar het is sfeervol.
0: Althans niet fysiek. Niet via beeld, maar wel, u kunt het horen.
1: Ja, de luisteraars thuis kunnen dat ook horen. Maar natuurlijk is het altijd leuk.
0: Ook een trainer, toch?
1: Als zij wat sfeerbeelden krijgen. Maar dat komt toch altijd. Dat nemen wij mee voor de volgende uitzending. Wij zien dat niet alleen de Brass Band op dit moment van zich laat horen. Maar wij zien ook heel veel mensen binnenlopen met koffers. Dus wij gaan ervan uit dat er misschien nog een andere band zo meteen van zich zal laten horen.
0: Terwijl de band intussen binnen aan het spelen is, lopen wij nog even naar een van de sportactiviteiten. Hey, we hebben nog een collega. Dat is leuk. Evita, hi, welkom.
2: Hallo, dankjewel. Wat leuk.
0: Ja. Evita, ik heb het idee dat jij bent afgevallen. Of komt het door je haar?
2: Het komt door mijn haar.
0: Je hebt een spaalkoppie gekregen, maar het staat hartstikke mooi. U moet er zien, het is een plaatje. Nou, Evita gaat ons lekker versterken, daar zijn we heel blij mee. En ja, wij gaan nu nog even kijken bij de sportactiviteiten. En Evita, wat is je indruk tot nu toe?
2: Tot nu toe is het een stuk rustiger dan vorig jaar. Dus ik ben benieuwd. Ik ga straks een beetje rondkijken en dan kijken wie ik allemaal te spreken krijg.
0: Ja, zeker.
2: Vorig jaar is de directrice naar beneden gekomen. Heeft ze dat al gedaan?
0: Nee, nog niet. Dus die eer laten we aan jou zometeen.
2: Maar wie weet komt ze straks.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan nog eventjes daar naartoe. De band is even gestopt. Oh, nou, dat leek maar zo. Maar ze zullen zo nog even verder gaan. Nou, en we zien hier een ook wat gebeuren, namelijk kinderen die hangen aan een stang. En dat doen ze een tijd lang. En we gaan even kijken wie daarbij hoort. Want ze moeten dat in een bepaald tijdsbestek blijven doen. Goedemiddag, hoor jij hierbij? Oh, van de Science Lab. Oké. Nou, een sterk jongetje die hangt nu. En de bedoeling is dat hij dat een tijdje volhoudt. Ik ga ondertussen gewoon zijn mama even vragen. Althans, ik neem aan dat het zijn moeder is. Goedemiddag,
3: ik ben niet zo'n moeder. Ik ben een tante van hem.
0: Nou, een tante. Nou, u hoort het. We hebben ouders, maar we hebben ook tantes en medeopvoeders. En dat is alleen maar positief. Want men zegt wel eens dat we niet connecten met onze kinderen. Nou, ik kan u vertellen dat het wel gebeurt, hoor.
4: Zeker wel.
0: En wie hangt daar?
4: Jafai hangt daar.
0: En Jafai die houdt het bijna niet meer vol. Nou, toch wel sterk. Jafai, vertel. Hoe vond je het?
5: Word ik gevuld?
0: Ja, je wordt geïnterviewd. Dit gaat op de radio.
5: Veel beter.
0: Nou, volgens mij heb je nog meer dan de moeders gehad, hoor.
5: Volgens mij echt niet.
0: Nee? Deed het pijn aan je vingers?
5: Ja.
0: Oké. Okay. En wat is jouw connectie met Ajax? Ik zie dat jullie mooie sjaal zullen hebben.
5: Ik ben gewoon geboren in Amsterdam.
0: Ja, en je bent dus fan van Ajax?
5: Ja.
0: Nou, super. U hoort het, een echte fan, een geboren Amsterdammer. Ja, dat... Dat is ook zo. Als je uit Amsterdam komt, ben je vaker fan van Ajax. Ja, toch? En wie is jouw favoriete speler?
5: Die is niet van Ajax.
0: Oh!
5: Ja, sorry.
0: Kan gebeuren. Hoeft ook niet, hè? Maar vind je het leuk in het stadion?
5: Ja, superleuk.
0: Is het de eerste keer dat je hier komt?
5: Ja, maar over een paar jaar kom ik er weer.
0: Als voetballer?
5: Ja.
0: Oké, okay, ik hou je eraan. Is goed. Succes.
6: Dankjewel.
1: Ja, ik zie een paar mensen staan. De ene keer komen ze onze kant op en de andere kant. En het andere moment gaan ze weer. Dan vervolgen ze hun weg natuurlijk. Maar ik kreeg van collega

0: Morgen te horen dat ik ook op dit moment mij moet laten gelden door een interview tot stand te brengen met een van de bezoekers hier. Maar ik weet niet of die altijd daartoe geneigd zijn. Wij willen heel graag heel veel mensen interviewen, maar wat wij zien is dat... We are from Radio Mart. It's a local radio station. I'm not alone. I'm with my colleague Maureen. And I see that you are here in the arena, stadium. What are your experience right now?
1: It's amazing. I didn't know it was like that. I really love it, and my kids also. They really like it. Yes, amazing activities. Yes, and it's emotional. It's really, yes.
0: I understand that your kids are enjoy it a lot, and you are the mother of the children,
1: yes.
0: And you are, and you are looking forward to them, so that they can enjoy it.
1: Yes, yes, they are enjoying. Look, so, yes, they love it. Yes.
0: And do,
1: well organized.
0: It's. I heard from this lady that she is saying that it is well organized, and that is good to hear. Are you actually living here in Amsterdam Southeast?
1: No, I live in Eiburg.
0: Oh, you live in Eiburg, Amsterdam Eiburg.
1: Yes, Amsterdam Eiburg. But yes, we knew it, and we had an invite from a friend, and yes, we enjoy it. Yeah.
0: And do you come often here in Southeast? Like for example, do you visit the market or the stadium or the cinema?
1: The Winkels sometimes, yes, the Winkelzentrum sometimes, the Ballorich with the kids, yes, let's see, yes, but not often, but sometimes we come, yeah, with the family.
0: Every summer we have, and that is not the point of today, but every summer we have Kwaku Festival. Did you ever visit the Festival of Kwaku?
1: Never visit, but that's something else that we have to visit, yeah.
0: Maybe in the future, but now we are here in the Arena Boulevard. Did you have drink something or eat something yet?
1: Not yet, no.
0: Not yet.
1: We are busy to leave.
0: They don't want to leave, but they can stay here.
1: They can stay here, yes, of course. Thank you.
0: Nice to meet with you and nice to talk with you. Thank you a lot.
2: Thank you. Goedemiddag. Goedemiddag, mag ik u wat vragen? Wij zijn van Radio Mart en ik ben hier met mijn collega Raymond Davoer. Mijn naam is Maureen en ik vroeg me af, wat brengt u vandaag hier?
3: Mijn kleindochtert, hè?
2: Ja. En hoe bent u aan de informatie gekomen om hier naartoe te komen?
3: Ik heb het van een vriendin gehad, heb ik het voor mijn dochter gestuurd. Zei ze van, ik moet werken. Ik zeg, geef me maar op, dan breng ik ze. Ja.
2: En wat vindt u tot nu toe ervan?
3: Ik vind het leuk voor die kinderen, hè? Ja, is het telefoon.
2: Bent u voor het eerst in de arena?
3: Ja, voor het eerst, ja.
2: En wat vindt u van het stadion?
3: Heel mooi, heel mooi.
2: Ziet u een van uw kleindochters hier al voetballen? Misschien?
3: Mijn kleinzoon die voetbalt al.
2: Oh, een kleinzoon, maar
3: ja.
2: Beiden kunnen tegenwoordig ook.
3: Ja. Hij is 22.
2: Hij is 22?
3: Ja.
2: En waar voetbalt hij?
3: Hij speelt voor Volendam.
2: Oké, super. Ja. Leuk. En wat is zijn naam?
3: Jamani Gambier. Jamani Gambier. Ja.
2: Nou, het is een talent dan als hij bij Volendam zit.
3: Ja.
2: En wie weet dat hij ook hier bij Ajax terechtkomt.
3: Ja, ik hoop.
2: Hoewel Volendam niet slecht is, maar het is natuurlijk wel...
3: Ja.
2: En wat vindt u ervan wat ze met de kinderen doen qua activiteit?
3: Ik vind het heel leuk zo, die kinderen. Ja, oma komt even. Ja, heel mooi.
2: Ja. En meisjes, mag ik jullie ook wat vragen? Want jullie zijn met oma heel gezellig. Wat hebben jullie in je hand?
4: Een lipgloss hebben we gemaakt.
2: Heb jij dat ook gemaakt?
4: Ja.
2: En hoe heb je dat gedaan?
4: Deze ging me helpen.
2: Ik moet helpen. En Jamie, hoe heb jij dat gemaakt?
5: Met vaseline en kokosolie.
2: Wauw. En ga je het ook echt gebruiken?
5: Ja.
2: Heb je niet één voor oma gemaakt?
5: Nee, oma moet zelf maken.
2: Oh, oma, u hoort dat. Het is voor jong en oud. Of denkt u dat alleen...

0: de kinderen aan tafel mogen.
1: Wat zeg je?
0: Denkt u dat alleen de kinderen aan tafel mogen zitten?
1: Ik denk dat ook misschien volwassenen kunnen zitten, ja.
0: Nou dames, succes ermee. En mevrouw bedankt.
1: Ja, u ook bedankt. Ja.
0: Nou, dat was een oma met haar kleinkinderen. Leuke kindjes om te zien. En ook nog flink dat ze voor de microfoon durfde te komen. Hé, Raymond.
2: Ja, ik ga kijken. Ik ga nu op zoek naar een bezoeker of bezoekster. En kijken of die ons het een en ander wil vertellen over het bezoek hier in de Amsterdam Arena. Ik loop even naar de andere kant. En hopelijk word ik te woord gestaan. Ik kom een meneer tegen en... Hallo, dag meneer. Mijn naam is Raymond. Ik ben van Radio Mart. En u kijkt mij alsof u... Het komt bij me over als u al weet wie wij zijn. Klopt dat?
3: Natuurlijk kennen we Radio Mart. De legendarische zender. Iedereen die uit Zuidoost komt en omstreken weet wel wat jullie vertegenwoordigen voor onze gemeenschap natuurlijk.
2: Nou, fijn om te horen. En ik zie dat u ook hier aanwezig bent op deze burendag hier in Amsterdam Zuidoost in de arena. Wat is uw ervaring tot nog toe?
3: De ervaring hier is heel prettig. Wij zijn zelf iSport Special. Wij doen sport- en spelactiviteiten voor de doelgroep die geen aansluiting vindt in het reguliere traject. Dus hier aan deelnemen betekent voor ons dat wij zijn de partij die zorgen voor inclusiviteit.
2: Oké, maar bent u zelf ook actief op, zeg maar, op sportgebied? Bent u met de jeugd bezig of in welke vorm dan ook? Is dat het geval?
3: Wij bedienen alle doelgroepen. We hebben van jong kind tot jongvolwassenen, tot tieners, pubers. We doen alle leeftijden. Dus 2 tot 6-jarigen, 6 tot 27, 27 tot 90. We hebben meisjes alleen, girls only. We hebben multisport om de weekenden. Dus wij vertegenwoordigen een brede doelgroep.
2: Oké, en betreft dat alleen voetbal of zijn er nog andere takken van sport?
3: Wij doen eigenlijk heel weinig voetbal, want daar zijn alle andere organisaties al heel actief in. Dus wij bieden heel laagdrempelig multisport aan, zodat ze kennis kunnen maken met verschillende sporten. En dan proberen we ze door te verwijzen naar de vereniging. Soms gaan we mee naar de vereniging om het daar ook op te zetten voor de vereniging. Dat ze weer leren om te gaan met de doelgroep.
2: En, ik hoor u net zeggen dat u bezig bent met die doelgroep. Heeft dat al geresulteerd in een aanwijzing bij een club zoals Ajax?
3: Nee, want we doen geen voetbal.
2: Zoals u al eerder zei, dat komt door het geluid van de Bresberg.
0: Maar wat doet u dan wel?
3: Dus wij...
0: Wat u zegt multisport, welke sporten vallen daaronder?
3: Dus bijvoorbeeld het weerbaarheidstrainingen zoals het kickboksen. Dan verwijzen we ze door naar onze partner Panda. Als ze in de freerunning willen en in de calisthenics, dan verwijzen we ze door naar Kings Island. Dus zo zouden we in de gemeenschap verwijzen we de partijen door waar we al mee samenwerken. We hebben 3x3 als ze basketbal willen doen. Zo verwijzen we ze door. Dus we doen eigenlijk al die sporten. We doen ook capoeira, we doen taekwondo. En elke keer doen we dat met workshops om de nieuwsgierigheid op te wekken bij ze en het laagdrempelig aan te bieden om te kijken waar ligt hun interesse, wat vinden ze leuk.
0: En is dat vanuit de gemeente georganiseerd of doen jullie dat gewoon op particuliere basis of vanuit een bepaalde ideologie? Sorry, mijn mond klonk vol.
3: Wij worden gesubsidieerd uit de sociale basis voor de komende 5 jaar nog. Krijgen we onze subsidie, dus daarin hebben we verschillende projecten multisport die wij aanbieden. Op de maandag zijn we actief in Huntum in de gymzaal van Achtsprong. Op vrijdag zijn we actief in de Peperdom Kraaiennest. Op donderdag en woensdag. Oh, even pauze.
0: Ja, even pauze, want de Bresband komt nog even aan. Maar ze hebben het heel mooi gedaan en ook jong talent vooral. Dat valt zo op.
3: Ja. Dat maakt ons weer trots dat hoe multifunctioneel iedereen is, hoe allround en wat voor talenten hier verborgen gaan in onze gemeenschap.
0: Precies. Heeft u ook al gehangen aan het klimrek? Aan het rek?
3: Nog niet. Ga ik straks doen als de doelgroep. Mijn doelgroep komt om 3:30 en dan ga ik met ze meedoen.
0: Oké. Nou ja, want wij dachten misschien is het wel een leuke uitdaging, tenminste ik, tussen Raymond en u. Maar ja, goed, ik zal hem maar dat besparen, want volgens mij heeft hij zijn trainingspak niet aan.
3: Hij ziet er wel fit uit.
0: Ja, hij is zeker wel fit.
2: Dankjewel voor het compliment.
3: Nee, er bestaat Radio Mart al. Nou mag ik even jullie interviewen.
0: 41 jaar.
4: In
5: mei

0: Geweldig. Keep it up, want we hebben jullie nodig. Want iemand moet voor onze stem opkomen. En dat zijn jullie. Maar jullie worden zeker gewaardeerd.
1: Van deze plaats uit nodigen wij ook u uit. Als blijkt dat u behoefte heeft om naar de studio toe te komen. En over datgene waarmee u bezig bent. Om de luisteraars van Radio Maart ook daarover in te lichten.
0: Dat doen we heel graag. Uitnodiging geaccepteerd. Laten we maar een afspraak gaan inplannen dan.
1: Nou, dat is heel makkelijk. De CEO van Radio Maart.
2: Ik ga meneer gewoon zijn telefoonnummer noteren. En dan maken we een afspraak. Om een keer gewoon gezellig in de studio te komen. En het interview te doen. Dat hoeft niet per se via de CEO te gebeuren, meneer Danvoer.
1: Hey, ja, dat snap ik wel. Sorry dat, dat jij je een beetje gepasseerd voelt. Maar nee, dat is hoor. Niet de bedoeling van mij geweest.
2: Dat valt wel mee. We gaan trekken om wie? Ja, we hebben ook al een juf gevraagd. Om mee te doen. En dat lijkt ons heel interessant, want wat we zien hier heeft ook met de ontwikkeling te maken. Het eerste zaadje wat geplant wordt naar de weg van scheikunde. Ja, en dat sta je niet zo bij stil, maar dat is het wel.
0: En het is ook heel belangrijk dat onze kinderen gewoon weten dat ze alles kunnen worden wat ze willen als ze hun zinnen er maar op zetten. Als ze een beetje focus, een beetje steun en begeleiding krijgen, dan is gewoon alles mogelijk.
2: Zeker. En hoe belangrijk vind je sport? Want je geeft het net al aan dat je dat speciaal doet voor kinderen die wat minder toegang hebben. Maar hoe belangrijk is het voor hun om wel toegang te hebben?
0: Dan zal ik even vertellen wie ik ben. Ik ben zelf een oud profvoetballer geweest. Ik ben Harvey Esaias. Ik kom uit de Esaias familie. Grote familie. Ik ben zelf heb ik op hoog niveau gespeeld. Onder andere bij Feyenoord. Ik heb bij Real Madrid gezeten. AC Milan gezeten. Dus in mijn carrière heb ik gezien hoe belangrijk het bewegen is, het sporten is. En omdat ik ooit een comeback heb gemaakt in het voetbal. Ik had 4 jaar niet gevoetbald. Had ik bij Milan toch maar entree gemaakt. En toen heb ik een traject doorlopen. Waarin ik vanuit totally out of shape weer in shape ben gekomen. Dat ik heb gezien nu van dit is hoe ik de nieuwe generatie kan inspireren en motiveren. Kan aansturen, begeleiden in wat er voor nodig is om daar te komen waar je wil komen. De dingen die je moet aanpassen, veranderen. Sommigen zeggen die je opzij moet zetten. Maar ik zeg altijd, je moet altijd jezelf zijn. Maar het begint met geloof je in jezelf. Kan je volgen en heb je wilskracht. Dat zijn de 3 belangrijkste elementen en die proberen wij vanuit iSport Special over te dragen op een laagdrempelige, spelende wijze aan die doelgroep die die aansluiting niet vindt, maar het ook verdient om gezien te worden.
2: Zeker, nou u hoort het, we hebben hier gewoon met mensen te maken die wel degelijk een hele goede visie hebben over sport en over bewegen. En wij gaan hem graag uitnodigen, dus u hoeft niet te treuren, hij komt zeker in de studio. Dankjewel Harvey.
0: Nou, graag gedaan.
1: Dankjewel meneer Harvey Esaias.
2: Ik ga meteen
0: via mijn nummer. Ik moet met die vrouw van me schakelen. Zij is ork. Kijk even hier, vlak hier. Mevrouw, Radio Mart nodig ons uit.
3: Radio Mart, goeiedag.
2: Momentje hoor.
1: Ja, mijn collega mevrouw Held. Die heeft net gesproken met meneer Harvey Esaias. En ik heb begrepen dat jullie een bij elkaar horen. Laat me dat zo stellen. En de bedoeling was van mevrouw Maureen Held is om een afspraak te maken. Ja. Voor een bezoek van jullie naar onze studio. Zodat wij de luisteraars van Radio Maart meer of breder kunnen informeren. Hoe denkt u daarover?
3: Heel erg positief, graag. Ik zie de uitnodiging tegemoet. Ja.
1: Leuk om dat van u te mogen vernemen. Ik denk dat mevrouw Maureen, mijn collega, heeft ondertussen al de informatie ontvangen. Waardoor zij dan in staat is op normale manier een afspraak te maken met meneer Esaias. En wij kijken met veel belangstelling uit naar die ontmoeting van hun bezoek in de studio.
3: Dank u wel. We komen graag langs.
0: Uitnodiging geaccepteerd.
1: Dankjewel. Een fijne dag verder. Natuurlijk.
3: We zijn wel even een maandje weg zometeen.
4: Vanaf oktober?
3: Oktober zijn we.
2: Nog een bekend gezicht hier vandaag. Ik ben Maureen en u bent?
5: Saskia.
2: Saskia, we zaten bij elkaar op school, dat is ook toevallig, op de liefde.
5: Ah ja!
2: En die liefde is er nog steeds hoor. Hi Saskia, ja goed.
5: Ja.
2: En jij bent ook vandaag hier in de arena. Namens Radio Mart vragen wij een paar mensen wat ze hier brengt en wat hun indruk hier is van het geheel. Ja?
5: Dit toevallig, ik denk even kijken wat het is. Ik moet me even oriënteren en kijken wat het allemaal inhoudt.
2: Je bent net binnen?
5: Ik ben net binnen, ja.
2: En hoe vind je het tot nu toe?
5: Ik kom van Ajax Arena. En daar heb ik een tour met mijn neefje. Ik denk ik kom even kijken hier binnen. En tot...
2: Je neefje vindt het natuurlijk geweldig.
5: Ja, die vindt het geweldig.
2: Is het ook één droom van hem om hier ooit...
5: Ik denk het wel. Hij is onder de indruk.
2: En als het anders is, stimuleer je dan natuurlijk.
5: Tuurlijk. Altijd, allemaal.
2: Ja. En Saskia is niet de minste. Ik heb met Saskia
5: toevallig
2: op school gezeten. Nee. Dus we komen elkaar
5: leren. En
2: u weet haar
6: achtergrond,
2: hè? Is een kind van.
5: Ja.
2: Lieve Hugo.
5: Klopt, ja.
6: Dokter van.
5: Ja.
6: Fantastisch.
2: Jammer. Ja, zeker. Nou, Saskia is net... Ik was nog even bezig met de neefje. Ga je niet te lang ophouden dan. Maar in ieder geval bedankt. Yes? Oké. Doei doei.
6: Organisatie.
2: Ja.
6: Van.
7: Mevrouw Held, we gaan niet. We gaan niet netjes opbergen. Kijk.
2: Zo, ik ben te veel in mijn tas. Goedemiddag, mijn naam is Maureen en leuk u te ontmoeten. U bent de organisator en wat is uw naam?
8: Ik ben Hidde Salvra en ik ben operationeel directeur bij het stadion. Dus ik werk voor het stadion.
2: U werkt voor het stadion, dat betekent regelmatig hoofdpijn.
8: Nou, dat valt wel mee hoor. We hebben het zo goed voor elkaar hier met z'n allen dat ik er eigenlijk weinig hoofdpijn van heb.
2: Ja, er zijn geen mensen die stiekem naar binnen sluipen.
8: Dat gebeurt eigenlijk zelden. We hebben overal ogen en oren open. Dus stiekem binnensluipen is eigenlijk een zeldzaamheid, gelukkig maar.
2: Zeker. Nou, 30 jaar Arena. Hoe voelt dat?
8: Ja, het is geweldig. We staan hier 30 jaar midden in Zuidoost. Naar mijn idee leggen we ook steeds beter de connectie met de bewoners in de omgeving. Het is daarom ook superleuk dat we het gebouw weer open kunnen stellen voor onze buren. Want wat is er leuker om de deur open te zetten voor je buren. Beter een goede buur dan een verre vriend, zeg ik maar. En het is heel fijn om iedereen in zulke grote getalen hier te mogen ontvangen.
2: Zeker, het heeft wel wat gekost, denk ik, de organisatie. Zijn jullie daar lang mee bezig geweest voor de voorbereiding?
8: Nou, we hebben heel goed samengewerkt met Jong Volwassen. De stichting die ook jongeren probeert te enthousiasmeren voor het werk wat er komt kijken bij evenementen. We doen dit al voor het derde jaar nu op rij. Dus je merkt ook dat er zelfs al enige routine in komt. Want ook al zijn er nieuwe activiteiten dit jaar, maar er liggen draaiboeken klaar. Dus met de hulp van een aantal jongeren uit Zuidoost hebben we dit toch mooi neergezet.
2: Zeker wel. Complimenten wat dat betreft. En wij vinden het zelf ook leuk. En ook leuk om jullie te ondervragen. Maar wat voor persoon moet je zijn om directeur te zijn van zo'n groot complex wat toch wel echt staat in Zuidoost en eigenlijk in Nederland?
8: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste wat je is, dat je moet houden van hectiek. En eigenlijk houdt van onverwachte dingen die op je pad komen. Bijna geen dag, ik werk hier bijna 14 jaar in deze rol, bijna geen dag is hetzelfde. En ja, als je niet tegen die hectiek kunt, dan is het wel een lastige baan, denk ik. Maar voor mij maakt dat het heel leuk, elke dag weer.
2: Een van uw dingen, want u geeft het net aan, u wil graag de connectie maken met de buurt. Hoe ziet dat eruit binnen zo'n team waar je werkt? Is daar ook veel diversiteit te bespeuren of nog niet? Of werken jullie daaraan?
8: Ja, we hebben een community manager aangenomen, nog niet zo lang geleden. Een dame uit Zuidoost. We merken best dat we het ingewikkeld vinden om goed de connectie te leggen met de leuke en goede mensen hier in de wijk.
1: Uw ervaring tot nog toe wanneer het gaat om de participatie van de diverse organisaties die hier ook bijdragen aan dit Amsterdam Zuidoost Burendag?
8: Ja, ik denk dat het prachtig te zien is dat iedereen zo enorm trots is. Trots is op hetgeen wat ze met een eigen stichting of initiatief hebben opgebouwd. Trots op hun bijdrage om Zuidoost nog mooier en prachtiger te maken dan dat het al is. En we merken ook wel dat mensen het heel fijn vinden dat ze de connectie met ons kunnen leggen. Hè? Wij zijn het grootste evenementenlocatie van Nederland. En dat is toch prachtig dat we dat kunnen combineren met veelal wat kleinere initiatieven. Maar dit samenbrengen voelt als een goed passende jas. En daar moeten we vooral mee doorgaan, die connectie leggen.
1: En is er van jullie kant, wat jullie betreft, hebben jullie ook gekeken naar de weersomstandigheden?
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
12: Luister iedere woensdag.
13: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
14: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
15: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
14: Ja, dat was leuk.
15: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
16: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
12: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
17: Red Light Jazz Radio.
18: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende

0: samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

liedjes hoort u vaak op de radio. Maar kent u ook het levensverhaal? Hun gelukkige, maar ook tragische momenten in het leven van deze artiesten? Een programma over zangers en zangeressen die niet meer in leven zijn. Met hun songs voeren zij ons terug naar jaren her die bij velen onvergetelijke memories hebben achtergelaten.

0: nalatenschap vervat in talrijke onvergetelijke liederen die in dit programma voorbij komen. Het verhaal achter deze sterren, de interviews en live optredens.
1: De laatste zin.

Orchestra Symphony, Clyde McFadder. Clyde McFadder werd geboren in Durham, een kleine stad in de staat North Carolina, en wel op 15 november 1932. Hij overleed in New Jersey op 13 juni 1972. Clyde McFadder was een Amerikaanse doo-wop en rhythm and blues zanger. Hij was een van de eersten die gospel met R&B combineerden en was zo een voorloper van de soul music.

Hij was een jonge sopraan. En nadat zijn familie uit North Carolina verhuisd was naar New York City, werd er een gospelgroep, de Mount Liberon Singers, rond hem gevormd. Later behield hij zijn tenorstem. In 1950 won hij een amateurnacht in het vermaarde Apollo Theater in New York City. En daarop vroeg Billy Ward hem om te komen zingen in zijn R&B-groep Billy Ward and His Dominoes.

Weather was de lead vocalist op de eerste hit van de groep Do Something For Me, die 1951 tot nummer 6 klom in de Billboard R&B-lijst. Maar het boterde echter niet altijd tussen Ward en McVetter, die vond dat hij niet de erkenning kreeg die hij verdiende. Hij verliet de groep in 1953 en Jackie Wilson, wiens zangstijl sterk door McVetter was beïnvloed, volgde hem op bij de Domino's.

Ahmed Ertegun, die hem vroeg om een nieuwe groep te vormen. En die groep werd de Drifters. De eerste Drifters waren oude bekenden van de Mount Lebanon Singers. Ze namen vier nummers op tijdens een sessie op 29 juni 1953, maar Atlantic-baas Ertegun zag geen brood in de combinatie en vroeg aan McVetter om een andere groep te vormen. De nieuwe groepsleden kwamen uit een andere gospelgroep, de Syfy Tones. Onder de naam Clyde McVetter en de Drifters hadden ze in het najaar van 1953 een eerste hit, Money Honey. De B-kant was nog een nummer dat de oorspronkelijke Drifters hadden opgenomen. In 1954 en 1955 volgden nog successen als Such a Night, Honey Love, Bip Bam, White Christmas en What You Gonna Do.

0: En dat waren de laatste opnamen van de groep met Clyde. Want hij was inmiddels bezig met zijn legerdienst. Later ging hij verder als soloartiest. En zijn eerste platen zonder de Drifters waren Love Has Joined Us Together, een duet met Ruth Brown in 1955 en Seven Days in 1956. Die werden gevolgd door meerdere R&B-hits, waaronder Treasure of Love, 1956, Long Lonely Nights in 1957 en A Lover's Question in 1958. Die platen bereikten allemaal de top van de Amerikaanse Billboard R&B-lijst. A Lover's Question was ook een top 10 hit in de Billboard Hot 100 en eindigde op nummer 6 in de top 10.
1: I awaken this morning, I was filled with despair.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: De laatste symfonie.

liedjes hoort u vaak op de radio. Maar kent u ook het levensverhaal? Hun gelukkige, maar ook tragische momenten in het leven van deze artiesten? Een programma over zangers en zangeressen die niet meer in leven zijn. Met hun songs voeren zij ons terug naar jaren her die bij velen onvergetelijke memories hebben achtergelaten.

0: nalatenschap vervat in talrijke onvergetelijke liederen die in dit programma voorbij komen. Het verhaal achter deze sterren, de interviews en live optredens.
1: De laatste symfonie.

Deze editie van De Laatste Symfonie, Clyde McFetter. Clyde McFetter werd geboren in Durham.

0: book. Cause we've had so many things.
1: Hij was een jonge sopraan. En nadat zijn familie uit North Carolina verhuisd was naar New York City, werd er een gospelgroep, de Mount Liberon Singers, rond hem gevormd. Later behield hij zijn tenorstem. In 1950 won hij een amateurnacht in het vermaarde Apollo Theater in New York City. En daarop vroeg Billy Ward hem om te komen zingen in zijn R&B-groep Billy Ward and His Dominoes.

Feather was de lead vocalist op de eerste hit van de groep Do Something For Me, die 1951 tot nummer 6 klom in de Billboard R&B-lijst. Maar het boterde echter niet altijd tussen Ward en McVetter, die vond dat hij niet de erkenning kreeg die hij verdiende. Hij verliet de groep in 1953 en Jackie Wilson, wiens zangstijl sterk door McVetter was beïnvloed, volgde hem op bij de Domino's.

McFadden kreeg een platencontract bij Atlantic Records van Ahmet Ertegun, die hem vroeg om een nieuwe groep te vormen. En die groep werd de Drifters. De eerste Drifters waren oude bekenden van de Mount Lebanon Singers. Ze namen 4 nummers op tijdens een sessie op 29 juni 1953, maar Atlantic-baas Ertegun zag geen brood in de combinatie en vroeg aan McFadden om een andere groep te vormen. De nieuwe groepsleden kwamen uit een andere gospelgroep, de Syfy Tones. Onder de naam Clyde McFadden en de Drifters hadden ze in het najaar van 1953 een eerste hit, Money.

Honey. De B-kant was nog een nummer dat de oorspronkelijke Drifters hadden opgenomen. In 1954 en 1955 volgden nog successen als Such a Night, Honey Love, Bip Bam, White Christmas en What You Gonna Do.

0: En dat waren de laatste opnamen van de groep met Clyde. Want hij was inmiddels bezig met zijn legerdienst. Later ging hij verder als soloartiest. En zijn eerste platen zonder de Drifters waren Love Has Joined Us Together, een duet met Ruth Brown in 1955 en Seven Days in 1956. Die werden gevolgd door meerdere R&B-hits, waaronder Treasure of Love 1956, Long Lonely Nights in 1957 en A Lover's Question in 1958. Die platen bereikten allemaal de top van de Amerikaanse Billboard R&B-lijst. A Lover's Question was ook een top 10 hit in de Billboard Hot 100 en eindigde op nummer 6 in de top 10.
1: I awakened this morning, I was filled with despair.

Na zijn periode bij Atlantic Records ging hij naar MGM Records en nadien naar Mercury Records. Zijn laatste top 10 hit was Lover Please uit 1962, een nummer geschreven door Billy Swan. Daarna ging zijn populariteit snel achteruit.

0: 1968 verhuisde hij naar Engeland, waar hij nog wel wat succes had met optredens in clubs. In het begin van de jaren 70 keerde hij terug naar de Verenigde Staten. En bij Decca Records bracht hij een LP, Welcome Home, uit, die echter niet het verhoopte succes kende. De teleurgestelde McVetter was inmiddels zwaar aan de drank geraakt en op 3 juni 1972 werd een hartinfarct hem fataal.
1: Too much. I heard that. Whee! You know, when that tour I was talking about before, when Clyde and I used to finish after the second show of the evening, we'd sometimes like just hang around the piano for a bit and I'd play a little bit and Clyde would chanter, isn't that right?

0: That's all, folks.
1: In 1957 is Clyde McFetter posthuum opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.
2: Dat was de laatste symfonie. Achter deze sterren, de interviews en live optredens. Productie en presentatie, Roué Hupsel. Techniek, Clyde Ent.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren.

0: botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim 1 ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: onze excuses voor de technische storing. Excuses van onze kant uit. En voor degenen die dat toch dan hebben gemist. Als het goed is, kan Mr. Gio en zijn panelleden mij allemaal dan nu duidelijk verstaan. Ik doe mijn duimpje omhoog en als het goed is, kan hij dat namelijk dan ook zien. Voor degenen die dat hebben gemist, onze excuses nogmaals. Dit is live vanuit Amsterdam, Radio Maart op de 107.9 FM. En via de DAB Plus Radio en natuurlijk ook voor onze internetliefhebbers radiomaart.nl. We zijn dus nu live te beluisteren. Niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld. Love Songs en Candlelight draag ik vanavond op aan Mr. Gio en al zijn panelleden. En als het goed is, kan hij nou ons verstaan. En als hij zo zijn duimpje dan omhoog doet, dan weet ik dan bij deze voldoende. Komt het allemaal dan goed door? Ik hoop dus dan van wel. En dan ga ik dan mijn microfoon dan aanzetten, zodat hij het ook kan horen. Want ik heb zojuist mijn microfoon uitgezet. Daarmee bedoel ik op mijn mobiele telefoon. Dus Mr. Gio, als het goed is, komt het goed door. Kan je namelijk je duimpje omhoog doen? Hij hoort me dus helemaal niet. Ja, het komt dus heel goed door, Mr. Gio. Uitstekend. Ja, dus zijn duimpje gaat omhoog. Dus...
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, ik hoor het.
1: Heel goed
0: ja, door, inderdaad. Ja, mooi. Nou, hij hoort mij en dat is dan uitstekend. We gaan natuurlijk, ik zei het al eerder, iets na de klok van 9 uur. Love Songs en Candlelight draag ik vanavond op aan Mr. Gio. En de man die ik in korte tijd heb leren kennen en al zijn panelleden. Hij is enthousiast, hij heeft een charme. Hij is intelligent. Hij is heel erg professioneel bezig op TikTok. En natuurlijk ook zijn wederhelft van mijn kant. Van harte goedenavond en welkom in mijn programma Love Songs en Candlelight. Elke zondagavond hier bij Radio Maart. Het zit trouwens in het verschiet dat ik ga verhuizen. Van de zondag naar de woensdagavond. En daarvan horen jullie meer van mij de komende dagen en weken. En er gaat er nog meer leuke dingen gebeuren op de woensdagavond. Want het is elke woensdagavond in Nederland is het namelijk gehaktdag. En de Republiek Suriname is de woensdag boulangerdag. Maar goed, dat wordt er dus gezegd in de Republiek Suriname. Maar hier in Nederland is het de woensdag, zeg maar, gehaktdag. Voor degenen die later hebben ingeschakeld. U luistert live naar Radio Maart op de 107.9 FM. En natuurlijk via DAB Plus Radio. En ook voor de internetliefhebbers. Oftewel voor de digitale verslaafde radiomaart.nl. Hebt u namelijk het een en ander gemist? Niet getreurd. Ik ben er tot aan de klok van 12 uur op deze o zo populaire radiofrequentie. Wat kunnen jullie allemaal van mij gaan verwachten? Heerlijke muziek, R&B, ballads, soul en deep cover soul. My sweet angel, dit is speciaal voor de wederhelft van Mr. Gio. Gio, dit is speciaal voor jouw wederhelft, voor je lieve, charmante, intelligente vrouw. My sweet angel, geniet ervan.

How to live without your love. Hoe zou ik toch zonder jou door het leven kunnen gaan? En ik zei het al voor degenen die dat niet hebben gehoord. Vanavond Love Songs en Candlelight. Draag ik op aan Mr. Gio en al zijn panelleden. Deze man heeft altijd van die leuke, fantastische, knappe dames in zijn panel. Inclusief zijn wederhelft. Dat is een beauty van een meid. Je wil het dus totaal dus niet weten. De WhatsApp berichten die stromen inmiddels hier binnen in de studio. En Gio is net een journalist. Die wil natuurlijk weten van de Brito, wat schrijven de luisteraars, wat schrijven de dames, wat schrijven de heren, allemaal naar Love Songs en Candlelight. En Gio zou dat graag willen weten, maar ik ga dat niet allemaal voorlezen. Er komt nou een WhatsApp binnen, Gio. Je wil niet weten wat die dame in kwestie schrijft. Die zou dit programma live willen bijwonen hier in de studio. Nou, als Gio nou hier in de studio nou eens een keer komt en die dame komt ook erbij, dan wordt het namelijk nog een hele leuke triootje. Triootje pindasaus. Goed, Mariska, ik... Hoe gaat het met jou? Mariska zit op dit moment ook in de live bij Gio. Die Mariska die heeft zoiets van, wauw, ik zit bij twee donkere mannen. Wat twee donkere, knappe mannen. Zo, het is haar nog nooit overkomen. Kun je eens nagaan, heel Nederland zit nou te luisteren. En die vragen die zeggen dan af, wie is nou eigenlijk de Mariska? Nou, die Mariska is ten eerste vrijgezellig. Niet vrijgezel, ze is vrijgezellig. En die zit niet zo vaak tussen twee donkere, knappe mannen. Want zoveel heb je dan ook niet weer op TikTok. De ene is een gestoorde DJ. En de andere is een hele knappe kale man. Hij is wel bezet. Als hij op toilet zit, is hij bezet. Hè? Dat bedoel ik. Goed. En... Nee, alle grappen op een stok. U mag uiteraard ook telefonisch gaan reageren op 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. En voor degenen die nog geen lid zijn van Radio Maart... Slechts voor €9,95 per jaar ben je natuurlijk al lid van dit toonaangevende radiostation. Ik zal even niet het e-mailadres, maar de rekeningnummer gaan vermelden in de uitzending. De Rabobank NL48 Rabo 010-28-17251 of de ING Bank NL54 INGB 3x0-603-7880. En dat voor €9,95 per jaar ben je natuurlijk al lid van dit toonaangevende radiostation binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Radio Maart, 365 dagen per jaar, objectief, kwalitatief en informatief. Ik herhaal voor degene die heel langzaam schrijven, oftewel de slechthorende. De Rabobank, dat is NL 48 Rabo 010 281-7251 of de ING Bank NL 54 INGB 3x0-603-7880 en voor €9,95. Nou, nemen jullie nou een voorbeeld aan DJ Benito. Ik blijf het elke zondagavond zeggen. Ik koop geen digitale condooms meer, want mijn wifi die valt dus altijd uit en dan heb ik dan een probleem. Benito, je wifi is uitgevallen, dat ding van jou werkt dus niet meer. Nee, de wifi is uitgevallen, dus het werkt helemaal dus niet meer. Dus wat doe ik nou eigenlijk? Ik stort het dan voor Radio Maart. Had ik mijn Belgische collega aan de telefoon van de week. En mijn Belgische collega die vraagt dus aan mij. Allee manneke, Benito, moet je eens goed luisteren? Is dat je kentekennummer? Nee lul, het is niet mijn kentekennummer. Het is het rekeningnummer van de Rabobank en de ING Bank hier dus in Nederland. En die gaat dus wel mij vragen van ja. Allee manneke, gaat ze met de kentekennummer? Ik zeg nee. Die vraagt dus aan mij, is dat mijn kentekennummer? Nee, dat is gewoon het rekeningnummer hier in Nederland. Maar ja, dat is nou typisch die Belgen weer, hè, die Belgen. En hij belt me natuurlijk op. Hij zegt, Benito, alleen maar ik moet goed luisteren. Ik ben namelijk bij een lekker ding gegaan en de gebit is achtergebleven. Ja, hoezo is nou je gebit achtergebleven? Alleen maar ik moet goed luisteren. Het is een lekker jong ding. Maar ik heb het gedaan zonder condoom. Zonder condoom heeft hij dat namelijk gedaan. Dus kun je eens nagaan. En haar gebit is achtergebleven. Nou vraag ik me eigenlijk af. Hoe kan je nou eigenlijk dat allemaal zonder condoom gaan doen? En je gebit bleef dus achter. Eén ding. Dat weet ik zeker. Gio en zijn panelleden. En dat is natuurlijk geld ook voor Mariska. Het is 10 minuutjes voor de klok van 10.
In de uitzending van Radio Maart, I Believe I Can Fly. Mariska, zullen we samen gaan vliegen? Dan zijn we de eenzame adelaars. I Believe I Can Fly.

0: Pretender.
1: Yes, I'm the great pretender. Zometeen het journaal en de reclames. En dan ben ik weer live in de woonkamer. Op de achtergrond hoort u namelijk de paneleden van Mr. Gio. Op

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij ook bij Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.

0: www.caribbean.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL.

0: Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.